0: delen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Eemland 1. Non-stop.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat al...

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op Eemland
2: 1. I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you devil like. Cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather light.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

trouwens wel een leuke videoclip erbij. Met Roger Taylor en Freddie Mercury op de motor. En een paar mooie meiden erbij. Ja, dat kon ik toen ook nog wel zeggen. Ik kan het dan nu ook nog wel zeggen, denk ik dan. Ja, dat was toen. Mooie meiden erbij. Absoluut. Goedemorgen. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Ben je er al zo vroeg bij? Ben je aan het werk? Ben je nog aan het werk? Dat kan ook. Of ben je gestart? Midden in de nacht? Dat kan ook. Ben je chauffeur? Ben je bakker? Werk je in de zorg? Waar werk je? Je bent vertegenwoordiger, accountmanager, kan ook natuurlijk, ja. Ben je sowieso manager? Ik ga je even vertellen. Ik ga zorgen dat wij deze uitzending heel erg leuk gaan maken. En heel erg informerend met allerlei onderwerpen in Utrecht is wakker. Goedemorgen. Robert Jan, die doet verslag van een actualiteit uit Midden-Nederland. Ik weet nog niet wat, komt hij zo meteen vertellen in de studio. De ploeg bestaat verder uit Casper voor het nieuws uit de regio. Rita verzorgt onze weerberichten de hele dag door, maar zeker ook in Utrecht is wakker. Margreet doet de samenstelling en ik zeg de gek, Bob van Beten.

Hij timmert al heel lang aan de weg voor zijn doen. Maar het is een hele jonge gast, deze Alex Warren. Passenger is een huidige single. Goedemorgen, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Je was er al? Oh, nou dan dubbel goedemorgen. Er kan niet vaker een goedemorgen gezegd worden, lijkt mij zo. En ben je er net bij? Goed dat je er bent. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht op deze vrijdag, de 21ste augustus intussen geworden. Ja, de tijd tikt door en de data dus automatisch ook. Ik heb al even genoemd wie de ochtendploeg bezette vanmorgen. Robert-Jan, Casper voor het regionieuws, Gita voor het weer, Margreet voor de samenstelling van dit programma onder andere. Ik, maar ik heb er één vergeten. Maar ik kwam net nadat ik het had gezegd binnen. Nee, hij was niet te laat, maar hij meldde zich hier even. Netjes, op het matje kwam hij. Danny. Op de redactie voor de actualiteit voor Midden-Nederland. Dus als je online kijkt, dan de verantwoording ligt vanochtend bij Danny in elk geval. Ja, waar hebben we het over? Over actualiteit? Nou, zie je de laatste tijd niet heel veel vogels in de tuin die opvallend slonzig, noemen we het maar even, in hun verendek zitten? Of misschien wel kale plekken hebben? Wat is er aan de hand? Nou, geen paniek op zich, want die vogels in onze regio zijn namelijk in de rui. Een heel natuurlijk proces, maar ja, het kost deze diertjes ontzettend veel energie. En ze zijn tijdelijk extra kwetsbaar. Oei, wanneer heeft zo'n vogel nou echt hulp nodig van professionals, zeg maar? En wat zou je dan zelf kunnen doen voor deze vogels in je eigen tuin of op je balkon? Daarover ga ik vanmorgen bellen met Ruben den Harder. Ruben den Harder is van de Vogelopvang in Utrecht. Ja, maar eens even horen vanmorgen. 7:15 hoor, dus over een klein uurtje praat Ruben ons helemaal bij daarover. Nou, dat is een van de actualiteiten vandaag in Midden-Nederland. En heb je het over de tuin of balkon waar ik het al even over had, dan, en misschien heb je al gekeken, en anders vertel ik het nu bij deze, zou je eens moeten kijken op Facebook van Radio M Utrecht. Want ja, hoe gaat het eigenlijk met je tuin? Nu er eindelijk weer eens een beetje regen is gevallen en er nog wat terecht gaat komen in Midden-Nederland. Het was natuurlijk gort en gort droog, dus we zijn eigenlijk benieuwd hoe die hele tuin erbij staat van je. Nou, laat maar weten. Je verhaal is welkom op Facebook van Radio M Utrecht. En niet alleen daar, je kunt ook even een berichtje sturen via WhatsApp als je dat veel handiger vindt. Even WhatsAppen met mij, met de studio van Radio M Utrecht. En dat kan natuurlijk ook via de RTV Utrecht-app. Hoe handig is dat? En anders bericht je mij via Messenger of via mailtje of zo. Alles is mogelijk. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Dit is Dave Edmunds.

aantal reacties komen wel binnen hoor. Hoe mooi de tuinen zijn. En foto's wil ik ook graag zien. Ja, hoe mooi is jouw tuin? In deze tijd dat het toch een beetje heeft geregend. Al behoorlijk was regen in vergelijking met een weekje geleden. Of twee weken geleden. Of die droge periode die we eigenlijk al hebben gehad. Hoe ziet die tuin eruit? Daar vragen wij ons over af hoe dat bij jou is. Laat weten, Aart ook vanmiddag in Utrecht komt thuis. Maar ja, zover is het nog niet. In Utrecht is wakker ook alle ruimte voor je tuin. En een balkon niet te vergeten, want misschien heb je daar ook wel mooie planten staan. Wat schrijven de kranten vandaag? Even de koppen van deze vrijdagochtend meenemen van de landelijke ochtendbladen. NRC begint met de strandpret in, ja, dat is apart natuurlijk, denk je, Tel Aviv. De oorlog ten spijt. Een reportage hierover verderop in de krant, want zelfs als iedereen ons haat, ja, wordt er toch gedacht aan de zomer, sterker nog. Wat kunnen we anders doen, wordt gesteld, dan plezier hebben als het oorlog is. Op de stranden van Tel Aviv in Israël wordt gefeest alsof het land, ja, zeg maar, of er niks aan de hand is. 60 kilometer verderop, aan diezelfde kust, ligt het verwoeste Gaza. De kloof kan niet groter zijn. Er wordt gesteld dat de beelden die getoond worden in Israël, ja, niet vandaan komen, dat het niet klopt. Een verhaal opgetekend voor de correspondente Lucia Admiraal. Echt, nou, om haar tanden erin te zetten. En fotografie was van Kobe Wolf. We zien er een paar foto's in NRC vanmorgen. De Volkskrant gaat naar Cuba, want in Cuba sta je er echt alleen voor. 100 jaar na de geboorte van Fidel Castro wordt de laatste zuurstof uit de Cubaanse revolutie geperst. De Amerikaanse boycott heeft het eiland lam gelegd. Bij oud-revolutionaire rest heimwee naar de gloriedagen. Een verhaal van correspondent Joost de Vries in de Volkskrant vanmorgen. Dan gaan we naar Nederland, waar de hogere eigen risico's de zieke mensen treft die in de bijstand zitten. En hen treft het hardst. Ja, het wordt in de aanloop naar Prinsjesdag, dat eraan zit te komen, derde dinsdag van september, een grote kwestie. Gaat het eigen risico in de zorg omhoog? Minister Hermans van Volksgezondheid zoekt naar bondgenoten. Nog een andere minister die opgetekend wordt in het Algemeen Dagblad vanmorgen op de voorpagina. Want de renteuitgaven van de Nederlandse staat nemen in hoog tempo toe. Volgend jaar is minister van Financiën Eelco Heijnen hier 12 miljard euro aan kwijt. En dat valt op te maken uit ramingen in de aanloop naar de derde dinsdag van september. Het Centraal Planbureau voorziet een toename van het begrotingstekort. Groeiende rentelast treft Nederlandse schatkist, is de kop vanmorgen van het Algemeen Dagblad. En nee, geen koppen, ik benoem het hoofden. We zien daar twee hele bekende Nederlanders. Demi Vollering en Max Verstappen op de voorkant. Wat apart. Fietsen? Formule 1? Jawel. Demi Vollering, recentelijk natuurlijk, spectaculaire bijzen heeft ze die Tour de France van gewonnen. Ze heeft Max Verstappen verrast gisteren met een gele trui. Nou, dat vond hij hartstikke leuk. Hij heeft haar overigens ook weer verrast door te stellen dat hij de Tour de France van op de voet heeft gevolgd. Kijk, dat is ook wel weer leuk. We zien ze op de foto bij elkaar op de voorkant van de Telegraaf. En over de voorkanten gesproken, zometeen zie ik de voorkant van Casper Kooi. Hij gaat alvast vertellen wat er in het regio nieuws zit bij Radio M Utrecht. Hey.

0: Queen of Soul, Aretha Franklin natuurlijk. En Chain of Fools, met een S erbij. Ik was me even kwijt. Chain of Fools. Dat kwam gewoon niet. Nou ja, nu wel dan. 1968. Nou, dan ben jij niet uit dat jaar gegaan.
1: Nee, zeker niet.
0: Ik werd totaal niet aan jou gedacht in 1968, denk ik.
1: Nee, toen stond ik niet in een vast eerste planning, denk ik.
0: Nee, precies, ja. Dat was ietsjes later. Ietsjes is een ruim begrip in dit geval. Het is al 6:32. Zometeen horen we van Robert-Jan Boy waar hij vandaag zijn tanden in gaat zetten. Waar hij verslag van Daan gaat doen en wat het onderwerp is. Ik heb zo even een kort weerberichtje. En jij schuift alvast even binnen. Want jij bent met de voorbereiding van het regionale nieuws bezig. Ja. Wat hebben we in elk geval hier bij Radio 1 Utrecht?
1: Nou, Robert-Jan was gisteren op pad. Dan was hij bezig met botulisme, weet je nog?
0: Zeker. Ja. En geen dode eend gevonden in Midden-Nederland. Okay. Als niet op de plekken waar hij dan was.
1: Maar hij had even in houten moeten kijken. Een opvallend aantal vissen, weliswaar, is afgelopen dagen doodgevonden in de recreatieplas daar. Het gaat om honderden. Volgens het waterschap was er te weinig zuurstof in het water. En dat had dan weer te maken met de wind en de regen van de afgelopen dagen. Aha. En ook zijn er tientallen dode watervogels gevonden daar. En dat komt dan nou waarschijnlijk door inderdaad botulisme. Kan jij een beetje acteren?
0: Het ligt er aan hoe je dat ziet. Ik probeer altijd wel mezelf te zijn. Maar...
1: Je probeert jezelf te zijn? Ja. Wat mooi.
0: Ik ben geen karikatuur van mezelf, maar ik probeer altijd mezelf te zijn. Dus,
1: we spelen allemaal een rolletje, toch?
0: Zo natuurlijk mogelijk. Maar hoezo?
1: Nee, Barry Atsma uit Utrecht, die werkt aan een nieuwe serie onder de werktitel Seks en de Vinex. En daarvoor zoekt hij figuranten. Het wordt een serie op Videoland. En nou ja, misschien is dat wat voor jou.
0: Nou, weet ik niet. Ik ga erover nadenken.
1: En dat was lang onduidelijk. Maar het Indonesisch feest in Zeist komt terug. Dat is zondag al, Pasar Malam. Een markt met eten en drinken en eten.
0: Leuk.
1: Vorig jaar ging dat niet door. Dat had te maken met de veiligheid. En ook dit jaar werd er lang over nagedacht over de datum en de plek. Nou, intussen is het dus bekend. Komende zondag in de sporthal daar.
0: Hartstikke gezellig altijd, die Pasar Malam. Ik vind de Indonesische markt, ik vind het heel gezellig. En lekker eten, ja. Ik vind het altijd heerlijk, ja. Ik heb een vriend van mij, die heeft en zijn vrouw ook, de Indonesische komaf. Dus ze doen dat altijd als grap, zeg maar. Lekker eten, ja. En ik heb heel lang gewerkt met de Indonesische afdeling. Dus met allemaal Indonesiërs van de Wereldomroep.
1: Oh ja, ja. Kijk dan. Ja, dat is leuk.
0: Dus ja, als ik zo'n stemmetje nadoe, is dat niet gek bedoeld, zeg maar.
1: Ja, dan moet je in deze tijden moet je deze disclaimer wel even meegeven.
0: Ja. Gek is dat, het moet wel, ja. Maar... Het heeft misschien wel te maken met het feit dat ik dat acteren al in mijn hoofd heb zitten.
1: Oh ja, kijk dan. Ja, je ging er wel mooi in, inderdaad. Ja, maar heel natuurlijk.
0: Barry Asma is vast niet op zoek naar mij, dat denk ik niet. Goed, dit weten we alvast in het regionieuws. In elk geval is het het nieuws van Radio 1 Utrecht. Voor dit moment dan. Nou, het weerberichtje, stapelwolken en zon wisselen elkaar af. En een graad of 20 in het vooruitzicht. En onweer komt er ook bij. Nou, Grieta ligt het straks allemaal

0: het jaar 1989. Tina Turner. 6:08. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Robert-Jan, nu nog wel bij mij in de studio, maar je gaat zo meteen op pad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: Waar ga je heen vandaag?
1: Ik ga naar de Haarrijnse Korenmolen in aanbouw. De Haarrijnse Plas, ja. Bij Vleuten.
0: Ja.
1: Ik ben er eerder geweest.
0: Zeker. Het
1: project van Paul Groen. Molenaar is hij ook. Al jarenlang droomt hij van molens.
0: Ja.
1: Restaureert, erfgoed. En dacht op een gegeven moment, jongens, ik wil mijn eigen molen bouwen. Ik ga op zoek naar materiaal. Kwam je in Oost-Duitsland terecht bij een oude molen.
0: Ja.
1: In West-Duitsland, nou, dat molens in verval. Dat materiaal heeft hij naar Montfoort, of Nederland in ieder geval, gehaald. De provincie Utrecht.
0: Mm-hmm.
1: En dat wordt nu, daar wordt een molen van gebouwd.
0: Ja, je bent weg geweest dat er materiaal overgekomen was. Uit Duitsland vandaan, getransporteerd moest worden, kan ik me herinneren.
1: Ja, dat was de molenkap. Die lag in in Montfoort. En dat is toen, s'nachts, in ieder geval met veel vertoon. Enorm ding natuurlijk, is dat naar de plek van aanbouw gebracht.
0: Mm-hmm. Dat is een tijdje geleden intussen.
1: Dat is ongeveer, volgens mij,
0: 3/4 jaar geleden of zo?
1: Nou, een jaar geleden.
0: Toch wel, ja.
1: Volgens mij was het juli 2025.
0: Oh ja.
1: Ik kan ernaast zitten, maar daar omtrent.
0: Oh ja.
1: En daarna ben ik nog een keer geweest daar, toen ze daar echt bezig waren met het sorteren en het klaarleggen van die enorme, zware...
0: Een soort bouwpakket is het geworden, hè?
1: Ja, Mikado zou je rustig kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat ziet er indrukwekkend uit, dat je denkt van ja, hoe krijg je daar een molen van, hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, er is het een en ander gebeurd. Dus zaken opgericht en morgen, moet ik zeggen, gaat er iets spectaculairs gebeuren.
0: Morgen. Ja, maar dan hebben we geen uitzending.
1: Nee, dat weet ik. Vandaar dat we er ook vandaag zijn. Want ongetwijfeld zijn ze bezig met de voorbereiding. En wij krijgen natuurlijk te horen wat dat dan precies is.
0: Ah,
1: wat er morgen gaat gebeuren.
0: Ja, maar jij weet al wel wat meer, volgens mij.
1: Ik weet al wat meer, maar jongens, het is ongelooflijk.
0: Jij gaat met Paul de Molenaar ga je praten over hoe het zich ontwikkelt. Je gaat met eigen ogen bekijken, verslag daarvan doen. Dus, en morgen dus gaat er iets...
1: Dan gaat
0: er
1: weer wat nieuws gebeuren. Ja, hoe zit de planning, wat is in de tussentijd gebeurd. Ik kan me ook herinneren dat er op een gegeven moment een gezelschap uit Duitsland aankwam. De zogenaamde Wandertimmerleute.
0: De Wandertimmerleute, ja.
1: Een ambachtelijke groep, zeg maar, in opleiding, die als opdracht dan krijgt om een paar maanden door Europa te zwerven en te leven van opdrachten die ze her en der krijgen. Nou, dat was dus ook de Haarrijnse Molen.
0: Ja.
1: En misschien is er nog veel meer gebeurd, we gaan het allemaal vragen.
0: Ja.
1: En wanneer is de droom van Paul Groen eindelijk daar?
0: Precies,
1: wanneer draaiende wieken?
0: Hoe is de status? Ja, draaiende wieken zeg je nou. Wat is dat al mogelijk? Die kap hebben we het over gehad. Maar die kap mogelijk.
1: De wieken komen volgens mij later. Maar we gaan het allemaal vragen.
0: Ja, ja.
1: Ik kijk even op de klok.
0: 6:41.
1: Ja, want de N230, daar is een wegversmalling. Hè? Dat was gisteren ook mee te maken.
0: De wegwerk. Ja, precies. Hè? Dus je moet even anders rijden.
1: Ja, even anders rijden. Ga ik me eventjes doen.
0: Tot zometeen.
1: Tot zometeen.

0: Hij is meid van Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Oh, ik wist niet dat het koor klaar stond. Nou, die zijn er ook vroeg bij. Het weerbericht, Grieta Spannenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Hi. Ja, gezellig dat je er bent ook. Ik heb je niet een paar dagen gemist. Ja, persoonlijk natuurlijk wel, maar ja, gelukkig was...
1: Wij wisselen dat allemaal mooi
0: precies.
1: Af, hè?
0: Ja. Maar gewoon natuurlijk om het weer toe te richten. Nog één dagje volgens mij, dan ga jij ook een beetje plat. Dat wil zeggen, ik weet niet of je gaat wat je allemaal gaat doen, maar je bent een beetje vrij volgende week, toch?
1: Een beetje vrij. Nou, ja, ik ga onder andere naar Zuid-Limburg. Een paar dagen.
0: Wat lekker.
1: Heel wel leuk. Ja. Ja, het wordt ook weer warm volgende week. Dus de korte broek ligt al klaar. Zeg
0: maar gewoon ligt er een tipje van de sluier op gisteren. Woensdag wordt het waarschijnlijk al wat warmer, had ze het over.
1: Ja, dinsdag, woensdag, donderdag. Oh, ja. Dat zijn, zijn een paar warme dagen. Dan gaan we toch een beetje richting de 7, 28 graden ongeveer. Dus,
0: dat is een lekker vooruitzicht. Dan vraag ik me wel af hoe het dan met jouw tuin moet als het zo warm weer gaat worden. Dat is ook de vraag vandaag van Radio M Utrecht. Ja. Hoe ziet jouw tuin eruit nu het een beetje wateriger is geworden? Dus de grond die wat water gaat opnemen. Mm-hmm. Ik kom hier een foto tegen op Facebook trouwens. Iedereen kan dat zien van Radio M Utrecht. De tuin van de buurvrouw van Harry de Haan in Brisbane. In Brisbane dus. waar de zomers bij ons in Brisbane altijd lang, droog en heet zijn. Dat is natuurlijk waar. Je ziet een mevrouw, een buurvrouw dus, met een hond lopen. Nou ja, die tuin, dat is meer, wij noemen dat gewoon aarde wat er is, zeg maar.
1: Ach jee, ja.
0: Weinig tuin van over. Maar ja, dat is waar natuurlijk. Daar zijn de zomers. De winters zijn, als het daar winter is, is het gewoon 2, 23 graden of zo minimaal, denk ik.
1: Ja, die hebben dan wel wat anders klimaat, zullen we maar zeggen.
0: Maar jouw tuin dan, Grieta, hoe gaat dat daarmee dan, als je er even niet
1: goed
0: bent?
1: Oh, we hebben het best wel goed onderhouden eigenlijk. Ook omdat er zo'n oude beuk en een oude linde in staan.
0: Oh,
1: van 150 tot 200 jaar oud. Dus daar doen we wel veel voor om die goed te houden. Die is ook behoorlijk met klimop omgeven. En de grond laat ik altijd veel blad liggen, zodat er weinig bodemvochten, bovenste bovenvochten, verdampt. Hij heeft natuurlijk ook een donkere kruin. Dus die houdt wel schaduw vast. Maar die hebben wel wat... die plussen we wel bij in de zomer om hem in leven te houden. Verder zijn er wat... dat is zo'n plant. Nou, ik kom even niet op de naam. Maar
0: het is wel een plant, heb je in de
1: tuin. Ja, het is wel een plant. De klimop kan tegen heel veel.
0: Ja.
1: Maar er is ook een struik die heeft wat last. Omdat de zon, als de zon er dan flink op staat, dat blad wordt dan bruin. Eigenlijk verschroeit het blad. Dus dat is wat minder.
0: Oh, het gaat ook echt dood dan, zeg maar.
1: Ja, stukken van de bladeren. Maar die vallen natuurlijk straks in de herfst af. Maar die worden echt bruin. Volgens mij door de verbranding. En ik heb een perkje met wat groen. Wat buiten de boomkruin staat. Omdat er anders natuurlijk geen zon op zit. Mm. En daar heb ik ook al vanaf het voorjaar of vanaf de winter laat ik daar heel veel plat in liggen. Waardoor het op zich nog best goed te doen is.
0: Nou, jij kunt wel een beetje weg, begrijp ik.
1: Ik kan wel een beetje weg.
0: Wel een beetje naar
1: dan houdt iemand
0: anders
1: bij. Dus dat is mooi, hè?
0: Ja, precies, ja. Ga je nog naar drie landenpunten ook, of niet?
1: Ik weet het nog niet. Ja, het is allemaal in de buurt. Dus
0: het is geweest daar.
1: Het is wel een mooi plekje, denk ik. En lekker heuvelachtig.
0: Zeker. Ja. Iets anders. We hebben ook heuvels natuurlijk in Midden-Nederland.
1: Zeker.
0: Maar dit zijn echt... Ik zag op afstand een keer Sint-Pietersberg. Toen dacht ik, wat een flauwekul. Het is echt niet. Maar het klopt echt. Het is echt een flinke berg. Wel, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Ja. Terug met gedachten in Midden-Nederland. We zitten al over tuinen te praten. Maar goed, dat is ook de vraag van iedereen. Dus foto's van je tuin, stuur het even door. Of plaats hem zelf op Facebook van Radio M.
1: Nou, tegenwoordig zie je bijna dat ze bijvoorbeeld stadsnatuur en tuinen eigenlijk heel belangrijk zijn.
0: Ja,
1: voor
0: zeker.
1: Je vlinders en bijen. En dat het in de stad soms groener is dan daarbuiten.
0: Ja, en dan dat weer. Je stuurt al even een berichtje door. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Een graad of 20. Hoe ontwikkelt het zich vanochtend en vanmiddag?
1: Nou ja, ik denk dat vanochtend lange tijd droog is tot halverwege de ochtend. Er liggen een paar buien voor de kust van Noord-Holland en Zuid-Holland. Er vallen ook een paar buien al in Noord-Holland en Friesland. Gisteren was natuurlijk een enorm buiige dag.
0: Ja.
1: Mooie, prachtige, opbollende stapelwolk. Je
0: lucht
1: kan zien
0: was
1: dat
0: fantastisch
1: het,
0: af en toe. Ja.
1: Waanzinnig, hè? Die hele witte, echt spierwitte toppen van die buien. Er zijn ook veel waterhoosjes gemeld. Kleine windhoosjes van die slurven uit een grote stapelwolk aan de onderzijde. Vooral uit Friesland zijn die echt in grote getalen gemeld. Ja. Zo onstabiel was het. Nou, vandaag ook onstabiliteit een fractie minder, maar nog wel een paar buien. Vanaf de tweede ochtendhelft trekken er een paar buien van noordwest naar zuidoost. Misschien ook nog met kans op onweer, maar ook met fraaie opklaringen ertussendoor. En de temperatuur van nu, een graad of 13, gaat een paar buien. Vanaf de tweede ochtendhelft trekken er een paar buien van noordwest naar zuidoost. Misschien ook nog met kans op onweer, maar ook met fraaie opklaringen ertussendoor. En de temperatuur van nu, een graad of 13, gaat inderdaad naar die 20 graden.
0: Oké, dit is de ochtend, hè, wat je nu zegt. En de middag,

0: paar stevige buien.
1: Toch wel, ja, daar moeten we nog wel rekenen. En wel goed voor de tuin ook, denk ik.
0: Ja, goed voor de tuin en voor alles natuurlijk. En een licht briesje uit het noordwesten wat later op gaat steken.
1: Ja. Oké, daar gaan we nu even mee doen. Blikken we het volgende uur vanaf 7:50 eventjes ook vooruit naar het weekend. Want ja, dan kunnen we een beetje plannen maken, goed?
0: Zeker, dat is een goed plan.
1: Mooi. Tot zometeen weer, Gita. Dankjewel voor nu. Goedemorgen, Bob. Een groet vanuit Keulen. Ik doe de groet terug. En aan iedereen de groeten van Martin. Martin Wolfers, hij is onderweg als chauffeur. En dit zijn de Foundations.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
6: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
5: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
7: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
5: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden.
8: Bijna 3:03. Goedemorgen, Radio M Utrecht. Luister je naar het nieuws uit de regio nu? Casper Kooi.
9: Goedemorgen. De noodopvang in de wijk bij Duurstede is gestopt. Er zaten sinds juni 75 asielzoekers bij het sportcomplex. Die zijn nu naar een andere plek gebracht. Waar, dat is dan weer niet bekend. Na de zonsverduistering van vorige week zijn er 18 mensen die schade hebben aan de ogen. Ze hadden een brilletje op moeten doen. Volgens het oogheelkundig gezelschap in Utrecht zijn het vooral volwassenen en 5 kinderen.
8: De waarschuwingen waren er wel natuurlijk. Maar ja, het was toch even met het kijken naar de zon toch even. Ja, je wil dat toch even zien. Maar ja, de risico's waren en die zijn er dus genomen.
9: Ja. En dit komt net binnen via de app van RTV Utrecht.
8: Ik hoorde iets, ja.
9: Ja, heb je hem niet? Download hem even, zou ik hem zeggen. Dan krijg je ook zulke berichtjes binnen.
8: Ja, mijn telefoon staat op stil natuurlijk.
9: Ja, had ik natuurlijk ook moeten doen.
8: Nee, dat geeft niet. Wat hebben we in het nieuws?
9: Het gaat over losse kamerverkoop in Utrecht. Ja. Dat is verboden, maar er lijkt een maas in de wet te zijn. In plaats van een kamer kun je nu een aandeel kopen van een huis. Oh. Volledig met eigen geld, want de bank financiert dat niet. Daar betaal je dan 2 ton voor. Maar er zitten wel risico's aan, want de gemeente kan alsnog ingrijpen. En wat doe je met zo'n aandeel als je daarvan af wilt?
8: Ja, precies. Geen idee. Ken je dit nog trouwens?
9: Ja.
8: Ja, YMCA, nou, ken je dit nog? Iedereen kent dit natuurlijk.
10: Tuurlijk.
8: Ja. Ik ga het zo meteen helemaal laten horen. The Village People en YMCA. Maar hoor je jou zo ook weer, hè?
9: Tot zo.
11: Verkeersverwachtingen.
10: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
11: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: 1978, ja, en ik zeg tegen Casper net, ken je dat nummer van The Village People, YMCA? Maar iedereen kent dat nummer. Iedereen kan ook dat dansje met je armen. Ik overigens niet. Ja. Ik heb dat nooit gekund op de een of andere manier. Ik ben een soort houten klaas als ik op de dansvloer sta. Maar goed, dat terzijde, dat was een lekker nummer. 1978, YMCA, de Young Men Christian Association. Want daar staat het voor je. Van de Village People, een kleurrijk gezelschap. Een bondgezelschap. Over gezelschap gesproken. Straks is Robert-Jan Boy in gezelschap van de molenaar die echt zijn droom ziet uitkomen. Molenfanaat Paul Groen. Robert-Jan, jij gaat hem weer op zoek, hè?
1: Ja, zeker. En ik nader met rassen schreden de bouw van een korenmolen aan de Haarrijnse Plas, vlakbij Vleuten. Ik nader nu de Haarrijnse Plas en ik zie inderdaad dat wateroppervlak glimmend in de zon, waar de zonnetje schijnt, damp eroverheen. Ja. En daar in de verte, de weg tussen, laten we zeggen, Vleuten en de A2, daar zijn ze bezig met die molen. Ik ben er eerder geweest. Ik heb die dikke balken op de grond zien liggen als mikado, als het waren. Een andere keer werden die balken voor een gedeelte bijeengebracht en opgericht. Dat is het laatste wat ik gezien heb. Of er nu echt een romp aanwezig is, dat gaan we zo meteen bekijken. De droom inderdaad van molenaar en restaurator Paul Groen. Ja. Morgen staat er wat spectaculairs op het programma. Ja. Kunnen de mensen komen kijken wat dat allemaal precies is? Wij houden het niet meer.
0: Nee.
1: Nog een klein stukje. En wij doen kont van de laatste ontwikkelingen.
0: Nou, zometeen na 19:30. Ik ga helemaal mee in die flow, zeg maar. Tot zo, Robert-Jan. 19:07, Utrecht is wakker. We gaan zometeen praten over vogels die in de rui zijn. Ze zien er een beetje slonzig uit. Maar hebben ze het goed? Of moeten we extra voor ze gaan zorgen? Zometeen even bellen met Ruben van de Vogelopvang in Utrecht. Ja, we hoorden net al van Casper in het nieuws. Dat er zijn dode vogels en dode vissen gevonden in Houten. Waarschijnlijk die vissen en die vogels zijn getroffen door de botulisme. Daar hadden we het gisteren nog over in Utrecht is wakker. Ook die vraag moet je even voorleggen aan de vogelopvang. Maar nu eerst muziek van Errol.

0: zangeres Lindsay. Lindsay de Pol en Sugar Me aan het jaar 1972. In Utrecht is wakker op Radio 1 weer terug. Ah, kijk, daar zijn de vogeltjes alweer. Wat gezellig. Ja, die worden wakker als het een beetje licht begint te worden. Maar zie je de laatste tijd nou vogels in je tuin die opvallend slonzig in hun verendek zitten? Of misschien zelfs wel kale plekken hebben? Nee, je hoeft geen paniek te laten ontstaan. Die vogels in onze regio zijn namelijk in de rui. Een heel natuurlijk proces naar het schijnt. Maar ja, het kost de diertjes ontzettend veel energie. En ze zijn tijdelijk extra kwetsbaar. Daar ga ik over doorpraten met natuurlijk Ruben ten Harde van Vogelopvang Utrecht. Ruben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed dat je even bij me bent. Ik ga er zeker meer van horen van jou, want daar vraag je natuurlijk ook even naar. Maar eerst maar eens even het opvallende nieuws, zoals het kan, over het aantal vissen de afgelopen dagen dat dood gevonden is in de recreatieplas Laaghaven in Houten. Honderden gaat het om. En er zijn ook dode watervogels daar aangetroffen. Misschien wel door botulisme, daar hadden we het gisteren over. Die watervogels, die worden ook wel eens door jullie uitgezet daar in dat gebied, hè? In die plas volgens mij.
1: Ja, ik werd net wakker en het werd meteen gedeeld in een groepset van de vogelopvang.
0: Ja.
1: Ja, botulisme is iets waar we ons bij de vogelopvang heel veel zorgen over maken. Het is een ziekte die opspeelt vooral in warm water. We hebben natuurlijk een ontzettend warme zomer gehad. Dus je ziet gewoon dat er veel vogels ook bij ons binnenkomen met die ziekte. En het is inderdaad een plek waar wij ook wel eens onze watervogels juist uitzetten. Waar we dan heel lang voor hebben gezorgd. Dus dat is iets waar we ons zorgen over maken.
0: Zeg. Ja, dat kan me goed voorstellen, ja. Ja, vissen en in dit geval de vogels waar jullie dan over gaan. Ja, dat is heel triest. Allemaal. Nou, we blijven het op de voet volgen. Gisteren ging collega Robert-Jan nog op pad met een collega van jou, van de Vogelopvang Utrecht, op zoek naar in andere delen, onder andere bij Maarsen en in Overvecht in Utrecht werd nog gekeken, maar daar is niks aangetroffen, gelukkig maar. Maar het kan zomaar voorkomen. Dan wel weer terug naar die vogels die in de rui zijn. Hè. Hoe lang, Ruben, duurt nou zo'n ruiperiode gemiddeld? En wanneer vindt die dan precies plaats? Is dit een abnormale tijd dat vogels in de rui zijn?
1: Nee, dit is wel een normale tijd. De rui, ja, het verschilt een beetje per vogelsoort, maar grofweg gezegd is het van juli tot en met oktober. Het is na het broedseizoen. Dus we zitten er middenin en sommige vogels moeten er ook nog in komen. Het kan soms iets later komen als we een zomer hebben gehad met goed weer, waarin veel voedsel te vinden was voor de vogels.
0: Ja.
1: Bij zangvogels duurt het meestal zo'n 3 tot 6 weken. En bij grotere vogels kan het soms wel echt maanden duren, omdat ze dan heel veel veren te vervangen hebben. En ze kunnen natuurlijk niet in één keer al hun veren loslaten, want ja, dan kunnen ze niet meer vliegen. Eenden doen dat overigens wel. Die laten in één keer al hun grote veren los en die kunnen dan een paar weken niet vliegen. Maar de meeste vogels die doen dat één voor één. Dus de veren raken langzaam een beetje los. De vogel krijgt een beetje kale plekken, soms een beetje uitstekende veren. Ja, het ziet er inderdaad een beetje slonzig uit, een beetje zielig soms.
0: En in hoeverre maakt de rui van een vogel dan voor die vogel zich kwetsbaar? Voor gevaren van buitenaf, waar ik aan denk?
1: Ja, de vogel is dan wel kwetsbaar. Een vogel kan minder goed vliegen als hij minder veren heeft. En het kost hem ook te veel energie om veel te vliegen. Dus ze spenderen wat meer tijd op de grond. Ze weten zelf ook dat ze kwetsbaarder zijn. Dus ze gaan bijvoorbeeld minder fluiten.
0: Oh ja.
1: Dat heeft ook geen nut, hè, want het fluiten doen ze ook in het broedseizoen. Om een territorium af te bakenen en om een partner te vinden. Maar als ze niet aan het broeden zijn, dan hoeft dat ook niet. Dus ze willen ook niet te veel geluid maken. Want ze willen niet gevonden kunnen worden door roofdieren. Maar het is inderdaad een hele kwetsbare periode voor de vogel.
0: Ja, het is dus heel normaal in deze tijd dat vogels hun veren loslaten. Zeg maar, nou zie je dat? En dan vraag ik me wel af, ja, je ziet ook wel eens vogeltjes die, nou ja, in de broedtijd, zeg maar, die uitgeboerd zijn uit het ei, die dan uit het nest gevallen zijn, dan moet je hulp inschakelen. Maar in dit geval, wanneer moet je wel professionele hulp van jullie als Vogelopvang Utrecht inschakelen? Als je een vogel ziet zitten waarvan je denkt, nou, dat is echt niet goed?
1: Ja, nou, het hoeft dus eigenlijk niet vaak. Want de rui, het ziet er inderdaad uit alsof het niet goed is. Het ziet eruit alsof de vogel heel zielig is en hij heeft kale plekken. Dus het lijkt een beetje alsof die in een vechtpartij heeft gezeten. Maar het is dus een heel natuurlijk proces. En wij krijgen best wel veel telefoontjes van bezorgde mensen die dus inderdaad zien dat ze een vogel zien met een half verendek. Die raken een beetje in paniek. Maar geen paniek, het is een heel natuurlijk proces en het is heel vaak niet nodig om hulp in te schakelen. Als je ziet dat een vogel echt gewond is, als een vogel of een pootje kapot is, of als je bijvoorbeeld wat bloed ziet, ja, dan mag je ons altijd bellen. Overigens, je mag ons altijd bellen, want we geven heel graag advies als je toch twijfelt van moet deze vogel misschien geholpen worden. Maar vaak in deze periode is het dus niet nodig.
0: Oké, nou dan weten we dat erop. We kunnen wel op ze gaan letten, maar ze geven dus zelf al. Ze gaan zelf een soort met van als ze die jas uitdoen en een nieuwe jas krijgen, zo zeg ik het maar eventjes. Houden ze zichzelf in de gaten dat ze wat minder aandacht trekken, bijvoorbeeld van roofvogels.
1: Precies, ja.
0: Nou. Kunnen we nog iets doen om de vogels iets te helpen? Voor zover nodig natuurlijk dan in deze tijd. Ik bedoel, dat bijvoeren hoeft waarschijnlijk niet, of misschien wel?
1: Nee, dat zou ik ook niet doen. Want veel mensen hebben niet verstand van welk voer ze moeten geven.
0: Nee.
1: Dus, tenzij je echt weet welk vogelvoer je aan vogels moet geven, doe dat vooral niet. Maar wat je wel altijd mag doen, is een ondiep bakje water neerzetten in je tuin of op je balkon bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Wel iedere dag dan verversen tegen de ziektes, waar we het net al over hadden natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat ook heel erg helpt, is als je je hond uitlaat, dat je hem aan de lijn houdt. Vooral in natuurgebieden, in parken en langs rietkragen. Want er zitten dus meer vogels op de grond dan normaal. En honden die willen daar nog wel eens achteraan gaan. En ook katten natuurlijk. Ja, in het broedseizoen zeggen we dat ook. Maar nu eigenlijk ook weer, houd je kat gewoon binnen. Zeker in de vroege ochtend en in de avond. Want die is heel vervelend voor de dieren.
0: Mm.
1: Ja, en iets wat je altijd kan doen om de vogels te helpen, is doneren aan de vogelopvang of vrijwilliger worden bij ons. Dat hebben we ook heel hard nodig.
0: Je bent een goede vertegenwoordiger. Maar inderdaad, ja, want daardoor kunnen jullie het werk weer uitvoeren. Hè? Door die giften.
1: Ja, zeker. Ja, we krijgen geen vaste financiering. En we hebben ook een groot vrijwilligerstekort. We hebben ook onze openingstijden iets in moeten korten. Dus...
0: Oh. Ja,
1: alle hulp is echt heel hard nodig. Ja.
0: Nou, bij deze gesteld. Ruben den Harde, ik wens je goede werkdag. En de collega's ook natuurlijk, hè.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Jij ook, Ruben den Harde, vrijwilliger bij de Vogelopvang Utrecht. Dit is Utrecht is Wakker, goedemorgen.

0: Silas Knight en de Pips. Vroeger hadden we ook de Pips. Dat waren de Pips, het signaal dat het hele uurwerk kwam. Maar dat had er niks mee te maken trouwens. Die Pips was gewoon de achtergrondkoor van Gladys Knight. Baby, don't change your mind. En daarmee gingen we terug in de jaren 70. Vonden we ook wel weer eens leuk. Dat was 1977. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 19:30 intussen al geworden. Maar zometeen wel het regionieuws. Casper, wat heb je in het nieuws?
1: Ja, had nou toch maar dat brilletje opgedaan toen bij die zonsverduistering. Ja. Bij oogheelkundige gezelschap in Utrecht hebben ze geteld. Het zijn 18 mensen die oogschade hebben.
0: Je hoort er zo meer over.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Lever je vuurwerken, .nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl. Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Kasper Kooij met het regionieuws van Radio M Utrecht van 19:30. Begin met de noodopvang in Wijk bij Duurstede, die is gestopt.
12: Ja, er zaten sinds juni 75 asielzoekers bij het sportcomplex. Maar die zijn nu naar een andere plek gebracht. Waar, dat is dan niet bekend. Sportverenigingen kunnen over ruime week weer het terrein op. Volgens de gemeente waren er geen meldingen van overlast afgelopen zomer. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van vorige week zijn 18 mensen die schade hebben aan de ogen. Ze hebben in de felle zon gekeken. Volgens het oogheelkundige gezelschap in Utrecht zijn het vooral volwassenen en 5 kinderen. Hoeveel uit onze regio is dan weer niet bekend. Een opvallend aantal vissen is de afgelopen dagen doodgevonden in de recreatieplas in Houten. Het gaat om honderden. Ook zijn er tientallen dode watervogels, waarschijnlijk door botulisme. Je hoort de vogelopvang. Oh, dat is de vogelopvang niet.
11: Nou, waar is de vogelopvang?
12: Die is weg, oh, denk ik.
11: Nou, dan horen we het later of in het volgende uur.
12: Denk het, ja. Volgens het waterschap is er trouwens te weinig zuurstof in het water. En dat komt dan weer door wind en regen. En het was lang onduidelijk, maar het Indonesische feest in Zeist, dat komt terug. Zondag al, dan is Pasar Malam, een markt met eten en drinken. Vorig jaar ging het niet door vanwege de veiligheid. En ook dit jaar werd er lang over nagedacht, over de datum en de plek. Nou, het is in Sporthal Dijnselburg. Nou, dan weet je dat muziekje. Ik weet niet hoe dat, ja, nou, hoe dat zit. Maar
11: ik doe niks, hè?
12: Nee, ik doe het allemaal zelf. Ik weet ook niet waar dat is vandaan.
11: Nee, goed. Nee. Ik wil je graag helpen, maar ik kan er weinig
12: van doen, hè? Het weerbericht weet ik dan weer wel. Stapelwolken, zon, buien, lokaal wat onweer. Nou, eigenlijk van alles nog wat en zo'n 20 graden.
11: Dankjewel, Kasper. Ik druk op deze knop en dan horen we ook niks meer. Maar tenminste, wat we wel willen horen, horen we ook zo.
13: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
15: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
16: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
17: Utrecht is wakker met Bob

0: Alain Verver uit het jaar 1968 en Everlasting Love op Radio M Utrecht. Het is 8 minuten over 7:30 geworden.
1: Daar bij die molen.
0: Ja, wat is het?
1: Die mooie molen.
0: Je eigen molen bouwen. Ja, dat is weer wat anders. Maar molen van Paul Groen, die doet het allemaal aan de Harijnse Plas bij Vleuten. De bouw van die traditionele korenmolen die vordert gestaag. Morgen is er iets bijzonders. Er wordt in elk geval een nieuwe mijlpaal bereikt, waarvoor vandaag de laatste voorbereidingen worden getroffen. Dus moest hij daar naartoe. Verslaggever Robert Jan Boy, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bob. Het kon natuurlijk niet missen, want we willen deze bouw van die, ja, die historische molen, zei je al, helemaal op de voet volgen. Voor mijn neus is Paul Groen samen met Walter Kraan van de stichting Vrienden Harijnse Molen bezig om het een en ander te bespreken voor morgen. Hier rechts zie ik de molen staan. Het is ongelooflijk als je komt aanrijden, want ik was hier eerder. Toen lagen die hele dikke, verweerde houten balken als mikado over de grond. En nu staan ze rechtop eigenlijk. De romp kun je al zien. Dikke balken, ongelooflijk. Blauw zeil in de top, moet echt helemaal naar boven kijken. Daaronder zie ik een soort rat liggen. Allemaal biels liggen hier nog. Links zien wij, ja, een, wat is het? Een gang. We kunnen erop klimmen eigenlijk.
3: Ja, ja, ja, dat
2: met
3: is
2: een huisje daar.
3: Een
2: lammetje
3: voor je klaargezet. En dit is de omloop van de molen. Die gaat er morgen op.
2: Waar spraken jullie zojuist over?
4: Nou, we hebben het gehad over onder andere de omloop. Die moet morgen los. En die ligt nu nog niet helemaal los genoeg om ook echt op te kunnen tillen. Dus met name aan constructie. Dus we zijn nog aan het kijken hoe we zo meteen de omloop eigenlijk weer gewoon...
3: Ja, hij is iets te flexibel. Ja. Dus we hebben hem nou op de hijsbalken gelegd. Maar hij wil nog niet helemaal loskomen. Dus dat willen we wel vanmorgen even gefixt hebben.
2: We hebben het geheim meteen ontraadseld op die manier.
3: Ja, ja, ja, precies.
2: Wat morgen gaat gebeuren, de omloop wordt geplaatst.
3: De omloop wordt rond de molen geplaatst.
2: Vertel even precies wat de omloop is. Misschien moeten we dan even naar de molen toe lopen, want...
3: Nou ja, dat mag.
2: Dan kunnen we nog dichterbij komen. Ik wil ze even aanraken hier. Oh. Kijk, wat die boomstammen die hier geplaatst zijn.
3: Ja, inderdaad. Dat was bijna een jaar geleden. We hebben met een grote kraan de constructie overeind gezet. En dat was super spannend. Want toen begon het die dag te waaien. Dus al die binten die lagen nog los en die zwabberden en zo. En,
2: deel voor deel. In een vierkant eigenlijk wordt overeind gezet tegen elkaar aan. En zo kreeg je die op.
3: Ja, bind voor bind, balk voor balk. En het was... Toen hadden die Duitsers, die wandelteam al ooit bij ons. En het was echt een avontuur.
2: Wacht even, toen kwamen er ineens drie heren met een hoedje op en een knikkerbokker aan. Die kwamen langs.
3: Wij zijn uit het oosten, zullen we maar zeggen.
2: Ja, we willen meehelpen.
3: Dat was een cadeau, met meer en zo.
2: Dat was een opdracht vanuit hun gilde, zeg maar, om dat te doen.
3: Ja.
4: Ja, ze kwamen hier aanlopen en we dachten eerst dat het drie Amish waren eigenlijk. Ja, ja. Zo waren ze ook gekleed, een beetje die stijl.
2: Ja.
4: En dat zijn echte vaklui. En dat was een soort geschenk voor ons. Want op dat moment hadden we echt handen nodig en mensen die wat konden.
2: Ja.
4: Dus dat was perfect om op die manier ook echt een sprint te maken. Ook in het neerzetten van onder andere de achterkant en de start te maken met de constructie eigenlijk.
2: Kunnen we er even onder gaan staan? Hè?
3: Ja,
2: hier gaan we even over deze... dikke bielsen zijn het als het ware hier... Een rat, we kijken omhoog. Ja, je kijkt het.
3: Wat is het?
2: Een geraamte kijk je in.
3: Spoorwiel. En je kijkt nu onder tegen de steenzolder aan. Dus die balken die zijn zo zwaar omdat daar de molens heen opkomen.
2: Ja.
3: En deze jongen, van gietijzer, die moet er nu van onderaf naar boven toe. Anders krijg je hem nooit meer de molen in.
4: Nope.
2: Dus, en dan zo wordt de constructie verder opgebouwd.
3: En dan kunnen pas de vloeren erin. Ja. En de molenstenen erop en al die dingen meer.
2: En alles is 19e eeuws. We hebben natuurlijk al begrepen, molen uit Oost-Duitsland en de molen uit West-Duitsland.
3: Ja.
2: Beetje door elkaar gehusteld.
3: Ja, er zijn nog veel meer onderdelen die van andere molens afkomen. En het is eigenlijk circulariteit aan top.
4: Precies, en dat is precies het thema natuurlijk ook. Hè. We willen verbinden. We willen eigenlijk niet alleen werelden bij elkaar brengen, maar ook laten zien aan mensen dat je met door hergebruik ook echt daadwerkelijk iets kan neerzetten wat ook duurzaam is.
2: Ja.
4: En wat ook nog een bijdrage aan een stukje educatie. En op die manier eigenlijk gewoon niet alleen Maarsen, Vleuten en Utrecht met elkaar verbinden, maar eigenlijk zorgen dat we laten zien dat we ook hoe we kunnen voedsel maken, verbinding hier in de omgeving met andere voedselproducerende bedrijven.
2: Er zitten meerdere gedachten aan, vooral tot de droom van Paul Groen die molen te bouwen. Komen we straks natuurlijk nog op terug, maar even naar de omgang.
3: Oh,
2: daar hadden we net over. Waar komt hij nou precies?
3: Hij komt als je op 7 meter hoogte, dan zie je dus van die grote witte blokken zitten aan de buitenkant.
2: Even kijken.
3: Ja, kijk uit.
2: Ja. Van hip.
3: Heel goed.
2: Ja, ik zie ze. Ja.
3: Daar komt hij bovenop. Er zit de centerpan er bovenop en daar zie je dus ook van die afstandhoutjes er bovenop zitten. Nou, daar komt hij bovenop te liggen.
2: Aha, dan heb je dus eigenlijk een steiger om de molen heen. Dat is de omhang, daar kun je overheen lopen.
3: Precies. Ja, en die gebruik je voor het bedienen van de wieken. Juist. Dus het voorleggen van de zeilen. En vandaar dat kun je daar ook even rondlopen. Maar op dat niveau heeft de molen dus meerdere deuren. Dat als de wieken voor de ene deur draaien, dat je altijd veilig de andere deur uit kan.
2: Het is een fantastisch project.
3: Je geen klap van de molen krijgt.
2: Nee, dat moeten we ook niet hebben.
3: Weet je, niet te.
2: Wij gaan zo meteen even kijken op de omgang.
3: Ja,
2: en dan komen we verder te spreken over dit indrukwekkende project. Wat vordert, om het zacht uit te drukken.
5: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
6: Je zit in mijn hoofd.

0: Kees. Hebben we nog een laatste stootje als nationale nieuwe?
1: Je zit in mijn hoofd. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen Grieta Spallenburg. En het weer voor Nederlands is even in de tuin bezig. Denk ik, Grieta, gaat het?
2: Ik ben even aan het harken.
1: Oké, goed zo. Spreken we je zometeen over het weer vandaag. En niet te vergeten, het weer van het weekend. Die tuin, hoe gaat het met jouw tuin? Vraag ik aan iedereen die luistert nu. Er valt weer een beetje regen. Dat is wel goed natuurlijk. Ik ben echt heel benieuwd hoe die erbij staat, die tuin. Of het balkon, hè, met je mooie planten. Kom er maar mee. En dan bedoel ik ook mee. Fotootjes op Facebook van Radio M Utrecht, of je appt dat even door via de RTV Utrecht app. Nou, Else Boudenberg, goedemorgen, boys. Nou, Robert-Jan op locatie, ik hier, Gita, zeker geen boy. Groeten uit Boudenberg, licht bewolkt en 14 graden, gaf ze al door. Achtertuin, dat is verleden tijd. En de planten die mijn balkonnetje opleuken, hebben ondanks genoeg water het loodje gelegd. En te sneu om naar te kijken. Else kan wel een bloemetje gebruiken, volgens mij. Nou, opbeurende berichten vanuit de anderen op Facebook met kleurrijke foto's. Ik hoop dat je daarmee de dag gaat doorkomen, Else. Maar dat zal toch wel. Ruud zegt, Bob, goedemorgen. Zelf heb ik geen tuin, maar een balkon. Nou, prima. Ik heb daar wat planten op staan die ik zelf water geef. En zo houden we het weinige groen in leven. Planten en tuin maken het namelijk altijd gezellig. Je kunt er onder andere lekker bij ontbijten. Nou, dat lijkt me ook, ja. Door de droogte zullen heel veel tuinen het zwaar hebben, meldt Ruud. Denk eens na over hoe je water kunt opslaan om in droge tijden de tuin water te kunnen geven. Ja, hoe doe je dat dan op balkon? Dat gaat toch gelijk naar beneden, volgens mij. Dan moet het de regenpijp gaan aftappen. Ik denk niet dat dat lukt. Maar oké, mooie foto van de planten van jouw balkon. Die wil ik nog maar een keer zien. Ik zie ze namelijk wel van Ria van Beli. Want die heeft ook hele mooie planten. Maar die staan op een tafel. En misschien ook wel in de tuin of op een balkon. Dat maakt niet uit, maar ze zijn mooi om te zien. Daar gaat het allemaal goed mee. En hoe gaat het met jouw planten of je bloemetjes? Ik wil het weten. Fotootje sturen of in ieder geval even een berichtje maken op Facebook van Radio M Utrecht. Of je post dat via de RTV Utrecht app. Dus het is even WhatsApp met de studio. Allemaal mogelijk, natuurlijk. Vind ik leuk. We praten er vanmorgen en vanmiddag ook bij Aart in Utrecht Groen Thuis uitgebreid over door. De plantjes die het best wel zwaar hadden. En sommigen dus het loodje hebben gelegd wat we al hoorden. Gerrit Bijlsma, hij is chauffeur, hij chauffeurt. Hij is op dit moment in Wenen. Nou, dan is het niet Wenen, de stad wordt een beetje wakker. Hij doet even wat fotootjes via de RTV Utrecht app. Leuk, dankjewel Gerrit. In de stad Wenen, op naar de heimat. Ah, hij komt weer naar huis. Gelukkig, het weekend zit er ook aan te komen. Ja, wat ga je het weekend doen? Nou, Radio M Utrecht, hele leuke programma's. En zomaar eens kijken hoe het weer zich gaat verhouden.

0: Instagram zijn hol. Like the night in Utrecht is wakker. Nu maar eens even. Ja, de tuin van Gita ziet er goed uit. Hebben we al gehoord, ja, hè, voorgaande uur. Dus hoef het niet over te hebben.
1: Nee, ik ben nog steeds niet... Hoe heette die?
0: Die plant. Nou,
1: die plant, ja.
0: Ja, weet je, als je het nu nog niet weet... had je even een fotootje kunnen sturen. Ja, doe dat alsnog maar. Heb mij even een fotootje. En dan kan ik even kijken.
1: Ik kom er straks op terug.
0: Ik ben helemaal geen plantenkenner, maar is het een tropische plant?
1: Nee, het is een plant die op heel veel plekken groeit. Oh, ik weet het al. Nou. Een klimhortensia of zo?
0: Nou, dat komt niet heel zeker over dit, hoor.
1: Oké, nee.
0: Klimhortensia. Je zou best gelijk kunnen hebben, maar vraag het niet aan mij. Daar hebben we Jurgen Smit voor. Dat is echt de tuinspecialist bij ons.
1: Maar die kan niet zo goed, heel goed tegen de zon. Maar die doet het wel heel goed. Ja, het is een klimhortensia. Okay. Ja, dat moet bijna
0: Het bestaat echt een klimhortensia. Ik geloof Nee, je hebt me overtuigd. Helemaal goed. Planten even aan de kant, dat wil zeggen, eigenlijk niet, want die staan gewoon mooi in de tuin. Bij iedere andere, of op balkon, dat hoop ik te maar. Je hoorde net wel even reacties van mensen die, die planten hebben wel het loodje gelegd.
1: Ja, het
0: maar,
1: is heel lastig. Ja. Een balkon op het zuiden bijvoorbeeld, ja. Mm. Planten in de grond doen het toch altijd gewoon beter dan planten in potten.
0: Dat is waar, dat is waar. Ik heb ook een paar tropische planten gehad, een palm. Planten hebben wel het loodje gelegd.
1: Ja, het maar, is heel lastig. Ja. Een balkon op het zuiden bijvoorbeeld, ja. Mm. Planten in de grond doen het toch altijd gewoon beter dan planten in potten.
0: Dat is waar, dat is waar. Ik heb ook een paar tropische planten gehad. Een palm, nou, beter gezegd, ik heb nu nog een palm. Die doet het wel. Maar ik heb er al twee

0: Het is op dit moment overal droog bij ons in Midden-Nederland. Je ziet wel dat in de buurt van het plassengebied, bij de Ronde Venen in de buurt, dat daar een eerste bui langzaam maar zeker onze kant op aan het komen is vanuit Noord-Holland. En je ziet ook de eerste wolkenveldjes verschijnen. Wolkenvelden en zon, dat zal een beetje het beeld zijn vandaag, waarbij de bewolking voornamelijk uit stapelbewolking ontstaat. Een typische wolk wat hoort bij onstabiel weer. En onstabiel weer betekent eigenlijk dat er veel stijgbewegingen zijn in de lucht en dat je ook nog genoeg vocht hebt om die stijgbewegingen om te zetten in wolkvorming. Hoog op getaste stapelwolken, met dus vanaf straks een paar buien die van west naar oost overschuiven. Kunnen nog steeds een paar pittige exemplaren zijn met kans op onweer. Tussendoor leuk wat zon. En de temperatuur, die tikt dan. Nipt aan de 20 graden. Ik denk daarmee ietsjes frisser dan de dag van gisteren.
1: Oké. Nou, dan de dag van morgen. Overmorgen wel even compact. Ik zie de tijd dat het alweer 7:55 intussen is geworden. Maar het weer voor het weekend. Hoe gaan we ervoor?
0: Een zon. Ja, ik denk dat het wat aan de frisse kant is. Middags 19 of 20 graden maximaal. Geregeld zon. Af en toe is een bui. Ik denk met name zaterdag. Dus morgen nog af en toe een bui. En zondag zou wel eens bij ons helemaal droog kunnen verlopen. Wow. En dan maken we de opmaat naar een warme week.
1: Ja, want de temperatuur het weekend dan? Ook weer dezelfde als nu?
0: Ja, ook 19 of 20 graden. Ja, die zijn nog bescheiden door die noordwestenwind. En daarna draait de wind naar het oosten. Ja, en dan gaan we richting de 5, 6, 27 graden.
1: Kijk eens aan. Ik word er bijna een beetje stil van. Ja, dat zijn we niet meer gewend.
0: Die korte broek die moet gewoon aanblijven of opnieuw aangaan of wat dan ook.
1: Precies, precies. Wat heb je voor weerspreuk voor vandaag?
0: Over de wijn. Er wordt een goede wijnoost verwacht in Nederland door de hitte, de droogte en de zon. Maar dan in augustus regen geeft de wijnoogst verdere zegen.
1: Oh, altijd leuk. Die spreuken over dranken.
0: Die doen het wel goed, hè? Ook al is het
1: alcoholvrij vind ik ook prima. Rita, tot zometeen weer.
0: Tot zo.
1: In het volgende uur. Utrecht is wakker.

0: Uit het niets kwamen ze naar boven, From Down Under. De titel ook van het nummer van Man at Work, uit Australië dus. In Utrecht is wakker was het even 1982. Zometeen het nieuws uit binnen- en buitenland. Kasper en het regionieuws hier bij Radio M Utrecht. En ik ga praten daarna over Pink Ribbon Soester Wandelweekend. Dat is alweer de 8e editie die gaat plaatsvinden komend weekend.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
12: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
11: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
13: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
11: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief.
0: 3:08, Radio M Utrecht. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Brengt ons natuurlijk hier bij het nieuws uit de regio. Kasper.
14: Goedemorgen. Den Haag heeft geen geld over voor een tramlijn naar de toekomstige wijk Rijnenburg. Utrecht is nu bang dat nieuwe bewoners straks massaal de auto zullen pakken. Na de zonsverduistering van vorige week zijn er 18 mensen die schade hebben aan de ogen. Volgens het oogheelkundige gezelschap in Utrecht zijn het vooral volwassenen en 5 kinderen. En honderden vissen zijn de afgelopen dagen doodgevonden in een recreatieplas in Houten. Volgens het waterschap zat er te weinig zuurstof in het water en dat kwam weer door wind en regen. Over wind en regen gesproken, vandaag stapelwolken, zon, buien met lokaal onweer en zo'n 20 graden.
15: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.

0: idealen van Wham, ja, die gingen de jaren 80 in. En dit was een beetje wel het staartje, heb ik het idee, met George Michael en Andrew Risley. Want George die ging hartstikke solo. En dat deed hij natuurlijk geweldig. En Andrew Risley ging weer naar de achtergrond. Maar dit was in 1985 nog best een succes bij ons, ook in Nederland. I'm your man. Nou, ik doe ook mijn best tot 9 uur. Utrecht is wakker. Ik ben Bob. Goedemorgen. En zometeen ga ik praten over het Pink Ribbon Soester Wandelweekend. Dat is alweer voor de 8e keer dat Soest en Baren roze gaan kleuren. Inhoudelijk zometeen niet meer over. En hoe zit het met de kleur van de molen van Paul Groen aan de Rijnse Plas? Robert-Jan?
1: Ja, Bob, we zitten midden in de uitleg van Paul Groen. We staan nu op de omloop. De omloop die zometeen op de molenromp geplaatst wordt. Dat we zeggen, morgen gaat dat gebeuren. De omloop, ja, een soort stijger rond de molen. Ja. Met in het midden kun je al hier, ja, een beetje dat je zegt van, ik kan de molen ingaan als het ware. Ook een deurtje kan die even open, Paul Groen.
2: Nee, best.
1: Even. Okay. En dan kijk je nu hier gewoon naar de grond, want er ligt op de grond. Maar straks in gedachten ga je de molen in.
2: Er komen twee paar molenstenen en hieronder komt het spoorwiel te draaien. Dus dit wordt een hele volle ruimte.
1: Dit wordt ongelooflijk en de molen gaat hier klaar. De romp is er, die zware balken uit Oost- en West-Duitsland uit de 19e eeuw. Met helemaal in de top is er nog zeil gespannen. Nou, daarop wordt morgen dus deze omloop geplaatst.
2: Ja.
1: Paul Groen is zenuwachtig tot en met. Dat geldt ook voor Walter, vrijwilliger die meewerkt. En Harry komt er ook bij om de laatste voorbereidselen te treffen. We gaan zo meteen dichterbij komen, heb ik al begrepen. Ja, dus kijken hoe hoog wij kunnen komen.
2: Ja.
1: Maar het wordt spectaculair, dat kunnen wij rustig zeggen. En het gras hier aan de zijkant is al gemaaid om het publiek dat ongetwijfeld massaal zal komen te ontvangen. Hier allemaal aan de oevers van de Haarrijnse Plas.
0: Nou, hoe is dat dan? We willen er meer over horen. En dat gaat gebeuren na 8:30 in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Met nu muziek van de Drifters, You're More Than a Number. Ah, laten ze dat gewoon zelf zingen. Kunnen ze heel goed.

0: Linne. Linne Marlinen, sitting down here, was ook bij ons. Want ze komt van ver weg. Bij ons een succes in het millenniumjaar, het jaar 2000. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, daar luister je naar. Goed dat je er bent. We gaan praten over komend weekend, want dan kleurt Soest en Baren weer roze. En dat heeft alles te maken met intussen de 8e editie van het Pink Ribbon Soester Wandelweekend. Want duizenden wandelaars die lopen routes met een lengte van 6 tot maar liefst 32 kilometer. Een van de organisatoren is Meerte Visser, of Meerte Beetsvisser eigenlijk, beter gezegd. Meerte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed dat je de auto even veilig aan de kant hebt gezet, want je bent onderweg naar een plekje. We gaan wel praten over het weekend. Het weekend wordt best wel aardig weer. Zondag is het droog, morgen misschien wat buitjes nog erbij. Ja, dan ga je wel vrolijk het weekend in, denk ik al, kan ik me voorstellen.
1: Zeker. We hebben gelukkig de extreme hitte achter ons gelaten.
0: Ja.
1: En eerst waren de voorspellingen eigenlijk al een beetje treurig, met veel regen. Ja. Maar de afgelopen tijd is het gelukkig aangepast. En hebben we eigenlijk alleen nog maar vandaag tijdens de opbouw wat regen. En morgen misschien wat regen, maar dat lijkt voornamelijk 's nachts te vallen. Dus zaterdag en zondag is het gewoon heerlijk wandelweer. Met een zonnetje wolkje rond de 21, 22 graden. Nou, daar teken ik zo.
0: Geweldig, kan iedereen de pas er goed in hebben. Zeg, voor mensen die dit evenement wat jullie organiseren niet kennen. Het is een hele mond vol. Pink Ribbon Soester Wandelweekend. Leg even uit.
1: Klopt. Ja, wij hebben het 8 jaar geleden georganiseerd. En toen heette het nog gewoon het Soester Wandelweekend. Maar sinds nu het derde jaar heeft Pink Ribbon zich eraan gekoppeld. En wij wandelen dus ook met alle wandelaars voor het goede doel Pink Ribbon. Ze kunnen een actiepagina aanmaken via de Pink Ribbon website. Maar ook alleen een vrijwillige donatie doen via onze inschrijfmodule.
0: Ja, even over de tocht zelf. Jullie hebben best wel een prachtig stukje van de provincie gekozen. Hè? Waar gaan de wandelingen zo al langs?
1: We hebben 2 verschillende dagen waarbij we op zaterdag de Baarnse Paleisroute wandelen. Dan gaan we echt door de Baarnse bossen met een stop bij de Kleine Kom en de Grote Kom. Uh-huh. Ook de Pekingtuin en, en het Kantonspark worden aangeraakt. En natuurlijk ook een hoogtepuntje is nog Paleis Soestdijk. Waar de wandelaars net voor het einde nog een kijkje over het bordes kunnen nemen.
0: Kijk eens aan. Dus zowel dus in het centrum van Baarn, de Pekingtuin, als dat je aan de rand gaat zitten, Soestdijk natuurlijk. Hè, wat ook leuk is om daar langs te gaan en op het terrein gaat komen. Zaterdag en zondag.
1: Dus zaterdag.
0: Je moet die zondag dan ook nog even toelichten. Doe maar.
1: Ja, precies. De zondag is dan de Soester Duinendag. En daarbij wandelen we over de lange duinen en de korte duinen. We gaan richting het Nationaal Militair Museum. En ik weet niet of je Villa de Pals ook wat zegt.
0: Ja, mij wel, ja. Maar niet iedereen. Ja, het is schitterend sowieso, die omgeving natuurlijk ook. Hè? Van de Soester Duinen en dan richting Soesterbergen al, wat je noemt. En ja, dit terrein is niet altijd open.
1: Nee, het is sowieso ook een oefenterrein, een militair oefenterrein. Ja. En wij hebben daar natuurlijk wel toestemming voor gevraagd of wij daar aan mogen wandelen. En dat is gelukkig weer gelukt. Ja,
0: ik heb wel eens gehoord, Meerte, dat dit evenement dat jullie nu alweer voor de 8e keer organiseren wel bekend staat om een bijzondere sfeer. Waar verheug jij jezelf het meest op dan?
1: Toch wel altijd het finishfeest achteraf. Het is altijd super gezellig. We hebben vaste DJ en zanger waar we met eigenlijk al onze wandelevenementen echt altijd een enorm groot feestje ervan kunnen maken. Want iedereen die is dan zijn prestatie aan het vieren. Nou, en dat kunnen ze goed.
0: Ja. En de achterliggende gedachte, en je zei het aan het begin al eventjes, is natuurlijk Pink Ribbon. Hè? Dus het doel is ook om dit onder de aandacht te brengen van mensen natuurlijk.
1: Zeker. Ja. En Pink Ribbon heeft ook 2 posten onderweg. Ja. Op beide dagen eentje. En dan hebben we ook een laan der bezinning, wordt dat ook wel genoemd.
0: Ja.
1: Waarbij je echt wordt meegenomen in quotes en verhalen van mensen met borstkanker of die zijn genezen van borstkanker.
0: Want dan moeten we natuurlijk niet dit uit de weg gaan. Want daar heeft het natuurlijk alles mee te maken met kanker en borstkanker dan.
1: Ja,
0: maar toch is de sfeer goed, begrijp ik uit je woorden.
1: Ja, we merken echt dat het voornamelijk rondom die posten echt wel eventjes een moment ter bezinning is. En dan daarna een moment van trots en van doorzettingsvermogen. En, en prestatie vieren.
0: Ja. Zes en zelfs tot...
1: Het lukt wel echt om, dat, om daarin een wisseling of een switch te maken.
0: Ja, precies. Ja. En elkaar steun bieden ook. En toch ook van de gezelligheid van met elkaar lopen. 6 tot zelfs 32 kilometer. Ik heb ook al begrepen intussen dan dat je niet meer kunt inschrijven. Het is helemaal vol. Is dat zo?
1: Klopt. Sowieso is de inschrijving afgelopen maandag gesloten. Maar we waren met de zaterdagtickets en de weekendtickets waren we een week eerder al uitverkocht.
0: Kijk eens aan, dat is op zich een goed teken natuurlijk. Dus aanmoedigen kan nog wel, maar meelopen als je dat dit jaar niet kunt, dan moet je er volgend jaar wel sneller bij zijn. Want ik neem aan dat er
1: wel
0: een
1: 9... jaar er snel bij zijn.
0: Zeker, dan komt er wel een 9e editie. Zeg, ik wens jullie met elkaar, jij ook dus, een heel mooi en succesvol wandelweekend, Meerte.
1: Hartstikke bedankt.
0: En tot gauw weer. Oké, dankjewel. Dag.
1: Dag.
0: Dat was Meerte over het Pink Ribbon Wandelweekend. Dit is Utrecht is Wakker. Dit is Radio M Utrecht.

0: Heerlijk. En tempo heeft hij nog steeds. Op zijn oude dag. De America's Express, Crosby, Stills en Nash. Ja, Jong die zat er toen al niet meer bij. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Het is 3,5 minuut voor 8:30. Casper weer bij mij in de studio. Zometeen dan voor het regionieuws. Heb jij een tuin eigenlijk, Casper? Vraag
1: ik
0: mij af.
1: Ja, zeker. Ik heb een flinke achtertuin. Het is bij mij een jungle. dus daarom zit ik altijd in de voortuin.
0: Oh, vandaar dat er altijd zoveel kinderen bij jou zijn. Heb je wel eens verteld namelijk. Iedereen in de jungle vinden kinderen toch leuk?
1: Ja, heerlijk. In het hoge gras. En dan als ze naar binnen komen, even kijken of ze teken hebben of niet.
0: Maar die jungle betekent gewoon dat je een beetje lui bent eigenlijk.
1: Oh nee joh, het woekert aan alle kanten. Ik heb tegels uit de jaren 70, weet je wel. Van die grindtegels, die liggen er nog steeds. Ik moet het boel ook ophogen. Ik moet er even schilderen. Ik moet even flink worden huisgehouden. Ja. Maar ik heb het huis, dat is het een jaartje geleden gekocht. Dus
0: ik denk
1: even sparen nog en dan doe ik het volgend jaar wel.
0: Ja, maar goed, er gaat een hoop geld in zitten natuurlijk ook. Hè? De verhuizing en dan alles.
1: Ja, nee, daarom. En de zomer is alweer voorbij, dus dan denk ik, ja, nu ga ik het ook niet meer doen.
0: Nee.
1: Iets voor het voorjaar.
0: De gordijnen vroeg dicht doen daar.
1: Ja, lamellen dicht.
0: Ik vraag het aan jou, maar ik vraag het aan ieder ander. Hoe ziet je tuin eruit nu het een beetje geregend heeft? Vandaag is ook wel weer de zon erbij. Maar goed, die grond die krijgt dan weer wat, weer wat water. En dat is ook goed voor de planten. We hebben al heel wat fotootjes ook binnengekregen. Die hebben jullie zelf ook al gepost. En of ze zijn via de app binnengekomen van RTV Utrecht. Op Facebook, Radio M Utrecht. Dus hoe ziet jouw tuin er op dit moment uit? We praten daar nu nog een klein beetje over door in Utrecht is wakker. In het laatste half uur. En niet te vergeten bij Aard vanmiddag in Utrecht. Komt thuis. Dus stuur even een fotootje van je tuin of van je balkon. Dat mag natuurlijk ook. En laat ons even zien hoe mooi het er allemaal bij staat. Of misschien nog helemaal niet. Dat kan ook. Casper, zo meteen het regio nieuws. Wat hebben we dan?
1: Ja, ze zullen balen op het gemeentehuis van Utrecht. Want er komt geen geld van het Rijk voor een nieuwe tramlijn.
2: Radio M Utrecht geeft je muziekplezier.
3: Elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12 uur met Joost Brouwer
2: en

0: zomers. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: Het is 8:30, Radio M Utrecht nu. Door Casper hoorden we het regio nieuws. Dat begint met Utrecht, want Utrecht kan fluiten naar een nieuwe tramlijn.
8: Ja, Den Haag heeft geen geld over voor een nieuwe tramlijn naar de toekomstige wijk Rijnenburg. Utrecht wil die lijn hebben voordat ruim 20.000 woningen daar komen. De stad is bang dat de nieuwe bewoners massaal de auto zullen gaan pakken. Ook het geld voor de geschrapte verbreding van de Ring Utrecht, bijna 2 miljard, gaat niet automatisch naar Utrecht. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van vorige week zijn er 18 mensen die schade hebben aan de ogen. Ze hebben in de felle zon gekeken. Volgens het oogheelkundig gezelschap in Utrecht zijn het vooral volwassenen en 5 kinderen.
9: Ik denk toch dat er mensen toch eigenwijs zijn geweest. We hebben toch gehoord dat er door cd's gekeken is. Of mensen die langs hun brilletje gekeken hebben. Dus dat is toch gebeurd, helaas.
8: Losse kamerverkoop is in Utrecht verboden, maar er lijkt een maas in de wet. Je kunt in plaats van een kamer een aandeel kopen van een huis. Volledig met eigen geld, want de bank financiert zoiets niet. Daar betaal je dan bijna 2 ton voor. Potentiële kopers worden gewaarschuwd voor juridische en financiële risico's, want de gemeente kan alsnog ingrijpen. En wat doe je als je van je aandeel af wilt? En de straatweg tussen Maarsen en Breukelen gaat binnenkort een nachtje dicht. Er komt nieuw gras in het midden van de weg en een frisse middenstreep. Het gebeurt over een kleine 2 weken en dan zijn er ook verkeersregelaars. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Nog het weer. Stapelwolken, zon, buien met lokaal onweer. Eigenlijk van alles en nog wat. En 20 graden.
7: Oké, er liggen wat timeslots open. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Teken maar in. Wanneer kom je het volgende bulletin?
8: Ik kom straks weer langs over een uur.
7: 9:30, ja. Maar ook 10:30 doe je dan, hè? 11:30. Ja,
8: dan ook. Dan
7: de hele ochtend. Casper, dankjewel. Tot zometeen weer.
10: Tot zo.
11: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
12: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
13: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Met de binnenzonwering van de Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging.
10: Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.

0: Robert Palmer in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, we gaan het weer horen. Robert-Jan Boy bij die molen, of beter gezegd...
1: Daar bij die molen.
0: Ja, die mooie molen in opbouw natuurlijk. Ja. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Morgen.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Bob, ja, op het moment dat jij goedemorgen zegt... schreeuwt Paul Kraan naar beneden. Goedemorgen.
0: Ja.
2: Een van de vrijwilligers komt aanlopen.
3: Een van de vrijwilligers komt aanlopen. Kijk, Paul Groen die zwaait ook. Ja, de Haarrijnse molen, de korenmolen in aanbouw... aan de Haarrijnse plas bij Vleuten. We hebben net al geconstateerd dat je echt de romp ziet staan. Die zware balken uit Oost- en West-Duitsland. Molens daar, 19e eeuw. Historisch materiaal allemaal. Staan recht overeind. En wat wil het geval... Ik sta nu 8 meter boven de grond. We staan er middenin. Omringd door die balken.
4: Ja, we zitten staan op de steenzolder, zoals dat zo mooi heet. Dus hier komen de molensteen te liggen. Dus vandaar dat hier ook hele zware balken liggen.
3: Ja, en we zien daar ginds de omloop liggen op de grond, waar we zojuist nog waren. Ja. Die dus morgen omhoog wordt gehezen en als een dop eigenlijk op de romp wordt neergezet.
4: Nou, als een ring eroverheen.
3: Een ring, zo moeten we het zien.
4: Een ring eroverheen.
3: Ja?
4: En dan komt hij dus hier buiten op de balken te liggen. Ja, voor mij is het ook heel erg surrealistisch hoor.
3: Ja,
4: maar,
3: ja.
4: Maar hier dus, als je dus hier dat lint weghaalt, dan zou je dus gewoon zo via de deur de omloop opstappen.
3: Juist.
4: Ja.
3: Ja, en dan moeten we dat niet doen, want dan val je naar beneden.
4: Nu nog wel.
3: En we kunnen nog een stukje hoger gaan, geloof ik.
4: Ja, je moet nog een meter of, wat zal het zijn, 6, 7 omhoog.
3: Goed, dan gaan we er even, dit trapje nog eventjes nemen. Het zijn allemaal van die ijzeren trapjes. Dan klim je omhoog. Dan zie je die balken nog eens van dichtbij. Er staan ook merktekens op. Kijk eens, mijn vader zegt altijd... 1 hand voor het schip en 1 hand voor jezelf. Dus dat doen wij nog steeds. Hupsakee. Waar zijn we nu? Ai, hier staat een...
4: Een mengmachine.
3: Een mengmachine, een soort langwerpige ton.
4: Silo-tuten. Dus waar de silo het graan bewaard wordt. En dat is de zakkenheffer. Het luiwerk heet dat een vakterm.
3: Ja.
4: Dus waarmee de zakken opgetild worden. Dus dat is allemaal zo'n beetje op zijn plek gezet.
3: En we staan nu eigenlijk... we kunnen nou niet naar het uitzicht zien.
4: Jawel,
3: moeten we hoger? Ja, nee, dat maakt niet uit. Maar we worden nu omringd door plastic. Wat is aangebracht om die mengmachine en zo allemaal te beschermen. Even kijken wat er nou gebeurt. Weer een stalen trafje. Hup. Hup. Paul Groen die staat nu al buiten. Oh, kijk, hier komen we echt helemaal. Ja, daar zijn we.
4: Zo.
3: Hoger kunnen we niet. Jeetje, Mina.
4: Ja, dit is dus de kapzolder. En hier zie je dus, daarachter de skyline van Amsterdam steekt er naar boven de bomen uit.
3: Wat een uitzicht.
4: En daar in Utrecht, hè?
3: Haarrijnse plas. Utrecht, je kunt alles zien.
4: Ja.
3: Wat een uitzicht. En dan weet je dat hier, wat wij zien, een soort houten reling, ook weer dat verweerde hout, dat daar dus nog
4: de draaikrans op komt
3: die daar ginds ligt.
4: Ja, nu nog even niet. Dus de kap die gaat er naast. Dan komt de kap van de draaikrans af. Dan gaat de draaikrans die gaat er bovenop. En dan gaat de kap weer terug op de blokken waar we hem afbouwen.
3: Ja.
4: En het grote voordeel daarvan is dat we dus hier de buitenkant van de molen dicht kunnen maken. Want dit is allemaal open nou, hè? Dat is niet goed.
3: De buiten ziet de eikenhouten bollen. En dat gaat morgen allemaal gebeuren. De kap
4: morgen allemaal gebeuren. En,
3: hoe spannend is dat voor jou?
4: Ja.
3: Ik hoorde al van slapeloze nachten.
4: Super spannend. Want,
3: wat maakt het zo spannend?
4: Nou ja, het past allemaal op de centimeter. Dus we hebben helemaal geen speling. En dat moet ook. Maar is alles goed uitgemeten? Is alles in balans? Het is doodeng voor mij.
3: En om zomaar weer zo'n enorme kraan in te huren, dat is ook niet echt.
4: Ja, moet gewoon lukken. Maar dat is spannend. Alle hens aan dek, zo gezegd.
3: Alle hens aan dek. Nou, en hoe gaat het nou verder? Want dan heb je de romp.
4: Dan kunnen we dus de bekleding erop maken. En dan is hij de ramen en de deur en zo. Dus de ramen met name hierboven. En dan is hij van najaar is hij dicht.
3: Ja.
4: En dan kunnen ze langzaam de vloer erin maken en zo.
3: En dan de wieken?
5: Nou, eerst het binnenwerk nog even. Dat het zegt Paul, de vloeren. En daarna moeten we gaan nadenken inderdaad over het hele construct aan de binnenkant.
4: Ja.
5: Want er staan nu alle losse onderdelen zijn er nu. Maar het moet toch echt gaan werken. Het moet gaan draaien. Het moet gewoon kunnen piepen en kraken.
3: Jongen.
5: Ja, uiteindelijk komen de wieken ook nog
3: op. Later nog, maar daar komen we nog op terug. Natuurlijk later. Latere afleveringen zou ik bijna zeggen. Precies. Wordt de hele molen verplaatst.
4: Ja,
3: en nog meer richting oever. Nou ja, dat is weer een heel ander spektakel. En die droom van jou?
4: Ja.
3: Om zijn eigen molen te bouwen. Wat is voor jou toch het mooie aan een molen?
4: Nou, het is, je, kijk maar hierboven. Hè. Je staat met weer en wind, met natuurkrachten sta je een heel mooi product te maken. Dus lokaal graan, wat je verwerkt tot lokaal meel. En iedereen mag komen kijken. Het is, er zitten heel veel mooie aspecten aan.
3: En ook de constructie, het draaien van de wieken?
4: Ja, wat? Dat je met een
3: zeilen eigenlijk.
4: Met een oude constructie nog, dat die nog zo goed bruikbaar is, waarmee je dus lekker aan de gang kan. Dat is geweldig.
5: We gaan de molen weer laten leven. Dat is het mooie eraan ook.
3: Kijk.
5: En een levende molen, die zorgt ook dat er leven komt in de omgeving. Hè, door middel van de mensen die betrokken worden, het eten wat er is. Wat ook de jeugd nog kunnen leren over hoe je echt ambachtelijk eten maakt. Ja, dat zijn natuurlijk fantastisch mooie dingen. Dus
3: meerdere aspecten.
5: Het construct is mooi, maar met het construct kunnen we veel mooiere dingen nog doen.
3: De molen is een missie. En die komt er. Die wieken die gaan draaien. We kijken naar links, daar kunnen de mensen gaan staan. Hoe laat kunnen de mensen hier toe? Begint het eigenlijk?
5: Ja, we gaan het construct wordt in zijn geheel rond vanaf 10:30 gaan we dat erop zetten.
3: Ja.
5: En in de periode daarvoor gaan we al de wat kleinere stukjes al op de
0: 4,5 meter diameter, hè, klein. Ja,
3: vanaf wanneer zijn de mensen welkom?
5: Vanaf 10:00, 10:30 kan iedereen komen.
0: We hebben een kopje koffie.
3: Maarsenseweg
5: aan de Haarrijnseplas.
4: Aan Maarsenseweg 51, om precies, ja.
3: Nou, om precies te zijn. Het kan niet missen, want je ziet deze romp waar we nu bovenop staan van verre. Een landmark die nog verder gaat groeien. Heel veel succes.
4: Dankjewel, we zullen het nodig hebben.
3: Toi.
5: Dankjewel.
3: We gaan weer naar beneden toe.
4: Ja, voorzitter.
5: Naar beneden, inderdaad.
6: Utrecht is wakker.

0: Taylor Swift. I knew it. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, regen, ik hoor vogeltjes. Regen is goed voor de natuur, is goed voor je eigen tuin. En de plantjes op het balkon in de bak die dan wel een beetje bij regenwater kunnen meepakken. Krijgen we een beetje regen vandaag nog, Grita, trouwens, of niet?
1: Ja, een paar buien nog die gaan overtrekken van die plants-exemplaren.
0: Okay. Oh, dus flink wat water voor de,
1: ja,
0: voor de planten.
1: Flink wat water.
0: Nou, dan weten we dat alvast. Zullen we het even meer over het weer van jou, heet dat zo?
1: Jullie tot zo.
0: Want inderdaad, ik wil van je weten hoe je tuin erbij ligt, staat, hangt. Nee, hangt, dat zijn de hangplanten. Hoe je tuin erbij staat, of zit, je kan ook. Waarom? Omdat we namelijk best wel veel regen hebben gehad na die hele gordroge periode. Foto's zijn natuurlijk meteen welkom, dan krijgen we meteen een beeld. Op Facebook van Radio M Utrecht kun je ze zelf even posten. Dus vinden we leuk om daarover door te praten. Doen we vanmiddag ook bij Aart in Utrecht Komt Thuis. Dus stuur even een fotootje van je tuin door. En dat kan ook via de RTV Utrecht app. Allerlei reacties. Ja, dat gewoon, zegt Cor, veel water geven, dan heb je ook wat. Nou, ik heb al plantenliefhebbers gehad die zeggen, ja, bij ons is alles dood gegaan. Dus nou, kom maar met die fotootjes. Facebook, Radio M Utrecht, kun je er ook nog een verhaaltje bij zetten. Vinden we leuk om daar ook over door te praten in de radio-uitzending. Of app het even door via de RTV Utrecht-app. Zometeen Grita over het weer voor Midden-Nederland, ook voor het weekend.

0: Los Bravos. En Black is Black. Ik hoop niet dat de grond heel zwart is geworden, terwijl je een mooi grasveld had bijvoorbeeld. Dat zou kunnen, ja. Er zijn toch wel wat reacties bijgekomen. Ik zag die van Bianca bijvoorbeeld. Mijn tuin gaat richting herfst, maar ik heb wat kwetsbare soorten hortensia's gesnoeid, zodat ze het water niet meer helemaal omhoog naar het blad en bloemen hoeven te brengen. Best een goede tip volgens mij. Nou, er staan nog meer tips op. Van Nelly en Gerard heeft gereageerd. Kortom, best op Facebook kun je dat allemaal even nalezen. En het leukste vinden we fotootjes. Bijvoorbeeld die van Ria van Bedi, haar planten. Want dat ziet er allemaal fantastisch uit. Net als jouw tuin, echt niet. Dat ziet er ook goed uit, hè?
1: Ja, wilderig groen, wilderig groen. Wel natuurlijk na alle droge weken is het allemaal... Ja, wat lichter geworden. Het gras is eigenlijk zo'n beetje weg. Maar dat geeft niet. Het komt altijd heel snel terug. Mm-hmm. En zoals ik zei, die klimhortensia. Het is echt een klimhortensia. Ik heb
0: het gecheckt. Geloof,
1: joh. Ja, die heeft dus volgens mij wat zonnebrand op zijn bladeren. Die moet echt de schaduw hebben. Maar voor de rest, we hebben er ook wel moeite voor gedaan, hoor. Om het toch om de grote bomen te beschermen. En ook op de vijver. Er is zoveel verdampt. Maar ja, er zitten ook vissen in die vijver. En ander waterleven, kikkers. En van allerlei andere diertjes. Dus dat hebben we wel bijgehouden. Hebben we echt wel gevuld met kraanwater.
0: Mm. Ja.
1: Nou, dat was helemaal niet beetje, met douchen, beetje, maar wel het vijver vullen. Ja.
0: Een beetje bijvoeren, zeg maar.
1: Een beetje bijvoeren, ja.
0: Ik lees net dat de klimhortensia, zit al verder te lezen, in de loop der jaren kan uitschieten tot wel 10 à 20 meter.
1: Ja, nou ja.
0: Is dat te gek of niet?
1: Het groeit echt als kool. Het is echt een hele andere dan de gewone hortensia met die pluimen, zeg maar.
0: Ja.
1: Nee, je zit echt tegen een muur aan. En,
0: wel mooi, ik zie
1: het. Ja, ik vind het een hele mooie groene struik. Ja, ik vind hem heel mooi. Dus de tuin zit vol echt met klimhortensia en klimop. Het ziet er groen uit.
0: Je kunt bij Aard vanmiddag nog even je reclame maken voor je tuin.
1: Ja,
0: dat heb je bij mij al gedaan. Utrecht is wakker. Zo'n beetje het staartje van de uitzending, maar we willen natuurlijk weten hoe het staartje van het weekend eruit ziet. En alles voor die tijd. Dus steek maar van
1: nog, al. Onstabiele lucht wat we hebben. We hebben natuurlijk de afgelopen paar dagen een aantal stevige buien over ons heen gekregen. Ik zag Dick Scheer uit Woudenberg heeft inmiddels deze maand 45 mm. Oh. Dat is mooi op de 21ste. En er komen nog wat buien aan. En er zitten nu een paar buien zo'n beetje tegen de westkant van onze provincie. Ja. Je ziet ook dat de westelijke helft van Utrecht, van de provincie Utrecht, tamelijk bewolkt aan het worden is. Daar horen die buien bij. En de oostelijke helft zal ook meer bewolking krijgen. Dus het is een algehele afwisseling van wolkenvelden, uitgestrekte wolkenvelden, periode met zon en een aantal van die pittige hoogstbuien vandaag bij 20 graden.
0: Oké, en vandaag gaat het op een gegeven moment voorbij. Sterker nog, we gaan langzaam maar zeker over... Ja, wij voelen ons al een beetje in het weekendgevoel dat we al hebben. Een beetje in het weekend met ons hoofd.
1: Ja.
0: Hoe gaan we het weekend doorkomen?
1: Ja, lekkere frisse nachten.
0: Oh,
1: dat is fijn. En dan 's ochtends natuurlijk ook wat fris. Wolkenvelden, zon, vaak stapelwolken en nog een paar buien. Morgen met name nog een paar buien. Ik denk gewone huistuin en keuken. Regenbuien, dus geen onweer meer, denk ik. Maar 19 of 20 graden. En zondag geregeld zon en ook zo'n 19 en 20 graden, dat is eigenlijk de frisse opmaat naar een warme week die vanaf maandag begint en die ons halverwege de week op 25 tot 27 graden brengt.
0: Die maakt mij en heel veel andere minder Nederlanders heel erg blij nu.
1: De zomer is nog niet voorbij, hè. Die gaat gewoon nog even door. Dus er komt een vrije zomerse week aan.
0: Dat is mooi. Je hebt een goede keuze gedaan, want je bent volgende week vrij, toch?
1: Ja. Kan ik lekker rustig aan doen. Uitslapen, beentjes omhoog.
0: Ja, maar vandaag niet in slaap vallen, maar heb je
1: gelukkig. Gewoon nog even door, er komt een fraaie zomerse week aan.
0: Dat is mooi. Je hebt een goede keuze gedaan, want je bent volgende week vrij, toch?
1: Ja, kan ik lekker rustig aan doen. Uitslapen, beentjes omhoog.
0: Ja, maar vandaag niet in slaap vallen, maar heb je ook even nodig. Vanmiddag 10:15 en de aard natuurlijk een paar keer, dus...

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey Remo!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees geld.

0: Geluk, een optimistisch boek van Martin Schuur.
1: Dit is Eemland 1.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
3: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
2: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
4: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
2: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
8: Met in deze uitzending. Oh, dan mag ik wel. Met in deze uitzending. Het gedoe in Soesterberg duurt voort. De voorzieningenrechter heeft het verzoek tegen het dassenraster in Oude Tempel afgewezen. Dat is niet mooi. We peilden de teleurstelling.
9: En na het weekend weer met Klaas Bijker praten we met Zuiderzee-pokaalwinnaar Richard Kootstra. En we kijken vooruit naar de theatervierdaagse in de Speeldoos in Baren. Maar eerst hakken we erin voor liefhebbers van hout en splinters. Ik ben Arjon Klaver.
8: En ik ben Ronald Christiaans.
9: Muziek!
10: Elke werkdag bij Eemland 1. Eemland 1 actueel.

0: Alweer 44 jaar oud van het album Kissing to be Clever, de Culture Club met Time.
1: Morgen en overmorgen verandert de recreatiekuil Drakenstein in Lagevuurse opnieuw in het decor van het gezellige houthakkersfeest. 2 dagen lang staan hout, natuur, vakmanschap en entertainment centraal met gratis toegang voor jong en oud, dus ik mag ook komen. En degene die er al staat is René van Achteren en hij is voorzitter van de houthakkersfeest. En die hebben we dus nu aan de lijn. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zijn jullie er helemaal klaar voor?
2: Nou, nog niet. We zijn vandaag aan het opbouwen. En nu loopt het eigenlijk allemaal binnen. En het is echt top om te zien dat zo'n kale kuil eigenlijk omgebouwd wordt tot een festivalterrein. En dat is eigenlijk al een beetje voorpret voor ons.
1: Dus ja, voor de hoeveelste keer is dit?
2: Dit is de 37e keer dat we dit organiseren.
1: Ja, en waarom in Lagevuurse? Omdat het dan gewoon een geëikt, ja, om weer een woordgrap te gebruiken, een geëikt locatie is?
2: Ja, eigenlijk is het begonnen in het dorp zelf. En een jaar of 10 later is het volgens mij in de kuil verplaatst, naar de kuil verplaatst. En dat doen we het nog steeds. Dus het is een ideale locatie voor een festival als dit.
1: Ja, en op hoeveel mensen gaan jullie ongeveer rekenen morgen en overmorgen?
2: Dat is echt heel moeilijk te zeggen. Dat is ook omdat het een gratis evenement is.
1: Ja, nou, nagenoeg gratis. Hè? Alleen voor de auto is het nog even wat betalen, maar voor de rest is het allemaal gratis.
2: Ja, de toegang is gratis. Dus als je op de fiets komt of wandelend, dan kan je gewoon gratis terrein op. En dat maakt het ook natuurlijk lastig omdat we die niet tellen. We tellen natuurlijk wel de auto's en we kunnen ook zien hoeveel parkeerkaarten er verkocht zijn. Maar we weten het eigenlijk niet precies. Maar het veld is in ieder geval gezellig druk, zaterdag en zondag. En als er te veel of auto's op het terrein staan, dan sluiten we de boel af. En dan kan er ook niet meer gekomen worden. Dus dat is eigenlijk heel simpel.
0: Ja. Wat gaat het hoogtepunt worden van het weekend, René?
2: Nou, hoogtepunt is een beetje lastig te zeggen, want we hebben best wel veel dingen. Maar vooral het Nederlands kampioenschap sculptuur zagen, dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons ook en voor de carvers. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Gewoon eigenlijk alles, kinderspelen, markt. We hebben de bosarbeidwedstrijden weer terug. We hebben 2 nieuwe competities erbij. Op zaterdag hebben we ook het houtladen wedstrijden. Er komen 15 grote vrachtwagens en die komen hele kleine balletjes optillen met een grijparm. Er is gewoon zoveel te zien en zoveel te beleven. Dus eigenlijk is het niet echt een hoogtepunt.
0: Nee. Zit er ook een internationale component aan? Het is een Nederlands kampioenschap, maar is het een open kampioenschap of is het echt alleen voor Nederlanders?
2: We zijn voor de Chainsaw Only. Dat zijn carvers die 1 dag de tijd krijgen. Hebben nu een Deen en iemand uit Engeland. En die mogen natuurlijk wel meedoen, maar als ze dus winnen, dan zijn ze niet Nederlands kampioen. Maar dan wordt dus automatisch degene die daarna als Nederlander eindigt, wordt dan Nederlands kampioen. Maar ze kunnen wel winnen natuurlijk.
1: Ja, het houthakkersfeest, is dat nou puur Nederlands of komt dat nou ergens vandaan?
2: Volgens mij is het gewoon echt puur Nederlands.
1: Ja, het komt niet uit Canada of tenminste waar overal heel veel bomen staan.
2: Ja. Daar worden natuurlijk ook wel festivals en wedstrijden gehouden en daar hebben we het ook wel een beetje van afgekeken. In Nederland zijn er ook wel meer wedstrijden en ook wel het sculptuurzagen is natuurlijk, worden echt wel wedstrijden gehouden en ook wel op evenementen. Maar wij hebben gewoon het Nederlands kampioenschap nog steeds en dat daar zijn we ook wel trots op.
1: Ja, hoeveel deelnemers komen er ongeveer?
2: We hebben 15 carvers. We hebben dan 8 Chainsaw Only deelnemers. We hebben van de bosarbeidwedstrijden, ik geloof 20 deelnemers. We hebben voor het houtladen hebben we er nu ook, dacht ik, bijna 20. De Highland Games op zondag, die zijn ook bij ons op het terrein. En daar zijn ze geloof ik met 25. Dus daar wordt ook echt een competitie onderdeel van de Nederlands kampioenschap, zeg maar, bij ons gehouden.
1: Ja, zijn er nog deelnemers vanuit Eemland? Of is het allemaal daarbuiten?
2: Dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet weet op dit moment. Mm-hmm. Maar ze komen eigenlijk overal vandaan en ook wel uit de regio. Ja. Dus,
1: wie moeten we in de gaten houden voor bijvoorbeeld de sculpturen?
2: Natuurlijk de winnaar van vorig jaar. Thomas Weijenberg, Jeroen Bomsma. Er zijn echt wel wat namen die elke keer weer terugkomen. Dus die strijden echt wel om het podium. Ja, je kan even kijken op de website bij de uitslagenpagina wie dan voorgaande jaren heeft gewonnen. Dus dat is eigenlijk wel... Ja, ze gaan ieder jaar ook wel een beetje buiten hun denkramen en buiten... Dus ze gaan echt wel weer nieuwe dingen proberen om uit één boomstam gewoon weer een heel groot ding te maken wat alle kanten uitsteekt. Dan moeten ze dus zeg maar dingen afzagen van tevoren en die dan weer erin maken en op een zijkant. Dus dat is echt wel next level dit jaar hoor.
1: Next level, nou we zijn ongelooflijk benieuwd wat er allemaal komt. Want bijvoorbeeld Thomas Weyenberg, hè, waar komt hij vandaan? Uit het Drentse land? Uit welk bosje?
2: Laat het antwoord verschuldigd blijven. Ik durf het niet te
1: dat
2: zeggen.
1: Dat durf ik niet te zeggen. Van. Nee, oké.
2: Volgens mij is Thomas, volgens mij komt hij uit Vaassen.
1: Vaassen?
2: Dat ligt bij in de buurt van Apeldoorn, volgens mij.
1: Oké, nou ja, goed. Het is een bosrijk gebied, dus daar traint hij volop, denk ik. René, mag ik jou ontzettend danken voor jouw medewerking aan 1+1 Actueel voor hedenochtend. Wij zijn er de komende dagen bij in Lagevuurse bij het Houthakkersfeest. Dankjewel.
2: Oké, dank je.

0: Dat was natuurlijk Norwegian Wood van de Beatles uit 1965 alweer. Van de CD Rubber Soul.
1: De voorzieningenrechter heeft het verzoek van de actiegroep tegen de aanleg van een dassenraster in landgoed Oude Tempel afgewezen. De uitspraak is een flinke tegenvaller voor het actiecomité Behoud Oude Tempel in Soesterberg. Maar volgens hun is de juridische strijd daarmee nog niet voorbij. Aan de telefoon hebben we Helen Leroy. Helen, jouw eerste reactie.
2: Ja, een domper. Een domper, een teleurstelling. Maar ja, hiermee is het niet afgedaan. Want doordat ze dit nu allemaal in die mootjes gehakt hebben... dus is dit één zaak over dat dassenraster. Maar er gaan er nog vele volgen. Dus wij zijn zeker nog niet helemaal teleurgesteld. Wij gaan gewoon door.
1: Ja, en waarom denk je dat de voorzieningenrechter op die manier heeft gesproken?
2: Ik denk dat zij het heel moeilijk vond, omdat zij eigenlijk, je kan hier twee kanten mee opgaan. En dat was ook interessant waarom ze niet direct uitspraak deed, want ze moest daar gewoon kennelijk toch nog over nadenken. Want als zij heel zeker van haar zaak was geweest, had ze die dag gelijk gezegd, ga maar door, gemeente. En dat deed ze niet.
1: Ja, maar
2: daardoor...
1: Ja, ga verder.
2: Daardoor is het... Ja, sorry.
1: Nee, ga je gaan.
2: Ja, daardoor is het eigenlijk voor ons best wel gunstig. Want dat geeft ons weer een stukje tijd. Want er loopt natuurlijk nog iets bij de provincie. De 28e, dus over de handhaving. En de gemeente heeft beloofd in die rechtszaak dat ze voor 1 september niks zullen doen. En nu hebben wij het bericht gekregen dat ze sowieso voor 7 september niks gaan doen.
1: Oké, dus even een status quo. Maar even terug naar de rechtszaak, hè, want ik heb de uitspraak ook gelezen. En daar las ik in van dat jullie klachten vooral op de dassen waren gericht. En de uitspraak ging over de omgevingsvergunning.
2: Nou ja, kijk, als we kijken naar die omgevingsvergunning, als dit voor 24 was gebeurd, dan had dit helemaal niet allemaal in die salamitheorie, zal ik maar zeggen, in mootjes opgehakt kunnen worden. Dan hadden ze gewoon naar het geheel moeten kijken, ook naar de flora en de fauna. Die zijn hier helemaal niet in meegenomen. He, dus door deze nieuwe eigenlijke wetgeving, die ze waarschijnlijk op termijn ook wel weer gaan terugdragen, want dit werkte eigenlijk niet, kunnen ze alles heel afzonderlijk doen. Dus echt dat dassenraster en alleen over dat dassenraster.
1: Ja.
2: Terwijl ze natuurlijk naar het hele grote geheel moet kijken. De bomen, de fauna, de flora.
1: Ja, dan heb ik gisteren de wethouder gesproken en die zegt van ja, maar wij doen zoveel aan flora en fauna. Het gebeurt allemaal zorgvuldig, dus ja.
2: Ja, maar wat gebeurt er dan zorgvuldig? Ja, dat is heel interessant, want ze hebben dit bos al 10 jaar compleet verwaarloosd. Dus waar hebben ze het dan over?
1: Ja. Ook een goed punt. Wat gaan jullie nu doen?
2: We wachten nu even de 28e af. Dan loopt er dus iets bij die provincie over die handhaving. En dan kunnen wij daar weer gelijk op gaan reageren als dat... voor ons uitvalt, ja, zal maar zeggen, niet zo goed, dan kunnen wij daar weer gelijk een voorlopige voorziening op zetten of in ieder geval maatregelen. En daar zijn we ons nu over aan het buigen met de advocaten. Maar dat is nu de eerste stap, dat we daarop moeten wachten wat daar gaat gebeuren. En dan lopen er nog allerlei rechtszaken over de rode eekhoorn. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat er, de gemeente zegt nu, erkent nu 900, maar dat er volgens ons al 1000 bezwaarschriften zijn ingeleverd. En daar kun je toch niet zo omheen.
1: Nee, maar dat klopt, hè. Dat speelt ook. Maar ik zit even te denken, hè. We hebben de grootste coalitiepartij in Soest. Soest 2002. Die heeft in haar programma staan het credo ja mits. En we kunnen er, en jullie zijn nog heel hoopvol gestemd, maar je hebt geen glazen bol nodig dat er uiteindelijk toch gebouwd wordt. Waarom gaan jullie niet als... Waarom gaan jullie niet in een andere stand staan? Hè? Van bouwen mag, maar mits. En wij willen daar heel graag over meepraten.
2: Dat hebben wij ooit gedaan in de eerste fase, dus zo'n 8 jaar geleden met Reinier Kals.
1: Ja.
2: Maar de verhoudingen zijn natuurlijk ernstig verstoord geraakt met de gemeente. En we hopen dat de gemeente roept overal wel dat ze goed communiceren met ons. Maar ik hoop dat ze dat gaan doen. Dat daar een omslag in komt. En dat gaat dan vanuit de gemeente. Maar ik meen dat 2002 wel heel graag wil bouwen. En ik zou gewoon zo graag iedereen uitnodigen om eens gewoon echt een middag door dat bos te lopen. Om te kunnen zien dat je daar niet kunt bouwen.
1: Ja, maar
2: ik kan
1: goed.
2: Daar gewoon niet bouwen. Want of alles moet plat.
1: Nee, dat Soest 2002 bekend staat als de bouwpartij. Oké, dat weet iedereen. Ja. Maar het gaat mij meer om wat hun roepen in hun verkiezingsprogramma. Van nee tenzij, maar ja mits. En dat zou in dit geval ook kunnen. Hè, dat jullie zeggen van ja, we gaan bouwen. Maar dit zijn wat ons betreft de randvoorwaarden. En ga daar het gesprek over aan met de gemeente.
2: Ja, ja. Wij zijn eigenlijk toch echt wel tegen de bouw daar. Het is een klein gebied, een pareltje. En die wortels liggen heel boven de grond. En daar komen dan allemaal bomen geïsoleerd te staan. Die gaan er dan ook aan. Je hoeft alleen maar naar de groene hoogte te kijken, waar ook die beloften gelden. Wonen in weelde, wonen in het groen. En daar staat gewoon geen boom. Ja. Dus wij hebben daar zoveel rondgelopen en gekeken, wat is dan mogelijk? Ja, misschien dan in de uiterste randen wat neerzetten. Maar wat ga je daar dan neerzetten?
1: Nou ja, daar kan over gesproken worden.
2: Ja, maar wij zijn ooit heel druk in de weer geweest om naar alternatieven te kijken. Kamp Zeist, er zijn zoveel mogelijkheden. Kantoorpanden.
1: Ja.
2: Er is ruimte.
1: Ellen, je geeft net aan van 8 jaar geleden is het gesprek gestopt een beetje. De verhoudingen waren niet goed. Wat moet de gemeente doen om weer met jullie in gesprek te gaan?
2: De gemeente moet allereerst erkennen dat Soesterberg bestaat. Want dat is een oud trauma, zou ik maar zeggen. Dat veel mensen in Soesterberg toch zich echt niet gehoord voelt door Soest. Hè. Wij zijn van over de berg. Wij zijn in die eerste fase zijn we regelmatig op het gemeentehuis geweest om hierover te praten, te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar er is gewoon een verstoorde relatie ontstaan doordat de gemeente begint te roepen er moet gebouwd worden. En het gesprek met ons tot zover niet aan te gaan.
1: Ja.
2: Dus daar komt misschien verandering in, dat hopen we.
1: Nou,
2: daar lijkt het op, maar we zullen toch eerst een handreiking moeten doen naar ons.
1: Helder verhaal, Helen. Jullie staan open voor een gesprek. Ik ga ervan uit dat de gemeente mee heeft geluisterd en wellicht jullie gaat benaderen. En het verhaal is nog lang niet afgelopen.
2: Nee.
1: Maar voor nu wel. Dankjewel, Helen.
2: Wel.
1: En we gaan elkaar ongetwijfeld op een ander moment weer spreken.
2: Zeker, zeker. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Dag.

0: Ja, heb je het album Déjà Vu nog in huis uit 1970? Zet een naald erin en draai hem nog een keer. Woodstock van Crosby, Stills, Nash en Young.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas, wat doe je ons aan met al die regen?
3: Wat doe je ons aan? Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk naar buiten en ik zie aan de zuidkant van mijn woning zie ik een prachtige blauwe lucht. Het regent en aan de andere kant zie ik een donkere lucht en zie ik een regenboog hangen.
2: Oh, dat is dus, mooi.
3: Ja, dat is mooi hè?
2: Ja, zeker ja. Mooi.
3: En dat geeft tegens aan wat het weer vandaag doet. Hè? Er zijn stroken waarin tot 10 mm kan vallen. En er zijn ook gebieden waar nauwelijks 1 mm valt. Dus ja.
2: Maar het is nodig, hè?
3: Het is nodig, ja. Nou, maar het is heel lokaal, kan het aardig plensen. Maar er zijn ook gebieden waar, zoals misschien Amersfoort, waar het aan voorbij gaat.
2: Ja, ja.
3: En de temperatuur, ja, die is niet al te hoog. Ik vraag me af of het 20 graden wordt. Daar zullen we wel onder blijven.
2: Nou, en het is, ook, ja. Het is even wennen, hè?
3: Het is even wennen. Ja. En ook morgen is hetzelfde weertype. Een noordwestelijke stroming krijg je dan. De wind gaat van west naar noordwest. En dan zijn er ook buien die de meeste zullen actief zijn in de kustgebieden. Het zeewater is natuurlijk door het warme weer, de lange periode van warme weer, is nog steeds veel te hoog. En dat bevordert de buienvorming.
2: Ja.
3: Dus daar komen in de kustgebieden krijgen daar extra millimeters van.
2: En hebben we het van het weekend hebben we de houthakkersfeesten? Gaan die droog verlopen?
3: Wanneer zijn die?
2: Morgen en overmorgen.
3: Ja, zoals gezegd, morgen afnemend buiig en overmorgen is het bijna droog.
2: Kijk.
3: Dus dat zou de tweede dag zou dan praktisch droog moeten verlopen met een zonnige periode en een temperatuur die nou ook weer wat kan winnen. Hè?
2: Ja.
3: 20 graden of iets meer is dan wel weer mogelijk. En dan, dan zitten we weer onder hoge druk invloed, zoals we al vaak hebben gehad na het slechte weer. En dan warmt het ook op. Hoe erg het opwarmt, het Europese model heeft het over maximaal 25 graden of iets eronder. Maar de Amerikanen suggereren weer dat het 30 graden kan worden, 1 of 2 dagen. Nou, ja. Meestal.
2: Die Amerikanen geloof ik tegenwoordig niet meer zo.
3: Europeanen meestal gelijk.
2: Ja, die Amerikanen geloof ik niet meer zo. Samenvattend, Klaas.
3: Samenvattend, vandaag en morgen nog lokaal flinke buien, maar ook plekken waar bijna niks valt. Dan een paar zonnige dagen en dan daarna weer warmer. En ik moet zeggen, die warmte wordt gevolgd door nog veel natter weer als we het nu hebben gehad. Dus dan kon het wel eens betekenen dat dan de droogte ten einde loopt.
2: Ja, dus ik denk een mooi vooruitzicht, ondanks de voorspelde nattigheid na volgende week. Laten we hier maar even van genieten, Klaas, denk ik.
3: Ja, kunnen we doen.
2: Ja.
3: En daarna, misschien kan dan weer het Twentekanaal worden bevaren. Want dat is, het peil is zo laag dat er geen schip naar Twente kan.
2: Ja, daar heb je ook last van.
3: Mijn geboortestreek.
2: Nou, mooi, Klaas. Dank je wel weer. En ik wens jou een heel prettig weekend.
3: Ook zo.
2: Dank je.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Van het album Hoe sterk is de eenzame fietser uit 1973 was dit Boudewijn de Groot met Jimmy.
1: In het centrum van Spakenburg walmt één keer per jaar de geur van smullend hout en vers gerookte paling. Paling roken dus, en dat is een ambacht waarbij ervaring, vakmanschap en gevoel voor detail samenkomen. Dat bleek tijdens de jaarlijkse palingrookwedstrijd om de Zuiderzeebokaal. 12 deelnemers streden afgelopen woensdag om de beste gerookte paling. En degene die daar won is natuurlijk Richard Koolstra, en die hebben we nu aan de lijn. Richard, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Gefeliciteerd met de winst.
2: Ja, dankjewel.
1: En wat maakt jouw paling nou zo bijzonder dan de concurrenten?
2: Ja, dat is een lastige vraag. Ja, het gaat het gaat om het zouten en om het schoonmaken van de paling. Ja, dat is eigenlijk en dan de kleur erop, hè.
1: Ja, het schoonmaken van de paling. Wat maakt het er zo bijzonder dan?
2: Nou, dat hij wel mooi schoon is en bloedvrij. En dan de juiste zoutgehalte.
1: Ja.
2: En de juiste tijd dat hij er weer uitkomt. Want anders is hij te zout. En te vroeg is hij weer te laf.
1: Ja.
2: Dat is het spannende eigenlijk. Maar dat is een van de... Ja, wel een item. Het zouten en dan het... dan komt het roken.
1: Ja, hoe was het palingjaar eigenlijk? Was het met dun of met dik water?
2: Wat zeg je?
1: Met dun of dik water. Ja, dat is jargon. Dat zal ik even uitleggen. Dun water zit er bijna geen plankton in. En dik water wel. Dat is me uitgelegd in Spakenburg.
2: Ja.
1: Wat voor water was het? Was het dik of dun water dit jaar?
2: Ja, gewoon een beetje tussenin.
1: De tussenin. Dus het was al een redelijk palingjaar.
2: Ja, zeker.
1: Precies. Wat stook je dan precies? Is dat eikenhout of is dat beukenhout of is dat dennenhout?
2: Nou, wij beginnen gewoon zoetjes aan met beukenhout.
1: Mm-hmm. En dan? Dat stook je en vervolgens, hoe lang moet dat ongeveer in zo'n... wat is het eigenlijk? Een rookkast?
2: Ja, en dan beginnen we... Eerst met beuken en dan even de paling goed drogen. Een beetje rook eroverheen. En dan een beetje het vuur meer opstoken. Dat je naar zijn eindtemperatuur af en toe wat rook eroverheen. En dan afroken met eiken.
1: Ja, had je de palingen voor de jury geselecteerd in je rookkast?
2: Nee.
1: Niet? Je hebt er gewoon eentje uitgepakt en zei tegen meneer Heijnen, hier heb je een... Heijnen is natuurlijk de voorzitter van de jury. Hier heb je een paling en eet maar op of kijk maar eventjes of er een barst in zit. Noem maar op, waar keek hij naar?
2: Nou, we krijgen vier wedstrijdpalingjes. Vier van de organisatie. En dan mag je er één voor je eigen houden.
1: Mm-hmm.
2: En nou, die hebben we even geproefd. Nou, die proefde wel lekker. En drie hebben we naar de jury gedaan.
1: Ja.
2: Dus we hebben de beste drie hebben we eruit geselecteerd, ja. Dat is ook gevoelsmatig, maar ja, we waren wel de beste.
1: Ja, er waren 5 juryleden, hè, en die kregen allemaal een paling of een klein stukje paling die ze mochten beoordelen.
2: Mm-hmm.
1: Precies. Ja. En er werd ook gekeken naar andere zaken, zoals hygiëne, netheid en presentatie van de rookstal.
2: Ja.
1: Hoe zat dat bij jullie? Dat zat wel snor, geloof ik, hè?
2: Dat zat ook goed, ja.
1: Precies.
2: Dat klopt. Wij hebben het er altijd wel netjes uitzien.
1: Ja, was de verrassing dat je de eerste plaats zou innemen?
2: Ja, maar dat is altijd spannend. Kijk, er zijn er 12. Dus ja, er zijn er 12 rogers. Dus ja, dat is ook hoe moet ik het zeggen? Ja, net als de staalsloterij. Ja, het is, je valt erin of je niet.
1: Ja. Ja, en de winnaar van vorig jaar deed niet mee, hè, meneer Windhouwer.
2: Ja.
1: Dus dat scheelt weer, of niet?
2: Wat zegt u?
1: Dat scheelt weer.
2: Ja, maar ja, dan is er weer een ander, die maakt dan ook weer kans.
1: Ja, precies.
2: Je begint aan die wedstrijd, ja, iedereen heeft net zoveel kans als iedereen.
1: Ja, wat ga je op 29 augustus doen in Korte Hoef?
2: Nee, dat is een week later, hè? 5 september.
1: 5 september, wat ga je 5 september doen?
2: Ja, ook weer de programma.
1: Ja, en dat is het Nederlands kampioenschap in Korte Hoef.
2: Dat klopt.
1: Ja, heb je al een Nederlands kampioenschap op je palmares of niet?
2: Nee.
1: Nog even.
2: Ja, ik heb alleen de Eco. Dat is op Eemdijk. Die heb ik gewonnen. En nou hier de Zuiderzeeboek al.
1: Ja, Eemdijk.
2: En dan was er bijna prijsjes tussendoor, zeg maar, van Ommen en zo. Maar dat is niet echt noemenswaardig.
1: Nee, maar goed.
2: Dit zijn wel de uitschieters, deze.
1: Ja, wat moet je doen om het Nederlands kampioenschap te halen met je paling? Wat moet je nog verbeteren? Of ga je gewoon op gelijke voet door?
2: Nee, je begint... Ja, dat is eigenlijk weer hetzelfde ongeveer wat we afgelopen woensdag hadden. Je krijgt weer die wedstrijdpalingjes. En die ga je weer mooi schoonmaken, zouten. Ja, het is eigenlijk hetzelfde spelletje.
1: Mm-hmm.
2: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik begrijp het.
2: En dan is het met zorg en beleid zo goed mogelijk verzorgen, de paling.
1: Ja, maar de lat ligt denk ik in Kortehoef hoger, hè?
2: Ja.
1: Wat moet je dan doen om zeg maar dat te kunnen bereiken, dat niveau te bereiken?
2: Ja.
1: Dat is lastig, hè?
2: Ja, je moet... Ja, kijk, je wordt geselecteerd, zeg maar, dat er 80 tot 100 drogen zijn. Dan wordt eerst al een selectieronde, dus dan vallen er al sowieso 70 of 80 af. Dus dan blijven er 20 over waarvan hun denken, dat maakt wel kans. Qua kleur en zo, en dan worden ze beproefd.
1: Ja, doet Cor Jans ook mee uit Putten? Die is regerend Nederlands kampioen.
2: Ja, die doet ook mee, ja.
1: Heb je ook stiekem afgekeken, zeg maar, in Spakenburg, hoe hij dat doet?
2: Nee, ik heb niet afgekeken.
1: Je hebt niet afgekeken, precies.
2: Nee, we krijgen niet de kneepjes, hè. Dat gaat hij niet vertellen.
1: Nee, niet
2: maar
1: in eigen...
2: Dat is ook, je moet het ook zelf doen.
1: Niet in eigen keuken of niet in eigen paling kijken. Of in eigen rookkast, zo heet het dan, hè. Ja. Richard Koolstra, mag ik jou ontzettend veel succes wensen tijdens het Nederlands kampioenschap aanstaande... Even kijken, wanneer was het ook weer? Ergens in september? 5 september in Kortehoef.
2: Ja, dan zijn we er weer.
1: Dankjewel.
2: Goed zo. Fijne morgen.
1: Jij ook. Tot.

0: Oh ja, dat moet ik dan natuurlijk afkondigen.
1: Arjan, ja, Arjan,
0: natuurlijk. Wat zou dat zijn? Dat is Terry Swims met Blowing Smoke uit 2021.
2: En ben jij tussen de 8 en 16 jaar oud? Houd je van zingen, dansen of toneelspelen? En wil je een onvergetelijke theaterervaring meemaken? Vanaf komende dinsdag tot vrijdag vindt de Theatervierdaagse weer plaats in Theater de Speeldoos. Aan de telefoon Mark van Driel, organisator van deze Theatervierdaagse. Goedemorgen Mark.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Wat een mooi verhaal dit. Wat leuk.
3: Ja.
2: Vertel er eens wat meer over.
3: Inmiddels doen wij de 11e editie van de Theatervierdaagse. Dus we zijn al een tijdje, zeg maar, al 11 jaar bezig. We hebben het 11 jaar geleden, toenmalig directeur van de Speeldoos, Peter Josias, en ik hebben toen bedacht, nou ja, de Speeldoos stond in de zomer leeg. En dat ze dachten, ja, is het niet leuk om iets voor kinderen en jongeren te doen? En toen hebben we de Theater Driedaagse bedacht. En dat werkt zo succesvol dat het, zeg maar, naar 4 dagen. Dus het heet nu de Theater Vierdaagse. En waar kinderen en jongeren, inderdaad wat je al zei, zeg maar, kiezen voor een discipline. Zingen, dansen of spelen. En werken dan in 4 dagen toe naar een voorstelling die ze op vrijdagavond dan laten zien in de Speeldoos. En dat is ook meteen de aftrap van het culturele seizoen voor theater.
2: Oh, wat leuk. En is daar een beetje animo voor?
3: We zijn al helemaal, we zijn eigenlijk de laatste jaren zijn we al eigenlijk voor de zomervakantie uitverkocht.
2: Oh, dat klinkt heel goed.
3: Qua inschrijving. Dus ja. het gaat ook wel echt als een lopend vuurtje. Dat je snel moet inschrijven zodra de inschrijving is geopend. En die opent ergens dan in april. April, mei, voor de meivakantie. En kinderen en jongeren vinden het heel erg leuk om mee te doen.
2: Ja, en zie je dan elk jaar dezelfde kinderen terug?
3: Veel bekende gezichten, maar ook weer elk jaar nieuwe gezichten. Dus het blijft, en het grappige is dat leerlingen die, of jongeren zeg maar, die mee hebben gedaan en ouder zijn dan 16, die komen dan terug vaak omdat ze het zo leuk vinden om te helpen. Dus als hulptroepen, die werden er ook bij. En die helpen dus ook bijvoorbeeld echte kleintjes ook op het podium. En dus dat is heel leuk om te zien dat dat ook steeds verder groeit. Dat ook die kinderen die het dan hebben gedaan, zeg maar, heel graag komen helpen. Omdat ja, het is gewoon een heel leuk project. En je leert als deelnemer doe je in ieder geval altijd één groepsnummer echt met z'n allen. Één zangnummer met z'n allen. En je hebt één scène dat je met z'n allen. En voor de rest kies je echt voor een discipline die je wil doen. Het is altijd een feest.
2: Ja, en is er dan ook professionele begeleiding?
3: Ja, zeker. Want het is wij, Gede Kahatu, die doet de zang. Dat de zangdocenten en Raza van de balletschool, die neemt de dans voor haar rekening. En ik doe altijd de spel. Dus we hebben drie vakdocenten die voor de groepen staan. En wij beginnen al eigenlijk in maart met bedenken van wat gaan we nou doen? Wat wordt het thema? Hoe gaan we dat indelen? Wordt het een verhaal van A tot Z? Of gaan we vooral in thema werken en dat het gewoon verschillende scènes, blokken en dansen en zo worden. Dus er staan 3 professionals voor de groep. En het is zo dat de Speeldoos, daar werken we natuurlijk heel erg mee samen met het theater. En die faciliteren natuurlijk. Die zorgen voor de inschrijvingen. Die zorgen voor de ruimtes dat we erin kunnen. Dus het is echt een samenwerking met 4 professionele instituten, zeg maar.
2: Ja, en wat is het thema voor dit jaar?
3: Het thema van dit jaar is close-up. Nou, daar kan je echt van alles mee doen. Dus het gaat van, dit jaar hebben we echt gekozen voor blokken en werk vanuit het thema. Dus niet een heel verhaal. Maar het gaat vooral van heel erg over de top. Met film en dingen naar terug naar wie ben ik nou echt achter dat masker, zeg maar. Dus we gaan echt, we gaan van groots en over de top naar klein.
2: Het is 8 tot 16 jaar. Het 11e jaar. Heb je nu al kinderen die zijn doorgestroomd naar de toneelschool of de Academie voor de Kunsten? Zien we al kinderen op tv terug?
3: Kijk, wat wel natuurlijk zo is, is dat leerlingen van, hè, want het is natuurlijk ook zo, je maakt reclame, want ik ben bij Van Marmelijn, de jeugdtheaterschool en het theaterhuis, en Raza heeft haar eigen dansschool. Dus het is wel zo dat kinderen die zeg maar, ja, het leuk vinden om hun tijd hier aan te besteden, die geven zich op en die gaan dan ook verder. Dus het zijn wel leerlingen die bijvoorbeeld ook dus al toneelles ergens anders volgen of dansles volgen, dat die vaak wel naar de volgopleidingen willen. En bijvoorbeeld in mijn geval kan ik dan vertellen dat er best wel bij Marmelijn, bijvoorbeeld dat ik nu, als ik zou stoppen als docent, als ik met pensioen zou gaan, duurt nog lang hoor, maar dan staan er nu wel een stuk of acht oud-leerlingen die ook de theaterdocentopleiding hebben gedaan of naar de toneelschool zijn geweest.
2: Ja.
3: Dus er zijn wel leerlingen die echt die volgstap maken.
2: En wat voor
3: plezier staat wel echt voorop. Dus ja, het is niet zo dat leerlingen die dit soort dingen doen van ons naar een volgopleiding moeten. Maar het is wel zo dat we ze begeleiden op het moment dat ze dat wel willen. Dus in audities.
2: Wat voor kinderen zijn het? Zijn dat, want theater, dans, dan zou je toch kunnen denken van, nou, dat zijn de wat welgestelde, ja, en dans en zang. Er zijn de wat welgesteldere kinderen, maar zijn er ook, staat het ook open voor kinderen die het wat lastiger hebben?
3: Oh, het is, nee, wij zijn echt heel erg van, zeg maar, ook dat ouders, hè, van kinderen die het niet zo goed kunnen betalen, dat daar dingen zijn. Dus dat daar ook middelen voor zijn. Je hebt de Stichting Leergeld natuurlijk, je hebt het Jeugd- en Cultuurfonds. Dat er allemaal middelen zijn om wel ook die kinderen een kans te geven om zeg maar een toneelles of een dansles te gaan doen, een seizoen. Dus er zijn genoeg middelen voor ouders om op terug te vallen, zodat het is niet alleen maar voor voor ouders, zeg maar, die dat kunnen betalen.
2: Ja.
3: Het is echt, wij maken daar ook op de website bijvoorbeeld van Marmelijn heel duidelijk, ook heel duidelijk een reclame voor wat zijn de middelen om, als het financieel niet kan,
2: nou,
3: zodat we kunnen helpen.
2: Dat is mooi om te horen.
3: Ja, ik ben heel erg van het laagdrempelige.
2: Ja, heel goed. Heel
3: en
2: goed.
3: Dat ieder kind zeg maar kennis kan maken met cultuur. Dat is veel te belangrijk.
2: Heel goed. Nou is vrijdag de afsluitende theatervoorstelling.
3: Ja.
2: Zijn daar nog kaarten voor beschikbaar?
3: Dat dacht ik nog wel. Al is het, volgens mij zijn er nog een paar kaarten beschikbaar.
2: En
3: om half acht start het.
2: En waar kunnen de kaarten besteld worden?
3: Ja, oh, ik wist al dat je dit ging vragen.
2: Ja.
3: Nee, via www.speeldoosbaarn.nl.
2: www.speeldoosbaarn.nl.
3: Ja, en daar kan je kaart reserveren voor de voorstelling.
2: Oké, nou hartstikke mooi, Mark. Volgens mij een mooi en succesvol initiatief. Voor de herhaling vatbaar volgend jaar.
3: Ja, volgend jaar. De 12e editie, die komt er ook weer aan.
2: Okay, heel mooi. Nou, ik wens je heel veel succes en heel veel plezier samen met alle andere betrokkenen de komende dagen. En wellicht zien we elkaar bij de theatervoorstelling.
3: Dankjewel, hartstikke leuk.
2: Okay.
3: Tot ziens.
2: Dankjewel.
3: Dag.
2: Dag.

0: Het wordt al een beetje zomer zo, hè? Young Gun Silver Fox met het nummer Kids uit 2020. Ja, we gaan even de revue nog even passeren met Ronald. Ga jij naar het Houthakkersfestival?
1: Nee, ik ga morgen naar Puk en de Pettenflat.
0: Oké, wat is de toekomst ongeveer van de Oude Tempel? Is dat bouwen of niet bouwen?
1: Ja, ik denk dat dat bouwen gaat worden. Alleen ik hoop dat de actiegroepen en de gemeente het goede gesprek met elkaar aangaan om tot een mooie oplossing te komen.
0: Wat is het verschil tussen dun en dik water?
1: Dat heeft iets met plankton te maken.
0: Ja, precies. Dat wist meneer.
1: Ik leer nog elke dag.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, dan gaan we de laatste vraag. De theatervierdaagse.
1: Ja, ik vind dat super tof dat dat soort dingen gedaan worden.
0: Ja, ook voor minder bedeeld.
1: Voor de kinderen en ook voor minder bedeeld. Dat iedereen de kans krijgt om zich creatief te ontplooien.
0: Ik wou maar zeggen, fijn dat je afgezet bent op Emeland 1. Blijf luisteren naar onze radio. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan onze website emeland1.nl of naar de socials. Die zijn er volop. Maandag zijn we er weer. Voor nu, dag.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheimdiensten.

0: met dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

Welkom bij de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schot hier op jouw streekomroep Eemland 1. Tot 12 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek voor in de zomervakantie.

0: Dit is de zomereditie van Spakenburg is goed. Toch, papa?
1: Klopt. Je luistert naar Eemland 1. Tot en met eind augustus kun je bij Spakenburg is goed genieten van heel veel zomerse muziek. Bijna non-stop. Laat je radio vooral staan waar die staat.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburgerschot met nu de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat was bij het dorp Zanderweer, maar in de omgeving was het ook te voelen. Volgens het KNMI komt de beving door de gaswinning. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. De politie heeft vannacht een inval gedaan bij een woonwagenkamp in Waalre in Brabant. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen meerdere woonwagens binnen. Ook was er een politieteam dat wordt ingezet voor het opruimen van drugslabs. En het weer vandaag buien met ook kans op onweer. Maar tussendoor schijnt ook de zon bij een graad of 20.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs Goed.
0: Dit is Spakenburgs Goed op jouw streekomroep Eemland 1. De omroep voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. Tot eind augustus hoor je de Meer Plaat dan Praat zomereditie.

Je luistert naar de zomereditie van Spaak en Brisgoed hier op Eemland 1. Tot 12 uur hoor je vooral veel muziek. Precies zoals het hoort tijdens de zomervakantie.

Dit is Spaken met de Schoelte op jouw streekomroep Eemland 1. In deze zomereditie, ja, praten we wat minder en draaien we wat meer. Tot 12 uur ben ik bij je.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst.

0: Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

Ja, je radio staat goed. Op Eemland 1 met de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spaak en Brisgoed. Tot eind augustus hoor je hier de lekkerste muziek voor een zomerse ochtend.

Goedemorgen, dit is Spakenburg is goed op Eemland 1. Geen lange verhalen, maar veel muziek. Deze zomereditie hoor je tot 12 uur.

0: Dit is de Meer Plaat dan Praat zomereditie van Spakenburg Schoet. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat was bij het dorp Zandeweer, maar in de omgeving was het ook te voelen. Volgens het KNMI komt de beving door de gaswinning. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. De politie heeft vannacht een inval gedaan bij een woonwagenkamp in Waalre in Brabant. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen meerdere woonwagens binnen. Ook was er een politieteam dat wordt ingezet voor het opruimen van drugslabs. En het weer vandaag buien met ook kans op onweer. Maar tussendoor schijnt ook de zon bij een graad of 20.
2: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg Schoet.
0: Je hoort Spakenburg Schoet deze zomer bijna non-stop gevuld met muziek. Heemland 1 is er voor Bunschoten, Barend, Soest en Soesterberg. En ik ben bij je tot 12 uur.

0: pizza.
1: Je luistert naar Spakenburg's Goed op Eemland 1. Deze zomer krijg je op donderdag en op vrijdag tot 12 uur vooral muziek. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toes

0: Precies, in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Met in deze uitzending... Met in deze uitzending. Het gedoe in Soesterberg duurt voort. De voorzieningenrechter heeft het verzoek tegen het dassenraster in Oude Tempel afgewezen. Das niet mooi. We peilden de teleurstelling.
3: En na het weekend weer met Klaas Bijker praten we met Zuiderzee-pokaalwinnaar Richard Kootstra. En we kijken vooruit naar de theatervierdaagse in de Speeldoos in Baren. Maar eerst hakken we erin voor liefhebbers van hout en splinters. Ik ben Arjon Klaver.
2: En ik ben Ronald Christiaans.
3: Muziek!
1: Elke werkdag bij Eemland 1, Eemland 1 Actueel.

0: Alweer 44 jaar oud van het album Kissing to be Clever, de Culture Club met Time.
1: Morgen en overmorgen verandert de recreatiekuil Drakenstein in Lagevuurse opnieuw in het decor van het gezellige houthakkersfeest. Twee dagen lang staan hout, natuur, vakmanschap en entertainment centraal met gratis toegang voor jong en oud. Dus ik mag ook komen. En degene die er al staat is René van Achteren en hij is voorzitter van de houthakkersfeest. En die hebben we dus nu aan de lijn. René, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zijn jullie er helemaal klaar voor?
2: Nou, nog niet. We zijn vandaag aan het opbouwen. En nu loopt het eigenlijk allemaal binnen. En het is echt top om te zien dat zo'n kale kuil eigenlijk omgebouwd wordt tot een festivalterrein. En dat is eigenlijk al een beetje voorpret voor ons.
1: Dus ja, voor de hoeveelste keer is dit?
2: Dit is de 37e keer dat we dit organiseren.
1: Ja, en waarom in Lagevuurse? Omdat het dan gewoon een geëikt, ja, om weer een woordgrap te gebruiken, een geëikte locatie is?
2: Ja, eigenlijk is het begonnen in het dorp zelf. En een jaar of 10 later is het volgens mij in de kuil verplaatst, naar de kuil verplaatst. En dat doen we het nog steeds. Dus het is een ideale locatie voor een festival als dit.
1: Ja, en op hoeveel mensen gaan jullie ongeveer rekenen morgen en overmorgen?
2: Dat is echt heel moeilijk te zeggen. Dat is ook omdat het een gratis evenement is.
1: Ja, nou, nagenoeg gratis. Hè? Alleen voor de auto is het nog even wat betalen, maar voor de rest is het allemaal gratis.
2: Ja, de toegang is gratis. Dus als je op de fiets komt of wandelend, dan kan je gewoon gratis terrein op. En dat maakt het ook natuurlijk lastig omdat we die niet tellen. We tellen natuurlijk wel de auto's en we kunnen ook zien hoeveel parkeerkaarten er verkocht zijn. Maar we weten het eigenlijk niet precies. Maar het veld is in ieder geval gezellig druk, zaterdag en zondag. En als er te veel of auto's op het terrein staan, dan sluiten we de boel af. En dan kan er ook niet meer gekomen worden. Dus dat is eigenlijk heel simpel.
0: Ja. Wat gaat het hoogtepunt worden van het weekend, René?
2: Nou, hoogtepunt is een beetje lastig te zeggen, want we hebben best wel veel dingen. Maar vooral het Nederlands kampioenschap sculptuurzagen, dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons ook en voor de carvers. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Gewoon eigenlijk alles, kinderspelen, markt. We hebben de bosarbeidwedstrijden weer terug. We hebben er twee nieuwe competities erbij. Op zaterdag hebben we ook het houtladen wedstrijden. Er komen 15 grote vrachtwagens en die komen hele kleine balletjes optillen met een grijparm. Er is gewoon zoveel te zien en zoveel te beleven. Dus eigenlijk is het niet echt een hoogtepunt.
0: Nee. Zit er ook een internationale component aan? Het is een Nederlands kampioenschap, maar is het een open kampioenschap of is het echt alleen voor Nederlanders?
2: We zijn voor de Chainsaw Only. Dat zijn carvers die één dag de tijd krijgen. Hebben nu een Deen en iemand uit Engeland. En die mogen natuurlijk wel meedoen, maar als ze dus winnen, dan zijn ze niet Nederlands kampioen. Maar dan wordt dus automatisch degene die daarna als Nederlander eindigt, wordt dan Nederlands kampioen. Maar ze kunnen wel winnen natuurlijk.
1: Ja, het houthakkersfeest, is dat nou puur Nederlands of komt dat nou ergens vandaan?
2: Volgens mij is het gewoon echt puur Nederlands.
1: Ja, het komt niet uit Canada of tenminste waar overal heel veel bomen staan.
2: Ja. Daar worden natuurlijk ook wel festivals en wedstrijden gehouden en daar hebben we het ook wel een beetje van afgekeken. In Nederland zijn er ook wel meer wedstrijden en ook wel het sculptuurzaag is natuurlijk, worden echt wel wedstrijden gehouden en ook wel op evenementen. Maar wij hebben gewoon het Nederlands kampioenschap nog steeds en dat, daar zijn we ook wel trots op.
1: Ja, hoeveel deelnemers komen er ongeveer?
2: We hebben 15 carvers. We hebben dan 8 Chainsaw Only deelnemers. We hebben van de bosarbeidwedstrijden, ik geloof 20 deelnemers. We hebben voor het houtladen hebben we er nu ook, dacht ik, bijna 20. De Highland Games op zondag, die zijn ook bij ons op het terrein. En daar zijn ze geloof ik met 25. Dus daar wordt ook echt een competitie onderdeel van de Nederlands kampioenschap, zeg maar, bij ons gehouden.
1: Ja, zijn er nog deelnemers vanuit Eemland? Of is het allemaal daarbuiten?
2: Dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet weet op dit moment. Mm-hmm. Maar ze komen eigenlijk overal vandaan en ook wel uit de regio. Dus, ja.
1: Wie moeten we in de gaten houden voor bijvoorbeeld de sculpturen?
2: Natuurlijk de winnaar van vorig jaar. Thomas Weijenberg, Jeroen Bomsma. Er zijn echt wel wat namen die elke keer weer terugkomen. Dus die strijden echt wel om het podium. Ja, je kan even kijken op de website bij de uitslagenpagina wie dan voorgaande jaren heeft gewonnen. Dus dat is eigenlijk wel... Ja, ze gaan ieder jaar ook wel een beetje buiten hun denkramen en buiten... Dus ze gaan echt wel weer nieuwe dingen proberen om uit één boomstam gewoon weer een heel groot ding te maken wat alle kanten uitsteekt. Dan moeten ze dus zeg maar dingen afzagen van tevoren en die dan weer erin maken en op een zijkant. Dus het is echt wel next level dit jaar hoor.
1: Next level. Nou, we zijn ongelooflijk benieuwd wat er allemaal komt. Want bijvoorbeeld Thomas Weyenberg, hè, waar komt hij vandaan? Uit het Drentse land? Uit welk bosje?
2: Ik moet helaas beantwoord verschuldigd blijven. Ik durf het niet te zeggen.
1: Dat durf je ook niet te zeggen. Nee, oké. Okay.
2: Volgens mij is Thomas, volgens mij komt hij uit Vaassen.
1: Vaassen?
2: Dat ligt bij in de buurt van Apeldoorn, ja, volgens mij.
1: Oké, okay. Nou ja, goed. Het is een bosrijk gebied, dus daar traint hij volop, denk ik. René, mag ik jou ontzettend danken voor jouw medewerking aan Eemland 1 Actueel voor hedenochtend. Wij zijn er de komende dagen bij in Lagevuurse bij het Houthakkersfeest. Dankjewel.
2: Oké, dank je.

0: Dat was natuurlijk Norwegian Wood van de Beatles uit 1965 alweer. Van de CD Rubber Soul.
1: De voorzieningenrechter heeft het verzoek van de actiegroep tegen de aanleg van een dassenraster in landgoed Oude Tempel afgewezen. De uitspraak is een flinke tegenvaller voor het actiecomité Behoud Oude Tempel in Soesterberg. Maar volgens hun is de juridische strijd daarmee nog niet voorbij. Aan de telefoon hebben we Helen Leroy. Helen, jouw eerste reactie.
2: Ja, een domper. Een domper, een teleurstelling. Maar ja, hiermee is het niet afgedaan. Want doordat ze dit nu allemaal in die mootjes gehakt hebben... dus is dit één zaak over dat dassenraster. Maar er gaan er nog vele volgen. Dus wij zijn zeker nog niet helemaal teleurgesteld. Wij gaan gewoon door.
1: Ja, en waarom denk je dat de voorzieningenrechter op die manier heeft gesproken?
2: Ik denk dat zij het heel moeilijk vond, omdat zij eigenlijk, je kan hier twee kanten mee opgaan. En dat was ook interessant waarom ze niet direct uitspraak deed, want ze moest daar gewoon kennelijk toch nog over nadenken. Want als zij heel zeker van haar zaak was geweest, had ze die dag gelijk gezegd, ga maar door, gemeente. En dat deed ze niet.
1: Ja, maar
2: daardoor...
1: Ja, ga verder.
2: Daardoor is het... Ja, sorry.
1: Nee, ga je gaan.
2: Ja, daardoor is het eigenlijk voor ons best wel gunstig. Want dat geeft ons weer een stukje tijd. Want er loopt natuurlijk nog iets bij de provincie. De 28e, dus over de handhaving. En de gemeente heeft beloofd in die rechtszaak dat ze voor 1 september niks zullen doen. En nu hebben wij het bericht gekregen dat ze sowieso voor 7 september niks gaan doen.
1: Oké, dus even een status quo. Maar even terug naar de rechtszaak, hè, want ik heb de uitspraak ook gelezen. En daar las ik in van dat jullie klachten vooral op de dassen waren gericht. En de uitspraak ging over de omgevingsvergunning.
2: Nou ja, kijk, als we kijken naar die omgevingsvergunning. Als dit voor 24 was gebeurd, dan had dit helemaal niet allemaal in die salamitheorie, zal ik maar zeggen, in mootjes opgehakt kunnen worden. Dan hadden ze gewoon naar het geheel moeten kijken. Ook naar de flora en de fauna. Die zijn hier helemaal niet in meegenomen. He, dus door deze nieuwe eigenlijke wetgeving, die ze waarschijnlijk op termijn ook wel weer gaan terugdragen, want dit werkte eigenlijk niet, kunnen ze alles heel afzonderlijk doen. Dus echt dat dassenraster en alleen over dat dassenraster.
1: Ja.
2: Terwijl ze natuurlijk naar het hele grote geheel moet kijken. De bomen, de fauna, de flora.
1: Ja, dan heb ik gisteren de wethouder gesproken en die zegt van ja, maar wij doen zoveel aan flora en fauna. Het gebeurt allemaal zorgvuldig, dus ja.
2: Ja, maar wat gebeurt er dan zorgvuldig? Ja, dat is heel interessant, want ze hebben dit bos al 10 jaar compleet verwaarloosd. Dus waar hebben ze het dan over?
1: Ja. Ook een goed punt. Wat gaan jullie nu doen?
2: We wachten nu even de 28e af. Dan loopt er dus iets bij die provincie over die handhaving. En dan kunnen wij daar weer gelijk op gaan reageren als dat... voor ons uitvalt, ja, zal maar zeggen, niet zo goed, dan kunnen wij daar weer gelijk een voorlopige voorziening op zetten of in ieder geval maatregelen. En daar zijn we ons nu over aan het buigen met de advocaten. Maar dat is nu de eerste stap. Ja. Dat we daarop moeten wachten wat daar gaat gebeuren. En dan lopen er nog allerlei rechtszaken over de rode eekhoorn. En we moeten natuurlijk niet vergeten dat er, de gemeente zegt nu, erkent nu 900, maar dat er volgens ons al 1000 bezwaarschriften zijn ingeleverd. En daar kun je toch niet zo omheen.
1: Nee, maar dat klopt, hè. Dat speelt ook. Maar ik zit even te denken, hè. We hebben de grootste coalitiepartij in Soest. Soest 2002. Die heeft in haar programma staan het credo ja mits. En we kunnen er, en jullie zijn nog heel hoopvol gestemd, maar je hebt geen glazen bol nodig dat er uiteindelijk toch gebouwd wordt. Waarom gaan jullie niet als... Waarom gaan jullie niet in een andere stand staan? Hè? Van bouwen mag, maar mits. En wij willen daar heel graag over meepraten.
2: Dat hebben wij ooit gedaan in de eerste fase, dus zo'n 8 jaar geleden met Reinier Kals.
1: Ja.
2: Maar de verhoudingen zijn natuurlijk ernstig verstoord geraakt met de gemeente. We hopen dat de gemeente roept overal wel dat ze goed communiceren met ons. Maar ik hoop dat ze dat gaan doen. Dat daar een omslag in komt. En dat gaat dan vanuit de gemeente. Maar ik meen dat 2002 wel heel graag wil bouwen. En ik zou gewoon zo graag iedereen uitnodigen om eens gewoon echt een middag door dat bos te lopen. Om te kunnen zien dat je daar niet kunt bouwen.
1: Ja, maar
2: je kan
1: goed.
2: Daar gewoon niet bouwen. Want of alles moet plat.
1: Nee, dat Soest 2002 bekend staat als de bouwpartij. Oké, dat weet iedereen. Ja. Maar het gaat mij meer om wat hun roepen in hun verkiezingsprogramma. Van nee tenzij, maar ja mits. En dat zou in dit geval ook kunnen. Hè, dat jullie zeggen van ja, we gaan bouwen. Maar dit zijn wat ons betreft de randvoorwaarden. En ga daar het gesprek over aan met de gemeente.
2: Ja, ja. Wij zijn eigenlijk toch echt wel tegen de bouw daar. Het is een klein gebied, een pareltje. En die wortels liggen heel boven de grond. En er komen dan allemaal bomen geïsoleerd te staan. Die gaan er dan ook aan. Je hoeft alleen maar naar de groene hoogte te kijken, waar ook die beloften gelden. Wonen in weelde, wonen in het groen. En daar staat gewoon geen boom. Ja. Dus wij hebben daar zoveel rondgelopen en gekeken, wat is dan mogelijk? Ja, misschien dan in de uiterste randen wat neerzetten. Maar wat ga je daar dan neerzetten?
1: Nou ja, daar kan over gesproken worden.
2: Ja, maar wij zijn ooit heel druk in de weer geweest om naar alternatieven te kijken. Kamp Zeist, er zijn zoveel mogelijkheden. Kantoorpanden.
1: Ja.
2: Er is ruimte.
1: Helen, je geeft net aan van 8 jaar geleden is het gesprek gestopt een beetje. De verhoudingen waren niet goed. Wat moet de gemeente doen om weer met jullie in gesprek te gaan?
2: De gemeente moet allereerst erkennen dat Soesterberg bestaat. Want dat is een oud trauma, zou ik maar zeggen. Dat veel mensen in Soesterberg toch zich echt niet gehoord voelt door Soest. Hè. Wij zijn van over de berg. Wij zijn in die eerste fase zijn we regelmatig op het gemeentehuis geweest om hierover te praten, te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar er is gewoon een verstoorde relatie ontstaan doordat de gemeente begint te roepen er moet gebouwd worden. En het gesprek met ons tot zover niet aan te gaan.
1: Ja.
2: Dus daar komt misschien verandering in, dat hopen we.
1: Nou,
2: daar lijkt het op, maar er zullen toch eerst een handreiking moeten doen naar ons.
1: Helder verhaal, Helen. Jullie staan open voor een gesprek. Ik ga ervan uit dat de gemeente mee heeft geluisterd en wellicht jullie gaat benaderen. En het verhaal is nog lang niet afgelopen.
2: Nee,
1: maar voor nu wel. Dankjewel, Helen.
2: Wel.
1: En we gaan elkaar ongetwijfeld op een ander moment weer spreken.
2: Zeker, zeker. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Dag.

0: Ja, heb je het album Deja Vu nog in huis uit 1970? Zet de naald erin en draai hem nog een keer. Woodstock van Crosby, Stills, Nash en Young.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas, wat doe je ons aan met al die regen?
3: Wat doe je ons aan? Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk naar buiten en ik zie aan de zuidkant van mijn woning zie ik een prachtige blauwe lucht. Het regent en aan de andere kant zie ik een donkere lucht en zie ik een regenboog hangen.
2: Oh, dat is dus, mooi.
3: Ja, dat is mooi hè?
2: Ja, zeker mooi.
3: En dat geeft tegens aan wat het weer vandaag doet. Hè? Er zijn stroken waarin tot 10 mm kan vallen. En er zijn ook gebieden waar nauwelijks 1 mm valt. Dus ja.
2: Maar het is nodig, hè?
3: Het is nodig, ja. Nou, maar het is heel lokaal, kan het aardig plensen. Maar er zijn ook gebieden waar, zoals misschien Amersfoort, waar het aan voorbij gaat.
2: Ja, ja.
3: En de temperatuur, ja, die is niet al te hoog. Ik vraag me af of het 20 graden wordt. Daar zullen we wel onder blijven.
2: Nou, en het is, ook, ja. Het is even wennen, hè?
3: Het is even wennen. Ja. En ook morgen is hetzelfde weertype. Een noordwestelijke stroming krijg je dan. De wind gaat van west naar noordwest. En dan zijn er ook buien die de meeste zullen actief zijn in de kustgebieden. Het zeewater is natuurlijk door het warme weer, de lange periode van warme, is nog steeds veel te hoog. En dat bevordert de buienvorming.
2: Ja.
3: Dus daar komen in de kustgebieden krijgen daar extra millimeters van.
2: En hebben we het van het weekend, hebben we de houthakkersfeesten? Gaan die droog verlopen?
3: Wanneer zijn die?
2: Morgen en overmorgen.
3: Ja, zoals ik zei, morgen afnemend buiig en overmorgen is het bijna droog.
2: Kijk.
3: Dus dat zou, de tweede dag zou dan praktisch droog moeten verlopen met een zonnige periode en een temperatuur die nou ook weer wat kan winnen. Hè?
2: Ja.
3: 20 graden of iets meer is dan wel weer mogelijk. En dan, dan zitten we weer onder hoge druk invloed, zoals we al vaak hebben gehad na het slechte weer. En dan warmt het ook op. Hoe erg het opwarmt, het Europese model heeft het over maximaal 25 graden of iets eronder. Maar de Amerikanen suggereren weer dat het 30 graden kan worden, 1 of 2 dagen. Nou, ja. Meestal,
2: die Amerikanen toe, geloof ik tegenwoordig niet meer zo.
3: Europeanen meestal gelijk.
2: Ja, die Amerikanen geloof ik niet meer zo. Samenvattend, Klaas.
3: Samenvattend, vandaag en morgen nog lokaal flinke buien, maar ook plekken waar bijna niks valt. Dan een paar zonnige dagen en dan daarna weer warmer. En ik moet zeggen, die warmte wordt gevolgd door nog veel natter weer als we het nu hebben gehad. Dus dan kon het wel eens betekenen dat dan de droogte ten einde loopt.
2: Ja, dus ik denk een mooi vooruitzicht, ondanks de voorspelde nattigheid na volgende week. Laten we hier maar even van genieten, Klaas, denk ik.
3: Ja, kunnen we doen.
2: Ja.
3: En daarna, misschien kan dan weer het Twentekanaal worden bevaren. Want dat is, het peil is zo laag dat er geen schip naar Twente kan.
2: Ja, daar heb je ook last van.
3: Mijn geboortestreek.
2: Nou, mooi, Klaas. Dank je wel weer. En ik wens jou een heel prettig weekend.
3: Ook zo.
2: Dank je.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Van het album Hoe sterk is de eenzame fietser uit 1973 was dit Boudewijn de Groot met Jimmy.
1: In het centrum van Spakenburg walmt één keer per jaar de geur van smullend hout en vers gerookte paling. Paling roken dus, en dat is een ambacht waarbij ervaring, vakmanschap en gevoel voor detail samenkomen. Dat bleek tijdens de jaarlijkse palingrookwedstrijd om de Zuiderzeebokaal. 12 deelnemers streden afgelopen woensdag om de beste gerookte paling. En degene die daar won is natuurlijk Richard Koolstra, en die hebben we nu aan de lijn. Richard, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Gefeliciteerd met de winst.
2: Ja, dankjewel.
1: En wat maakt jouw paling nou zo bijzonderder dan de concurrenten?
2: Ja, dat is een lastige vraag. Ja, het gaat om het zouten en om het schoonmaken van de paling. Ja, dat is eigenlijk en dan de kleur erop, hè.
1: Ja, het schoonmaken van de paling. Wat maakt het er zo bijzonder dan?
2: Ja, dat hij wel mooi schoon is en bloedvrij. En ja, en dan de juiste zoutgehalte.
1: Ja.
2: En de juiste tijd dat hij er weer uitkomt. Want anders is hij te zout en te vroeg is hij weer te laf.
1: Ja.
2: Dat is het spannende eigenlijk van het... Of het spannende, maar dat is een van de... Ja, wel een item, het zouten en dan het... dan komt het roken.
1: Ja, hoe was het palingjaar eigenlijk? Was het met dun of met dik water?
2: Wat zeg je?
1: Met dun of dik water, ja, dat is jargon. Dat zal ik even uitleggen. Dun water zit er bijna geen plankton in en dik water wel. Dat is me uitgelegd in Spakenburg.
2: Ja.
1: Wat voor water was het? Was het dik of dun water dit jaar?
2: Ja, gewoon een beetje tussenin.
1: Ertussenin, dus het was al een redelijk palingjaar.
2: Ja, zeker.
1: Precies. Wat stook je dan precies? Is dat eikenhout of is dat beukenhout of is dat dennenhout?
2: Nou, wij beginnen gewoon zoetjes aan met beukenhout.
1: Mm-hmm. En dan? Dat stook je en vervolgens, hoe lang moet dat ongeveer in zo'n... ja, wat is het eigenlijk? Een rookkast?
2: Ja. En dan beginnen we eerst met beuken en dan even de paling goed drogen. Een beetje rook eroverheen en dan een beetje het vuur meer opstoken dat je naar zijn eindtemperatuur. Af en toe wat rook eroverheen en dan afroken met eiken.
1: Ja, had je de palingen voor de jury geselecteerd in je rookkast?
2: Nee.
1: Niet. Je hebt er gewoon eentje uitgepakt en zei tegen meneer Heijnen, hier heb je een... Heijnen is natuurlijk de voorzitter van de jury. Hier heb je een paling en eet maar op of kijk maar eventjes of er een barst in zit. Noem maar op. Waar keek hij naar?
2: Nou, we krijgen vier wedstrijdpalingjes. Vier van de organisatie. En dan mag je er één voor je eigen houden.
1: Mm-hmm.
2: En nou, die hebben we even geproefd. Nou, die proefde wel lekker. En drie hebben we naar de jury gedaan.
1: Ja.
2: Dus we hebben de beste drie hebben we eruit geselecteerd, ja. Dat is ook gevoelsmatig, maar ja, we waren wel de beste.
1: Ja, er waren 5 juryleden, hè, en die kregen allemaal een paling of een klein stukje paling die ze mochten beoordelen.
2: Mm-hmm.
1: Precies. Ja. En er werd ook gekeken naar andere zaken, zoals hygiëne, netheid en presentatie van de rookstal.
2: Ja.
1: Hoe zat dat bij jullie? Dat zat wel snor, geloof ik, hè?
2: Dat zat ook goed, ja.
1: Precies.
2: Dat klopt. Wij hebben het er altijd wel netjes uitzien.
1: Ja, was het een verrassing dat je de eerste plaats zou innemen?
2: Ja, maar dat is altijd spannend. Kijk, er zijn er 12. Dus ja, er zijn er 12 rokers. Dus ja, dat is ook hoe moet ik het zeggen? Ja, nee, dus de staalsloterij, ja, het is je valt erin of je niet.
1: Ja. Ja, en de winnaar van vorig jaar deed niet mee, hè, meneer Windhouwer.
2: Ja.
1: Dus dat scheelt weer, of niet?
2: Wat zegt u?
1: Dat scheelt weer.
2: Ja, maar ja, dan is er weer een ander, die maakt dan ook weer kansen.
1: Ja, precies.
2: Je begint aan die wedstrijd, ja, iedereen heeft net zoveel kans als iedereen.
1: Ja, wat ga je op 29 augustus doen in Korte Hoef?
2: Nee, dat is een week later, hè? 5 september.
1: 5 september. Wat ga je 5 september doen?
2: Ja, ook weer ervoor gaan.
1: Ja, en dat is het Nederlands kampioenschap in Korte Hoef.
2: Dat klopt.
1: Ja, heb je al een Nederlands kampioenschap op je palmares of niet?
2: Nee.
1: Nog één.
2: Ik heb alleen, de EK. Dat is op Eemdijk. Die heb ik gewonnen. En nou hier de Zuiderzeeboek al.
1: Ja, Eemdijk.
2: En daar was bijna prijsjes tussendoor, zeg maar, van Ommen en zo. Maar dat is niet echt noemenswaardig.
1: Nee, maar goed.
2: Dit zijn wel de uitschieters, deze.
1: Ja, wat moet je doen om het Nederlands kampioenschap te halen met je paling? Wat moet je nog verbeteren? Of ga je gewoon op gelijke voet door?
2: Nee, je begint... Ja, dat is eigenlijk weer hetzelfde ongeveer wat we afgelopen woensdag hadden. Je krijgt weer die wedstrijdpalingjes. En die ga je weer mooi schoonmaken, zouten. Ja, het is eigenlijk hetzelfde spelletje. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik begrijp het.
2: En dan is het met zorg en beleid zo goed mogelijk verzorgen, de paling.
1: Ja, maar de lat ligt denk ik in Kortehoef hoger, hè?
2: Ja.
1: Wat moet je dan doen om zeg maar dat te kunnen bereiken, dat niveau te bereiken? Dat is lastig, hè?
2: Ja, je moet... Ja, kijk, je wordt geselecteerd, zeg maar, dat er 80 tot 100 drogen zijn. Dan wordt eerst al een selectieronde. Dus dan vallen er al sowieso 70 of 80 af. Dus dan blijven er 20 over waarvan hun denken, dat maakt wel kans. Qua kleur en zo. En dan worden ze beproefd.
1: Ja, doet Cor Jans ook mee uit Putten? Die is regerend Nederlands kampioen.
2: Ja, die doet ook mee, ja.
1: Heb je ook stiekem afgekeken, zeg maar, in Spakenburg, hoe hij dat doet?
2: Nee, ik heb niet afgekeken.
1: Je hebt niet afgekeken, precies.
2: Nee, we krijgen niet de kneepjes, hè. Dat gaat hij niet vertellen.
1: Nee, niet
2: maar
1: in eigen...
2: Dat is ook, je moet het ook zelf doen.
1: Niet in eigen keuken of niet in eigen paling kijken. Of in eigen rookkast, zo heet het dan, hè. Ja. Richard Koolstra, mag ik jou ontzettend veel succes wensen tijdens het Nederlands kampioenschap aanstaande... Even kijken, wanneer was het ook weer? Ergens in september? 5 september. In Kortehoef.
2: Ja, dan zijn we er weer.
1: Dankjewel.
2: Goed zo. Fijne morgen.
1: Jij ook. Tot.

0: Oh ja, dat moet ik dan natuurlijk afkondigen.
1: Arjan, ja, Arjan, natuurlijk.
0: Wat zou dat zijn? Dat is Terry Swims met Blowing Smoke uit 2021.
2: En ben jij tussen de 8 en 16 jaar oud? Houd je van zingen, dansen of toneelspelen? En wil je een onvergetelijke theaterervaring meemaken? Vanaf komende dinsdag tot vrijdag vindt de Theatervierdaagse weer plaats in Theater de Speeldoos. Aan de telefoon Mark van Driel, organisator van deze Theatervierdaagse. Goedemorgen Mark.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Wat een mooi verhaal dit. Wat leuk.
3: Ja.
2: Vertel er eens wat meer over.
3: Inmiddels doen wij de 11e editie van de Theatervierdaagse. Dus we zijn al een tijdje, zeg maar, al 11 jaar bezig. We hebben het 11 jaar geleden, toenmalig directeur van de Speeldoos, Peter Josiassen, en ik hebben toen bedacht, nou ja, de Speeldoos stond in de zomer leeg. En dat ze dachten, ja, is het niet leuk om iets voor kinderen en jongeren te doen? En toen hebben we de Theater Driedaagse bedacht. En dat werd zo succesvol dat het, zeg maar, naar 4 dagen. Dus het heet nu de Theater Vierdaagse. En waar kinderen en jongeren, inderdaad wat je al zei, zeg maar, kiezen voor een discipline. Zingen, dansen of spelen. En werken dan in 4 dagen toe naar een voorstelling die ze op vrijdagavond dan laten zien in de Speeldoos. En dat is ook meteen de aftrap van het culturele seizoen voor theater.
2: Oh, wat leuk. En is daar een beetje animo voor?
3: We zijn al helemaal, we zijn eigenlijk de laatste jaren zijn we al eigenlijk voor de zomervakantie uitverkocht.
2: Oh, dat klinkt heel goed.
3: Qua inschrijving. Dus ja. Het gaat ook wel echt als een lopend vuurtje dat je snel moet inschrijven zodra de inschrijving is geopend. En die opent ergens dan in april. April, mei, voor de meivakantie. En kinderen en jongeren vinden het heel erg leuk om mee te doen.
2: Ja, en zie je dan elk jaar dezelfde kinderen terug?
3: Veel bekende gezichten, maar ook weer elk jaar nieuwe gezichten. Dus het blijft, en het grappige is dat leerlingen die, of jongeren zeg maar, die mee hebben gedaan en ouder zijn dan 16, die komen dan terug vaak omdat ze het zo leuk vinden om te helpen. Dus als hulptroepen, die werden er ook bij. En die helpen dus ook bijvoorbeeld echte kleintjes ook op het podium. En dus dat is heel leuk om te zien dat dat ook steeds verder groeit. Dat ook die kinderen die het dan hebben gedaan, zeg maar, heel graag komen helpen. Omdat ja, het is gewoon een heel leuk project. En je leert als deelnemer doe je in ieder geval altijd één groepsnummer echt met z'n allen. Één zangnummer met z'n allen. En je hebt één scène dat je met z'n allen. En voor de rest kies je echt voor een discipline die je wil doen. Het is altijd een feest.
2: Ja, en is er dan ook professionele begeleiding?
3: Ja, zeker. Want het is wij, Gede Kahatu, die doet de zang. Dat de zangdocenten en Raza van de balletschool, die neemt de dans voor haar rekening. En ik doe altijd de spel. Dus we hebben drie vakdocenten die voor de groepen staan. En wij beginnen al eigenlijk in maart met bedenken van wat gaan we nou doen? Wat wordt het thema? Hoe gaan we dat indelen? Wordt het een verhaal van A tot Z? Of gaan we vooral in thema werken en dat het gewoon verschillende scènes, blokken en dansen en zo worden. Dus er staan 3 professionals voor de groep. En het is zo dat de Speeldoos, daar werken we natuurlijk heel erg mee samen met het theater, en die faciliteren natuurlijk. Die zorgen voor de inschrijvingen, die zorgen voor de ruimtes, dat we erin kunnen. Dus het is echt een samenwerking met vier professionele instituten, zeg maar.
2: Ja, en wat is het thema voor dit jaar?
3: Het thema van dit jaar is close-up. Nou, daar kan je echt van alles mee doen. Dus het gaat van, dit jaar hebben we echt gekozen voor blokken en werk vanuit het thema. Dus niet een heel verhaal. Maar het gaat vooral van heel erg over de top. Met film en dingen naar terug naar wie ben ik nou echt achter dat masker, zeg maar. Dus we gaan echt, we gaan van groots en over de top naar klein.
2: Het is 8 tot 16 jaar, het 11e jaar. Heb je nu al kinderen die zijn doorgestroomd naar de toneelschool of de Academie voor de Kunsten? Zien we al kinderen op tv terug?
3: Kijk, wat wel natuurlijk zo is, is dat leerlingen van, hè, want het is natuurlijk ook zo, je maakt reclame, want ik ben bij Van Marmelijn, de jeugdtheaterschool en het theaterhuis, en Raza heeft haar eigen dansschool. Dus het is wel zo dat kinderen die zeg maar, ja, het leuk vinden om hun tijd hier aan te besteden, die geven zich op en die gaan dan ook verder. Dus het zijn wel leerlingen die bijvoorbeeld ook dus al toneelles ergens anders volgen of dansles volgen, dat die vaak wel naar de volgopleidingen willen. En bijvoorbeeld in mijn geval kan ik dan vertellen dat er best wel bij Marmelijn, bijvoorbeeld dat ik nu, als ik zou stoppen als docent, als ik met pensioen zou gaan, duurt nog lang hoor, maar dan staan er nu wel een stuk of acht oud-leerlingen die ook de theaterdocentopleiding hebben gedaan of naar de toneelschool zijn geweest.
2: Ja.
3: Dus er zijn wel leerlingen die echt die volgstap maken.
2: En wat voor
3: plezier staat wel echt voorop. Dus ja, het is niet zo dat leerlingen die dit soort dingen doen van ons naar een volgopleiding moeten. Maar het is wel zo dat we ze begeleiden op het moment dat ze dat wel willen. Dus in audities.
2: Wat voor kinderen zijn het? Zijn dat, want theater, dans, dan zou je toch kunnen denken van, nou, dat zijn
3: de
2: wat welgestelde, ja, en dans en zang. Er zijn de wat welgesteldere kinderen, maar zijn er ook, staat het ook open voor kinderen die het wat lastiger hebben?
3: Oh, het is, nee, wij zijn echt heel erg van, zeg maar, ook dat ouders, hè, van kinderen die het niet zo goed kunnen betalen, dat daar dingen zijn. Dus dat daar ook middelen voor zijn. Je hebt de Stichting Leergeld natuurlijk, je hebt het Jeugd- en Cultuurfonds. Dat er allemaal middelen zijn om wel ook die kinderen een kans te geven om zeg maar een toneelles of een dansles te gaan doen, een seizoen. Dus er zijn genoeg middelen voor ouders om op terug te vallen, zodat het is niet alleen maar voor voor ouders, zeg maar, die dat kunnen betalen.
2: Ja.
3: Het is echt, wij maken daar ook op de website bijvoorbeeld van Marmelijn heel duidelijk, ook heel duidelijk een reclame voor wat zijn de middelen om, als het financieel niet kan,
2: nou,
3: zodat we kunnen helpen.
2: Dat is mooi om te horen.
3: Ja, ik ben heel erg van het laagdrempelige.
2: Ja, heel goed. Heel
3: en
2: goed.
3: Dat ieder kind zeg maar kennis kan maken met cultuur. Dat is veel te belangrijk.
2: Heel goed. Nou is vrijdag de afsluitende theatervoorstelling.
3: Ja.
2: Zijn daar nog kaarten voor beschikbaar?
3: Dat dacht ik nog wel. Al is het, volgens mij zijn er nog een paar kaarten beschikbaar.
2: En
3: om half acht start het.
2: En waar kunnen de kaarten besteld worden?
3: Ja, oh, ik wist al dat je dit ging vragen.
2: Ja.
3: Nee, via www.speeldoosbaarn.nl.
2: www.speeldoosbaarn.nl.
3: Ja, en daar kan je kaart reserveren voor de voorstelling.
2: Oké, nou hartstikke mooi, Mark. Volgens mij een mooi en succesvol initiatief. Voor de herhaling vatbaar volgend jaar.
3: Ja, volgend jaar. De 12e editie, die komt er ook weer aan.
2: Okay, heel mooi. Nou, ik wens je heel veel succes en heel veel plezier samen met alle andere betrokkenen de komende dagen. En wellicht zien we elkaar bij de theatervoorstelling.
3: Dankjewel, hartstikke leuk.
2: Okay.
3: Tot ziens.
2: Dankjewel.
3: Dag.
2: Dag.

0: Het wordt al een beetje zomer zo, hè? Young Gun Silver Fox met het nummer Kids uit 2020. Ja, we gaan even de revue nog even passeren met Ronald. Ga jij naar het Houthakkersfestival?
1: Nee, ik ga morgen naar Puk en de Pettenflat.
0: Oké, wat is de toekomst ongeveer van de Oude Tempel? Is dat bouwen of niet bouwen?
1: Ja, ik denk dat dat bouwen gaat worden. Alleen ik hoop dat de actiegroepen en de gemeente het goede gesprek met elkaar aangaan om tot een mooie oplossing te komen.
0: Wat is het verschil tussen dun en dik water?
1: Dat heeft iets met plankton te maken.
0: Ja, precies. Dat wist meneer
1: Kok. Ik leer nog elke dag.
0: Ja, zeker, zeker. Nou, dan gaan we de laatste vraag. Ja. De theatervierdaagse.
1: Ja, ik vind dat super tof dat dat soort dingen gedaan worden.
0: Ja, ook ja, voor minder
1: voor
0: bedeel.
1: De kinderen en ook voor minder bedeel. Dat iedereen de kans krijgt om zich creatief te ontplooien.
0: Ik wou maar zeggen, fijn dat je afgezet bent op Emeland 1. Blijf luisteren naar onze radio. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website emeland1.nl of naar de socials. Die zijn er volop. Maandag zijn we
1: om zich creatief te ontplooien.
0: Ik wou maar zeggen, fijn dat je afgezet bent op Emeland 1. Blijf luisteren naar onze radio. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website emeland1.nl of naar de socials. Die zijn er volop. Maandag zijn we er weer. Voor nu, dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen.

0: fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele bike totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Dekker Radio. Menno Dekker.

Jawel, echte country bij Dekker Radio. Als eerste hoorde je Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Een nummer uit 1975. Welkom bij dit uur Dekker Radio. Hey, nog een oudje. Cliff Richard. Toepasselijker kan het niet.

0: Leuk, hè? Hier word ik heel vrolijk van. André Hazes en Zomer.
1: Dekker Radio.
2: Good morning.
0: Zo, even oppassen met oversteken, zeg. Nou, dat kan nog uren doorgaan zo. Dekker Radio in de zomer. Summer Thing. Nou, dat hoort er allemaal wel bij, hè? Toch? Met Afrojack en Mike Taylor.

0: afdeling Binnen Zonder Kloppen. Everjack en Mike Taylor. Summer Things.
1: Met de muziek van de jaren 80.
0: En een hele leuke van Herman Brood. Samen met Henny Vrienden. Als je wint.

0: Ashton, Gardner en Dyke. Mooi gezelschap uit Engeland. Can you get it? En het mooiste vind ik nog de blaffende hond in de studio. Heb je die opgemerkt?
1: Ja, mooi hè.
0: Blaffen maar, Bello. Nee, hij doet het niet meer. Ja. Ja, ik heb hem hoor. Ja, dat is heel erg goed. Prachtig, hè? Een soort kermismuziek bij Dekker Radio. Ja, dat is mij wel toevertrouwd, hoor. Maar wij mijn gang, mijn gang. En ik ben armed and extremely dangerous vandaag. Ja. Met First Choice gaan we verder.

gewapenden. Extreem gevaarlijk. Ja. Dat lijkt me wel. Die moet je niet met een zijde handschoentje aanpakken, deze dames van First Choice. Ja, ja, rustig maar. Kom eraf. Oh ja, ik moet even opschieten, want ik heb deze heren ook nog klaarstaan. Let's

0: knal, boom, uit. Leuk, hè? De Pipkins en Gimme That Ding. We gaan schakelen met Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Dekker Radio. Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn in april. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Een man die werd gezocht vanwege het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien en maximaal 19 graden.

Herkende je hem nog? Uit de jaren 70, The Middle of the Road en The Talk of the USA. En Dekker Radio deel 2 is aangebroken. 3 achter elkaar. Ambrosia's nummertje 2 in het rijtje van 3. Met Biggest Part of Me gaan we naar 1980.

0: Ios. En Holly May Brood. Tijd genoeg. Een nummer van...
1: lang?
0: 3 jaar geleden alweer.
2: Music Radio. Met de muziek van de jaren 70.
0: Dit is Oud van Carly.

Samuel Welte en de bankzitters. Uitslover. Nou ja, zelfkennis. Dat is lekker dan. Ja, zo heet deze groep dan, hè? Gevoel van onmacht.

Mooi liedje, hè? Van verleden jaar is die. Das Lekker Dan heet de groep. Grappige naam. Gevoel van onmacht bij Dekker Radio ben je. En we gaan even naar Italië. Ja. Ik heb even mijn best gedaan. Het heet Ma c'è bello questo amore. Weet je wat dat betekent? Maar wat is deze liefde mooi. Wauw. Eros Ramazzotti zingt erover. We gaan naar het jaar 1988.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

En zo hebben we een Duitsstalige openende programma Bond voor vandaag. Deze is 1982. Nicole, mijn kleine vrijheid. En ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Als u erbij blijft, draai ik de muziek. De hemelijkse muziek. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sanza en Woody William. My

0: Se Salavi baby.
1: Ja, even dansbare muziekje. Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willie William. My oh my.
2: Ouwe meuk.
1: Inderdaad, terug in de tijd in 1968, de band After Tea. Met een nummer met een knipoog naar de eigen bandnaam. We Will Be There After Tea.

0: Ja, dat waren ze, de mannen van After Tea. Even terug naar het jaar 1968, ja, lang geleden deze plaat. We will be there after tea. Ze gaan eens een bakje thee doen en dan komen ze gezellig op visite. Nou, van mij mag dat. Ze doen maar.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2008, het jaar waar we naartoe gaan met Gavin DeGraw. She holds

0: Uit 2008 weer deze opname. Dit was Gavin DeGraw. She Holds a Key.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier en nu gaan we naar muziek van Imagine Dragons. I Bet My Life. Dit is 2014 muziek.

0: De muziek van de Imagine Dragons 2014, I Bet My Life.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Betekent dat we wat nieuws gaan draaien. Deze van Emma Jane. Dit is Domino's.

0: Het nieuwe werk van Emma Jane. Dit was Domino's.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Zoals dat, we doen ons best daarvoor in ieder geval. 1994 muziek hier van Crystal Waters. 100% pure love. Dag.

Zeker de muziek van Crystal Waters. 100% pure love, de titel van de plaat. Ik kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1975 zelfs. Dit is de Nederlandse formatie Jackpot. Sing my love song. We blijven in de liefdesliedjes.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. De politie heeft de dader neergeschoten. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder dat duidelijk te vertellen. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Dan het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen zon en wolken en ongeveer 18 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De muziek van het jaar 1986, die Outfield Your Love, de titel van de opname. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in het programma Bond. Weer tijd voor hedendaagse muziek, zou ik dan maar zeggen. Uit de top 40, denk ik wel gewoon een beetje. Hè. Deze van Jim's. Hij zingt over het zonnetje. Eerst een hoop water, het bron erbij. Soleil, zo heet het.

0: Ja, tot voor kort noemde hij zich volgens mij nog Maître James, maar tegenwoordig het James en zijn eentje. Soleil was de titel van het nummer. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, we gaan in 1962 met Ernie Maresca en hij roept shout, shout, knock yourself.

0: Ernie Maresca uit 1962. Shout, shout, knock yourself out. Volgens mij in de jaren 80 van de vorige eeuw ook nog eens een keer overgedaan. Ik weet niet zo gauw in mijn hoofd wie.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2003, een van de dames Spice. We hebben het over Melanie C. Dit is On The Horizon.

0: Echt een plaatje wat lekker rustig doorkomt, hè. Deze is van Melanie C. uit het jaar 2003. On the Horizon, de titel van het nummer. U hoort het hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ja, zoals u van ons gewend bent, hebben we ook meer dan alleen hits. Bridget Benanti, een nieuwe plaat. Dit is Half of Me.

0: De nieuwe hedendaagse muziek van Bridget Benanti, Half of Me, de titel van de plaat. Klaassen, wat vind jij ervan vandaag?
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: Zo is het ook. We gaan naar 2019 met Lizzo. Dit is Juice.

Lizzo uit 2019. Dit was een nummer met de titel Juice. En dat bracht ons wel op het punt in het programma dat we afscheid van u nemen. Het is wat vroeg in het programma, maar ja, oké, dat moet ook kunnen. Het komt even zo uit met de plaatjes die we hadden. Het was weer een uurtje lang Bonte Kuur Radio toestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren op het programma mag altijd. janberg.radio@gmail.com staat dus wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. Als ze vroeg zijn, heb ik er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst 1973 Bloodstone, de band Natural High. Zo'n nummer wat je zegt van heel lang niet gehoord, misschien nog wel nog nooit gehoord. Daarna een nieuw werkje van Jay Hunk, But One Day. En we plakken nog een oudje uit 1970 achteraan van Simon & Garfunkel, Sicilia. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. Graag weer tot de volgende Bond.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dingen in het muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Het zonnige zuiden zit in Sinsano. Aan iedere 3/4 fles Sinsano hangt een gratis ijsvormpje om leuke lettertjes van ijs te maken. Verwen uw mannes met Sinsano Vermoed in Mix and on the Rocks. Dat is weer eens wat anders. Sinsano.
6: This program is climate neutral.
4: Dit programma is klimaatneutraal.
6: All music will be recycled.
4: Alle muziek wordt gerecycled.
7: Het Muziekmuseum.
8: The Music Museum.
9: Just let me hear some of that.
7: Het Muziekmuseum.
10: Het Muziekmuseum.
7: Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 34. En dat is de week waarin op 19 augustus 1967 het Amerikaanse radiostation KHOW in Denver geen platen van de Beatles meer draait, nadat bekend is geworden dat alle leden van de groep drugs gebruiken. Nou. En de muziek die we net hoorden is van Elvis Presley. Want op 19 augustus 1972 komt Burning Love de Billboard Hot 100 binnen. Het wordt Elvis Presley zijn allerlaatste top 10 notering in de Verenigde Staten. Op 28 oktober 1972 bereikt de single de tweede plaats. Burning Love is een compositie van Dennis Linde. Tijdens de opname van het nummer in de RCA-studio in Hollywood op 28 maart 1972 speelt hij zelf gitaar. Elvis wordt verder begeleid door de gitaristen James Burton, John Wilkinson, bassist Emery Gordy, pianist Glenn Hardin en drummer Ronnie Tutt. J.D. Sumner en de Stamps, die doen de achtergrondvokalen. Een lekker nummer, hè? Heerlijk. Zometeen tijdens deze rondleidingen een fragment uit de film World Horizons van de Verenigde Naties. Roger Waters is de verteller van het verhaal over de scheidingsmuur die Israël bouwde langs de westelijke Jordaan-oever. En Roger Waters kennen we natuurlijk van Pink Floyd. En dadelijk ook nog een nummer gezongen door Cornelis Brak. In 1973 stond hij met een door Giet Jaspers en Wim T. Schippers geschreven liedje in de top 10. De Nederlandse top 40. En over top 40'en gesproken. Zometeen hebben we er eentje uit week 34. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Pascal Jacobsen, Nederlandse zanger en gitarist van Bluff. En Jeroen Kijk in de Vechten, Nederlandse radio- en televisiepresentator en beste voice-over van 2025. En op nummer 1 in die top 40 week 34 staat een liedje gezongen door een Amerikaanse discozanger uit Florida. Het liedje is geschreven door Harry Wayne Casey, die van Casey and the Sunshine Band. En het liedje begint met de volgende tekst. Er wordt eerst een stukje gesproken, Sexy Mama, en dan wordt er gezongen Woman, Take Me in Your Arms. En muziekvrienden, ook dadelijk weer zo'n prachtige plaat. Deze keer geen vinyle plaat, nee, het is een cd. Het is de langspeelplaat van de week. Het is een debuutalbum van een Britse jazz- en soulzangeres uit 2003. De plaat wordt in 2008 opnieuw uitgebracht omdat de opvolger Back to Black een wereldsucces was geworden. Dadelijk ook nog een Nederlandse platenproducer die voor de lol een lied opneemt. Omdat het nummer in de top 40 komt, heeft hij voor tv-optredens een gezicht nodig. Dat wordt de band Jackpot. Om welk nummer gaat het en om welke bekende Nederlandse producer? Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is op 1958. Maar we gaan nu naar donderdag 28 november 1963.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles!
4: Let's go, she loves you.

0: Patricia van Perez Prado is op 18 augustus 1958 een van de eerste singles die in de Verenigde Staten door de Record Industry Association of America met goud wordt bekroond. De single is op 16 juni 1958 de Billboard Hot 100 binnengekomen en staat in de week van 28 juli dit jaar op de eerste plaats. Wij luisterden naar een stereoversie die later van de originele master is gemaakt. Ja, prachtig instrumentaal nummer. En een plotseling eind, dat ook wel weer. Daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 23 augustus 1963 wordt She Loves You, de derde officiële single van de Beatles, uitgebracht. Op de B-kant staat I'll Get You. Nog voordat iemand de plaat heeft gehoord, zijn er al 500.000 exemplaren door nieuwsgierige fans besteld. In de Britse hitparade van 31 augustus 1963 komt She Loves You van de Beatles op 12 binnen. Een week later staat de single op 3 en daarna 4 weken lang op de eerste plaats. Daarna staat de single wekenlang op 3 en 2. En vanaf donderdag 28 november 1963 komt She Loves You opnieuw bovenaan de hitlijst in Engeland. Wij luisterden naar een versie opgenomen op 23 augustus 1963 in de Hollywood Bowl in de Verenigde Staten. Ja, met al die fans erbij, wat een geschreeuw. Ja, ongelooflijk. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week. Deze keer geen vinyle plaat, nee, het is een cd. Het is een debuutalbum van een Britse jazz- en soulzangeres uit 2003. De plaat wordt in 2008 opnieuw uitgebracht omdat de opvolger ervan, Back to Black, een wereldsucces is geworden. Nou. Maar voordat we daaraan toe zijn, gaan we eerst eens even kijken naar die top 40, week 34. En daar vast zit een tipperade. En uit die lijst gaan we alvast een liedje draaien. En wel nummer 18. Een nummer van Stephanie de Sykes. Ooit van gehoord? Ga er maar eens naar luisteren.
1: Van 1 tot 6, de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Dit is de tipparade.
2: Nummer 18.

Nummer 18 in de Tipperade week 34, 19 nog wat. Stephanie de Sykes. Ze wordt in 1946 geboren als Stephanie Wrighton in Engeland. En ze begon als sessiezangeres. En in de jaren 70 maakte ze deel uit van Birds of Paris. Een groep zangers en zangeressen die de achtergrondvocalen doen op vooral discoplaten. Andere leden van Birds of Paris waren onder andere Madeline Bell, Vicky Brown en Katie Kissoon. De enige solo-hit van Stephanie de Sykes is Born With a Smile on My Face. Het liedje wat we net hoorden. Het komt tot 2 in de Britse hitparade. In Nederland staat het 4 weken in de tipparade. Komt niet in de top 40. Ja, het klonk als een typisch jaren 70 songfestival liedje. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het debuutalbum van een Britse jazz- en soulzangeres. En ze wordt geboren als Amy Jade Winehouse in Londen op 14 september 1983. En is de dochter van taxichauffeur Mitchell Winehouse en apotheker Janice Seaton. Ze groeide op samen met haar 4 jaar oudere broer Alex. En van haar vader zou ze hebben leren zingen. Amy schreef al op jonge leeftijd haar eigen liedjes. Ze werkt als zangeres van een jazzband en als showbiz-journaliste wanneer ze na een demo een platencontract krijgt bij muziekproducent 19 Management, vernoemd naar de hit 19 van Paul Hardcastle. Op 20 oktober 2003 verschijnt haar debuutalbum Frank en is deze week de langspeelplaat van de week. Het is een rauw en opvallende plaat. Hoewel het minder bekend is dan haar latere album Back to Black, wordt Frank als de opmaat naar haar beste werk gezien. Op de cd staat een mix van jazz, soul en R&B. Haar tweede album, Back to Black, is meer gepolijst. Frank klinkt meer authentiek en experimenteel. De titel van het album verwijst onder andere naar Frank Sinatra, een van haar grote inspiratiebronnen. De muziek op de plaat combineert klassieke jazz met moderne hip-hop en R&B beats. Dit, in combinatie met haar opvallende stem en laid-back manier van zingen, zorgt ervoor dat de plaat opvalt tussen de muziek anno 2003. Het debuutalbum Frank van Amy Winehouse markeert het begin van haar korte maar onuitwisbare carrière. Daarom is het deze week

0: openingsnummer na de intro van de langspeelplaat van de week. Deze week het album Frank uit 2003 van Amy Winehouse. Het liedje wat we hoorden was Stronger Than Me. Muziekvrienden, dan nu één oude top 40 van lang geleden. We hebben alle liedjes weer in de computer gezet. 40 tot en met nummer 1. Ik swipe er langs tot en met nummer 11. We draaien de nummer 1 hit en dadelijk nog weer een track van de langspeelplaat van de week. En op nummer 1 staat een liedje gezongen door een Amerikaanse discozanger uit Florida, Amerika. En het liedje is geschreven door Harry Wayne Casey. En die kennen we natuurlijk van Casey en de Sunshine Band. En het liedje begint met de volgende tekst. Wordt eerst gesproken, sexy mama, en daarna wordt er gezongen, woman, take me in your arms. Dat moet een romantisch liedje zijn. En een disco-nummer, dat sowieso. Goed, we kijken even naar die lijst. 5 nieuwelingen, daarin 5 Nederlandstalige liedjes. Verder muziek uit Schotland, Spanje, Nederland, Engeland, Canada, Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Curaçao en Italië.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: Muziek uit Schotland. Onder in die lijst. De Bay City Rollers met Shang Lang. You

teeny bopper muziek, zo heette dat in die tijd. Ja, misschien nog steeds zo, hè, natuurlijk. De Bay City Rollers uit Schotland. En het was hun eerste hit in Nederland. Het heette Schengen.

heerlijk zomersnummer. Het was in de tijd ook Radio Noordzee's Treiterschijf. Dat hoorde je net. Tony en Los Santos met Trico, Trico, Tra. Eendagsvlieg. En die Tony is eigenlijk Tony Sanchez. En de groep werd eigenlijk geformeerd in Duitsland, in Frankfurt. Maar oorspronkelijk komen ze dus uit Spanje. 39 dus. Dan nu nummer 38. Had een aantal grote hits in Nederland. En dit misschien was wel één van.

Sentimentele muziek. Het was in de tijd de opvolger van Het is weer voorbij. Die mooie zomer die stond maar liefst 18 weken in de top 40 en dus ook op nummer 1. Daarvoor had hij nog een hit met 1948. Toen was geluk heel gewoon. En dit is die goede oude tijd. Ik heb het natuurlijk over Gerard Cox. 37 nu. Een liedje over Rob Oud. Een van de DJ's van Radio Veronica die toen nog op de Noordzee lag. Tenminste dat schip. Peter Koelewijn.

36. Een van de beste Nederlandse bands uit de geschiedenis. De popgeschiedenis. Nou, dat durf ik te beweren. Earth and Fire met Johnny Kaagman en natuurlijk Gerard en Chris Koerts. En ze waren vooruitstrevend hoor. Ze gebruikten in het begin de Mellotron. Een revolutionair apparaat

Love of Life komt tot 2 in de top 40 en staat deze week op nummer 36, dus op de terugweg. Het staat er uiteindelijk 14 weken in. Nee, ik zeg dat verkeerd. 10 weken staat het erin, ja. En ze hadden al hits gehad met onder andere Memories, Storm and Thunder, Wild and Exciting. En vergeet ook hun LP's niet, zoals die prachtige plaat Song of the Marching Children. Dan nu nummer 35, muziek uit Engeland. Van een legendarische band met hits als Get Down and Get With It, 'Cause I Love You, Look What You've Done, etc. Dit is The Banging Man.

0: 35 de band Slate met Banging Man. Ja, ze hadden een enorme hoeveelheid hits.
1: Nummer
0: 34, een liedje wat we het tweede gedeelte helemaal gaan beluisteren. Van de muziekproducer John Carter. Ja, het was een studioformatie, dus ze hadden maar één hit. Maar wel een heel bijzonder nummer. De band First Class. You

0: Op 40.
1: Een liedje geschreven door Boudewijn de Groot. Samen natuurlijk met tekstschrijver Lennart Nijg. Hij schreef bijvoorbeeld ook, zij schreven ook bijvoorbeeld Malle Babbe. Maar dit is Mirella.

En een van zijn grootste, of grote hits in Nederland, moet ik zeggen. Nee, niet zijn grootste hit. Dat was Rote Rozen. Die stond 4 weken op de eerste plaats. Dit liedje staat 8 weken in de Nederlandse top 40 met 13 als hoogste. Die zonne geht auf. En hij zingt erover op het moment dat zijn meisje weer thuis komt.

Een liedje wat pas na 8 jaar in de top 40 terechtkomt. Een liedje dus uit de jaren 60. Want ik zei net al, dit is een hitparade uit de jaren 70. Het is van R. Dean Taylor. Dat wordt uitgebracht op het Motown platenlabel. Het werd in de tijd geschreven door Brian Holland, Lament Dozier en Eddie Holland. There's a ghost in my house. Nieuw.

heerlijke meezingers, de Drifters. We kennen ze natuurlijk ook van Save the Last Dance for Me en Under the Boardwalk. Dit was Kissing in the Back Row of the Movies. De band van Paul Da Vinci, maar met deze hit zat hij al niet meer in de band. De Rubettes, daar hebben we het natuurlijk over. Een grote hit, Sugar Baby Love. Dat zong hij nog. Toen startte hij een solo carrière. Ik zou je zeggen, we komen hem dadelijk op nummer 9 tegen in deze lijst. Paul Da Vinci heb ik natuurlijk over. Nu de Rubettes.

0: 28, een liedje uit 1965. Of een liedje, wordt daarin gezongen.
1: Everybody dance, ja.
0: We herkennen het natuurlijk direct. Onder drie verschillende namen werd het bekend. De dans van Zorba in het Nederlands. Of Zorba's dance in het Engels. Of de Franse versie La Danse de Zorba. Maar het is natuurlijk Griekse muziek. Geschreven in de tijd door Mikis Theodorakis. En in heel veel uitvoeringen heeft het in de hitparade gestaan door de jaren heen. Het staat nu in deze lijst in de uitvoering van Trio Hellenic.

film Zorba de Griek. Met, oh ja, wie was die acteur ook alweer? Help mij toch alsjeblieft. Beroemde acteur was dat. Anthony Quinn. Snel opgezocht. Was het even kwijt. Die speelde de hoofdrol. En die deed die dans. 27 uur muziek, vrienden. Een van de grootste artiesten aller tijden, Paul McCartney, met zijn band Wings. Van het misschien wel beste album wat hij maakte, Band on the Run.

26. Door naar 26, een liedje wat we het tweede gedeelte helemaal gaan beluisteren. Dat was de eerste hit voor deze formatie in Nederland. Ze deden ooit mee met het Eurovisie Songfestival. En toen wonnen ze zelfs met Save Your Kisses For Me. Maar dit is een liedje van daarvoor. Het heet Lady, Brotherhood of Man.

25, de band BZN uit Volendam, uit de periode dat ze nog rock maakten. En het is het eerste liedje waar Jan Keijzer op zingt. En hij zingt nog echte rock'n'roll.

0: Zo heet het ook. Love me like a lion. Love me like a rock.
1: Nieuw.
0: 31 augustus van een jaar zou de zeezender Radio Veronica en Radio Noordzee internationaal blast van de toenmalige minister van Harry van Doorn voor het laatst mogen uitzenden. Peter Koelewijn schreef een protestlied daartegen, daarover. En hij noemde dat Veronica Sorry. Staat dus in deze hitlijst op nummer 24.

0: Jutta Koesenburger samen met Norbert Berger. Beter bekend als Cindy en Bert. Gezellige Duitsstalige muziek op nummer 23, Aber am Abend. Nu muziek uit Rotterdam.
1: You take a plane,
0: commerciële muziek van de band Circus.
2: Do you like beer or sangria? Sangria, sangria.
0: De hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week in de lijst. Een liedje van Albert Hammond.

I don't want to die in an air disaster. Wie wil dat? Niet of wel? Toch? Niemand. Hij schreef het samen met Mike Hazelwood, waar hij regelmatige liedjes mee samenschreef. Albert Hammond dus op nummer 21. Maar inmiddels zijn we bij het linker rijtje en de Stones. Yeah,

van het album met dezelfde titel, It's Only Rock'n'Roll, het titelstuk op nummer 20. Nu een vertaling. If you go away. Van de Mekita Pak.

Legendarisch nummer uit 1959, geschreven door Jacques Brel. Ne me quitte pas. Vertaald in de tijd door Rob McEwen. En in de uitvoering van Terry Jacks op nummer 19. Dan nu muziek uit Frankrijk. Wel in het Engels gezongen.

0: how it day.
1: Ja, hij zong natuurlijk het vaakst in zijn eigen taal, in het Frans. Maar hij maakte een keer een album in het Engels, A Tapestry of Dreams. Waar dit liedje dus op staat. She, in het Engels gezongen, maar wel met een charmant Frans accent natuurlijk. Charles Aznavour op nummer 18. Dan nu muziek. Wat heel erg lijkt op muziek uit een film. Maar dat kan wel kloppen, want dat was tijd gecomponeerd door Pierre Bachelet. Franse componist, muzikant, producer die regelmatig muziek maakte voor Franse televisieseries. En hij had ook een groepje en die noemde die Resonance. En dit nummer heet OK Chicago. En het lijkt zo uit een speelfilm te zijn gekomen. Maar was het niet. Nee. 16 uur. Zanger-componist Gordon Lightfoot. En hij komt uit Canada. En over het algemeen speelt hij folkmuziek.

0: Beetje vaart maken, muziekvrienden, want we willen zometeen die nummer 1 hit nog draaien. Liedje van een Amerikaanse discozanger uit Florida. Liedjes geschreven in de tijd door Harry Wayne Casey van Casey and the Sunshine Band. En het liedje begint met de volgende tekst. Wordt eerst gesproken, sexy mama, en daarna wordt gezongen, woman, take me in your arms. Maar dat zometeen eerst nummer 15. Uit de Verenigde Staten, de broers Ron en Russell Mayo. En ze vormden de band The Sparks. Opvallend waren ze. En leuke muziek maken. Ik zou deze graag het tweede gedeelte nog eens keer helemaal willen beluisteren. Want je hoort het eigenlijk nooit meer terug. Dit is Amateur Hour. Dertien, nu nog even een stukje van... De legendarische band uit Nederland, ze hebben niet lang bestaan, maar het viel wel op de muziek die ze maakten. Ook weer van die teeny bopper muziek, de band Catapult. De troetelschijf van Hilversum 3, het popstation van de publieke omroep. Toen, de Wall Street Shuffle, 10cc. Een stukje van nummer 11 nog. Een liedje wat een beetje moeilijk op gang komt. Nicolaas Olivier Haak heet hij. Wordt geboren in Delft. Overleed in Baarn 1990. Ik ken hem natuurlijk als Nico Haak. Hij speelde vaak samen met zijn paniekzaaiers. En dit was een grote hit van hem hoor. 11 dus Honky Tonky Pianissi. Maar goed, we duiken de top 10 in muziekvrienden.
1: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10. Top
0: 10. Muziekvrienden, we hebben deze week een hitlijst uit week 34. Het jaar is 1974, ja. Dat was wel duidelijk met dat liedje van Peter Koelewijn, hè? Met Veronica, sorry. Ik lees de top 10, we draaien de nummer 1 hit. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. Het album Frank van Amy Winehouse. Goed, komt die nummer 10. De Sixteens van The Suite uit Engeland. Nummer 9, daar is die in zijn eentje. Paul da Vinci met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Die man met die hele hoge stem. Nummer 8, Rock the Boat van de Hughes Corporation. Uit, volgens mij, Amerika. Nummer 7, The Night Chicago Died. Paper Lace, opvallend liedje. Nummer 6, Papa Was a Poor Man. Jack Jersey. Ja, Jack de Nijs natuurlijk. Nummer 5, Sugar Baby Love, The Root Bats. Daar zijn ze nog een keer. Nummer 4, Gigi Lamorose van Dalida. Nummer 3, The Hostage, Donna Summer. Nummer 2, Rocket van Mutt. En nummer 1...
2: Nummer 1...

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Caballero vorig jaar.
6: Caballero
5: vorige maand.
6: Caballero
5: vorige week.
6: Caballero
5: eergisteren.
6: Caballero
5: gisteren.
6: Caballero
5: vandaag.
6: Caballero
5: nu.
6: Caballero
5: straks.
6: Caballero
5: morgen.
6: Caballero
5: overmorgen.
6: Caballero
5: volgende week.
6: Caballero
5: volgende maand.
6: Caballero
5: volgend jaar.
6: Caballero
5: over 5 jaar.
6: Caballero
5: over 10 jaar.
6: Caballero
5: over 5 jaar.
6: Caballero
5: altijd.
7: This program is climate neutral.
8: Dit programma is klimaatneutraal.
9: All music will be recycled.
8: Alle muziek wordt gerecycled.
10: All music will be recycled.
11: Het Muziekmuseum.
12: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 34. En uit die week hebben we een oude top 40 gekozen uit 1974. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat. Rock Your Baby van George McRae. Harry Wayne Casey en Richard Finch van de toen nog onbekende Casey and the Sunshine Band hadden in februari 1974 het nummer Rock Your Baby geschreven. Ze wilden het echter zelf niet opnemen omdat ze net zelf een single hadden uitgebracht. En het lied te hoog was voor Casey's stem. Ze dachten eraan het nummer door de vrouw van George McRae, Gwen McRae, te laten zingen. Maar omdat George toevallig in de studio was, werd hem de kans gegund en niet zonder succes. Het werd een wereldwijde hit en stond in verschillende landen op de eerste plaats in de hitparade. In de Verenigde Staten stond het 2 weken op 1, in de Nederlandse top 40 zelfs 7 weken op 1 en in de Vlaamse hitlijsten 5 weken. En de muziek die we net hoorden is van Chuck Berry. Op 18 augustus 1964 neemt hij in de Chess Studio in Chicago het liedje I Want To Be Your Driver op. In ons land is het liedje 1965 een van de tracks op de LP Chuck Berry in London, die wordt uitgebracht op Chess Records. Ik had het liedje nog nooit gehoord. Straks tijdens deze rondleiding een Nederlandse platenproducer die voor de lol een lied opneemt. En omdat het nummer in de top 40 komt, heeft hij voor tv-optredens een gezicht nodig. Dat wordt de band Jackpot. Om welk nummer gaat het? En om welke bekende Nederlandse producer? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is deze keer een cd. Het is het debuutalbum van Amy Winehouse uit 2003. En de plaat heet Frank. En dadelijk ook nog een fragment uit de film World Horizons van de Verenigde Naties. Roger Waters is de verteller van het verhaal over de scheidingsmuur die Israël bouwde langs de westelijke Jordaanoever. En dadelijk ook nog een nummer gezongen door Cornelis Brak. In 1973 stond hij met een door Giet Jaspers en Wim T. Schippers geschreven liedje in de top 10. Ja, en wie was nou die Cornelis Brak? En dan vertel ik je nu dat door de Amerikaanse regisseur Jonathan Demme, bekend van de speelfilm The Silence of the Lambs en Philadelphia, optredens van Neil Young op 18 en 19 augustus 2005 worden opgenomen. De concerten in het Ryman Auditorium Nashville in Tennessee worden vastgelegd voor de concertfilm Neil Young Heart of Gold. Jonathan Demme heeft in 1984 met de Talking Heads de concertfilm Stop Making Sense gemaakt. De muziekfilm Neil Young Heart of Gold gaat in februari 2006 in Los Angeles in première. 7 maanden later wordt de film op DVD uitgebracht. Nu van dit glimmende schijfje Old Man.

0: van 1 tot 6 de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de top 40.
1: 1974.
2: Week 34. Nummer 39.

Amy Winehouse van de langspeelplaat van de week, het album Frank. Wij luisterden naar het nummer Cherry. Ja, 1,5 minuut, kort liedje. Daarvoor hadden we nummer 39 uit die top 40. Trico, trico, tra. Een Spaans liedje. En ja, trico, trico, tra, het betekent eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon leuk. Dan nu die hit van Cornelis Brak uit 1973. Het gaat hier om het liedje Ik ben Gerrit van het alter ego Gerrit Dekzijl. Cor werd geboren in Amsterdam in 1910. Als jongen liep hij van huis weg en sloot zich aan bij een circus. Hij ontwikkelde een act waarin hij zich vanaf een hoogte van enkele meters liet vallen. Hij stond toen bekend als de vallende man. Begin jaren 70 werd hij door Wim van der Linden en Wim T. Schippers gecast voor de televisieprogramma's De Fred Haché Show en Barend is weer bezig. In die shows viel hij op door soms luidkeels koppen dicht te roepen. Met het liedje Ik ben Gerrit en ik steel als de raven, geschreven door Giet Jaspers en Wim T. Schippers, haalde hij onder de naam Gerrit Dekzijl in 1973 een top 10 notering in de Nederlandse top 40. Cor Brak was toen al 63 jaar oud. Als Gerrit Dekzijl was hij nog enkele keren te zien in Van Oekels Discohoek. Dat was een muzikale comedy, samengesteld door Wim van der Linden en Wim T. Schippers en Ellen Jens. De door hem gezongen liedjes waren midden jaren 80 regelmatig te horen in het radioprogramma Rom Flom Flom van Wim T. Schippers in de rubriek De Onvergetelijke Gerrit Dekzijl. Op 18 augustus 1993 overlijdt Cornelis Albertus Brak. Hij is 83 jaar geworden. Hier is Gerrit Dekzijl met Ik ben Gerrit.

0: En als je heel goed luisterde, hoorde je net aan het eind Let's Go to San Francisco. Een liedje wat John Carter ook componeerde voor de band Flower Pop Man, 1967. Maar dit was dus een studioformatie eigenlijk. Ze noemden zich de First Class. Het werd in de tijd gezongen door zanger Tony Burrows, die wel meer hits zong. Maar goed, een prachtig nummer, bijna 5 minuten... onder de naam First Class met het liedje Beach Baby. Het werd ook in de Verenigde Staten een hit. Het liedje gaat namelijk over scholieren in Los Angeles in de jaren 50. Dan nu een fragment uit de film World Horizons van de Verenigde Naties. Deze 15 minuten durende film gaat op 19 augustus 2009 in première. Roger Waters van Pink Floyd is de verteller van deze film over de scheidingsmuur die Israël bouwde langs de westelijke Jordaan-oever. Deze zogenaamde Israëlische muur wordt door Israël vanaf 2002 gebouwd. Het vormt een grensbarrière van bijna 10 meter hoge betonnen muren, torens, controleposten, wegen, hekken, prikkeldraad en greppels van zo'n 700 kilometer lang. De film hierover opent met beelden van Roger Waters die langs een deel van de muur loopt. Waters zegt in het begin van de film: de reden voor het optrekken van een muur is altijd angst. Of het nu gaat om muren die we om ons heen bouwen of muren zoals deze die angstige regeringen bouwen. Ze zijn altijd uitdrukking van een diepgeworteld onveilig gevoel. De gedachte om te leven in een grote gevangenis vind ik afgrijselijk. Aldus Roger Waters. Op de muur schrijft hij: we don't need no thought control. Een zin die afkomstig is uit het Pink Floyd nummer Another Brick in the Wall.
1: I'm Roger Waters. I'm a Englishman. I'm a songwriter. I've written about walls, internal and external, during my career as a songwriter. They always engender in me a desire to understand the reason for them. The reason for walls is always fear. Whether they're personal walls that we build around ourselves or walls like this that frightened governments build around themselves, they are always expression of a deep-seated insecurity.

Ja, kleine outro, zoals dat heet. Daarvoor hadden we Amy, Amy, Amy. De laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Het album Frank van Amy Winehouse uit 2003. Dan nu die Nederlandse platenproducer die voor de lol een lied opneemt. En omdat het nummer in de top 40 komt, heeft hij voor tv-optredens een gezicht nodig. En dat wordt de band Jackpot. Het gaat hier om de platenproducer Eddie Owens. Hij wordt in mei 1946 in Rotterdam geboren. Op zijn 20e organiseerde hij al concertavonden met artiesten als Johnny Jordaan, Rob de Nijs en Connie van der Bos. Hij speelde ook nog in het bandje The Edisons. In 1969 stopt hij daarmee en richt zich op het produceren van platen en het componeren van liedjes. Hij produceerde onder andere Bolland en Bolland en schreef samen met Dick Bakker en Wil Luikinga het songfestivalnummer Dinge Dong van Teach In. In 1973 neemt hij voor de lol het nummer Ginny Ginny op. Het liedje komt op 18 augustus 1973 de Nederlandse top 40 binnen. Eddie Owens is de zanger op het nummer. Op de B-kant van het singeltje staat Honey Honey. Daar doet hij ook de liedzang van. Op deze twee nummers wordt hij begeleid door bekende studiomuzikanten, zoals Hans Hollestelle, Ronnie Meijers, Titia Dekker, Wanda Stellaert, Kees de Blois, Fred de Groot en Hans Schotel. Voor de televisieoptredens heeft Eddie Owens een gezicht nodig. Eddie vraagt hiervoor het Amsterdamse dansorkest The Music Strings. Zij waren jarenlang de begeleidingsband van Ben Kramer met zanger-bassist Henny Eskens, toetsenist-tromponist Kees van den Bergen, zanger-gitarist Con de Vries en drummer Lex Kroon. Zij worden nu Jackpot. Op hun tweede hit is Everybody Happy zijn de heren wel te horen, maar toch nog weer met de zang van Eddie Owens. Begin 1974 bereikt de tweede single van Jackpot de zesde plaats in de Nederlandse top 40. Hierna volgen nog in 1974 One and One is One en Dance, Dance, Dance. Deze singles bereiken respectievelijk de negende en de 31ste plaats in de Nederlandse top 40. 1975 houdt Coco Not Coming Today de 14e plaats en in 1976 hebben ze nog een kleine hit met Sing My Love Song. Als het succes verder uitblijft, wordt Jackpot opgeheven. Nu die eerste hit van Jackpot, waarop we alleen studiomuzikanten horen en de stem van producer Eddie Owens. Ginny Ginny, onder de naam van Jackpot, bereikt de 24e plaats in de Nederlandse top 40 en staat 4 weken in de lijst.

0: The Music Museum.
1: De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De Nederlandse top 40.
2: 1974.
3: Week 34.
4: Nummer 24.
1: Is het laatste uur.

0: Eerste hit van de Brotherhood of Men uit Engeland. Die heet Lady. Ja, grootste hit was natuurlijk Save Your Kisses For Me. Maar we moeten ook Kiss Me, Kiss Your Baby niet vergeten. Muziekvrienden, ik heb er nog eentje.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 29.
0: En wel van een album van Santana uit 1972, Caravanserai. Een track daarvan verschijnt op single en staat dus in die tipraad op nummer 29. Doet verder helemaal niks, komt niet in de top 40 terecht, maar een ongelooflijk interessant nummer om te beluisteren. Met een geweldige gitaarsolo erin. Muziekvrienden, volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een volgende aflevering.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening.

0: activeert via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
1: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was, of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
0: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
1: Politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
0: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het...
1: Zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
0: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50

0: normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied. Ja, dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22

0: Maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: NH. NH Gooi.
4: Jouw muziek.
5: De stem van het Gooi.
4: Op de stem van het Gooi.
6: Jazz Notes.

0: Voor mijn geestesogen is aangeschoven de Amersfoorter die actief is in de branche schrijven en overige scheppende kunst. Oei. Als jazzliefhebber heeft hij de mooie functie. Alle platenmaatschappijen sturen nieuwe releases naar zijn adres, zodat hij de naald laat indalen in de groef van een vinyl en aan de slag gaat als recensent van Jazzism. Je kent het wel, dat is inmiddels ook al een digitaal blad. Welkom, Dietmar Terpstra.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, nee, goedenavond eigenlijk. Goedenavond. Het is zondag. Scheppende kunst. Ja, ja. Wat is scheppende kunst?
1: Ja, je probeert er iets van te maken.
0: Ja, en wat probeer je ervan te maken dan?
1: Iets moois, waar mensen wat aan hebben.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Jij recenseert, hè?
1: Ja, dat is... Dat klopt.
0: Hoeveel platen gaan er door je hoofd zo dagelijks?
1: Och jongen, dat wisselt heel sterk. Maar ik heb het nu wel vrij druk gehad. Ja.
0: Je hebt het nu vrij druk gehad?
1: De afgelopen periode, ja, zeker.
0: Wat is dan in je oren blijven hangen?
1: Dat is de nieuwe plaat van... volgens mij komen we er nog aan toe vandaag. Dat is de nieuwe plaat van Efrem Trujillo. Die heeft een plaat gemaakt. Een eerbetoon aan de grootte van de jazz. Oh. En daar was ik heel erg van onder de indruk.
0: Oké. Dat heeft dus een goede recensie opgeleverd.
1: Dat heeft, volgens mij, heb jij die zelfs geschreven? Als ik het
0: je meent het?
1: Ja.
0: Oh, ja, ik schrijf ook zoveel. Ja, ik zou het allemaal niet meer weten.
1: Eigenlijk. Heroes heet de plaat.
0: Oh, dat ken ik. Ja, natuurlijk.
1: En we gaan daar één track van draaien als het ons vergund is.
0: Ja, nou, dan beginnen we gelijk met het huismerk. En dat is UK Jazz. Dat ben je van ons gewend, eerste uur. Ja. En dat begint met Brothers of My Uncle. Ooit van gehoord?
1: Het zegt me helemaal niets.
0: Laat me horen, Cinnamon Babka. En ik zou er graag een recensie van willen weten.

0: Brothers of My Uncle. Nooit van gehoord, maar wel leuk.
1: Ik vind het extreem funky, echt heel mooi. Vooral de toetsenist. Geweldig.
0: Mooi, hè? Ja. Je hebt al verstand van muziek.
1: Nou, ja, laten we dat niet overdrijven.
0: Wat speel je?
1: Ik speel niks.
0: Nee, helemaal niks? Geen piano?
1: Nee, ik heb heel vroeger, heel lang geleden, heb ik eens een heel klein beetje orgel en keyboards en zo geprobeerd. Maar dat mag geen naam hebben.
0: Nee.
1: Daar gaan we het nu niet over hebben.
0: Nee, wel, daar precies. Nou ja, goed. Dan gaan we naar de volgende. De voortdurende zoektocht naar nieuwe ideeën, benaderingen en concepten, zowel in het leven als in de muziek, is niet een willekeurig bijverschijnsel, maar een wenselijk doel voor deze jonge band. En dat heet Melodies in Funny. En we draaien Enjoy Your Life.

0: Dat brengt ons bij Jake Amy en zijn veelgevraagde toetsenist. Hij staat bekend om zijn veelzijdigheid en dynamische optredens met een breed scala aan internationale artiesten tot optredens in spiks en speks van ABC en Studio 10 en Channel 10. Grace, dat is een prachtig nummer. Dat heb ik even voor jou geselecteerd.
1: Ik vond het uitermate sfeervol. Dankjewel, Arjen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Let op wat er nu gebeurt. Jake Amy met het nummer Grace.

0: ooit een LP of een CD van Joe Armand Jones gerecenseerd? Dat vraag ik even jou.
1: Ik niet. Nee. Jij wel?
0: Jazeker.
1: Kijk.
0: Prachtig. Ja? Starting Today is natuurlijk een hele mooie uit 2019. Maar hij heeft een nieuwe.
1: Jij vindt dat wel een aanrader.
0: Ja, het is een aanrader, maar hij heeft een nieuwe. All That Quiet. Dat ligt in de schappen. En wij selecteren Live Tones. Dat wil ik even naar je laten luisteren. 8 minuten.
1: Ik ben heel benieuwd.

0: Joe Armin Jones. Hartstikke fijn. We gaan naar Skelter. En Skelter begon als een late avondsessie na een optreden tussen Sam Healy op de toetsen en Greg Hansen op drums in een stoffige oude katoenfabriek van Manchester. Ja, daar barstelt het toe van, natuurlijk van de oude katoenfabriek.
1: Volgens mij is dat een hele vruchtbare voetbal.
0: Ja, zeker. En de trio smeden een band die was geïnspireerd door post-bop en moderne grooves en ontwikkelde een echt zeer muzikaal duo. Klopt, Bralla. Dat gaan we eens even draaien.

0: We zijn nu halverwege het eerste uur. En ik kijk even naar mijn tafelgast Dietmar. En?
1: Ik ben zeer verrast. Ik vind het hartstikke leuk. Ik hoor hier allemaal dingen die ik nog niet ken.
0: Nooit gerecenseerd?
1: Nee, volgens mij niet. Nee, ik vind het hartstikke leuk.
0: Ja, zou het toch een recensie krijgen, denk je?
1: Ik denk het wel, ja, natuurlijk. Dan krijgt het meestal wel een goede recensie bij mij, hoor. Als het een beetje lekkere muziek is, dan lukt het wel.
0: Hoe lang ben je daarmee bezig met zo'n recensie?
1: Dat hangt er heel erg vanaf.
0: Zo'n ding komt binnen, ingepakt.
1: Een halve dag.
0: Ja, met uitpakken waarschijnlijk. Met dat cellofaantje.
1: Even goed luisteren zo natuurlijk. Twee keer. Misschien wel een derde keer. En dan gaan we stukjes schrijven, dat is zo gebeurd. Maar dat luisteren, dat is belangrijk, vind ik. Ja.
0: En, wat je opvalt,
1: en je moet een open mind hebben natuurlijk, hè? Want het is iedere keer weer anders.
0: Mm-hmm. Zeker.
1: En dat lukt ook niet altijd. Ik bedoel, soms dan staat de kop er niet naar en dan moet je het even een dagje laten liggen.
0: Dat zou ik heel verstandig vinden.
1: Ja.
0: Dat geldt ook voor Danny Keen misschien, met het nummer Flight. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt.
1: Ik ga goed luisteren.

0: Danny Keen uit Ierland. Ja, er zit van alles in eigenlijk, hè?
1: Ik vond het mooi.
0: Klassiek, ja, jazz.
1: Een beetje folk hier en daar.
0: Heerlijk.
1: Beetje minimal. Echt lekker muziek. Geweldige muziek.
0: Ik
1: ja.
0: zou zeggen, kopen dat ding.
1: Ik leer hier een hoop vanavond. Ja, echt.
0: Ja, dat is ook de bedoeling. We gaan door met tot nu toe 2 miljoen views op een YouTube-kanaal en meer dan 6 miljoen afspeelbeurt op Spotify. Is een Lydian Collective, een opwindende muzikale stem die wereldwijd furoren maakt. En hoe ze dat doen? Cascade. Lydian Collective.

0: Het lijkt op Focus Jol. En dat horen we even van Arie Zwakman achter de knoppen. Dat klopt ook wel een beetje.
1: Die associatie had ik nog niet zo even.
0: Nee, maar als je goed luistert, dan zat er wel wat focus in, joh.
1: De volgende keer zal ik beter opletten.
0: Precies. Hugh Mark Bennett. Die maakt muziek die doordringt is van organische klanken uit de jazz, folk, soul, dub en de aardse psychedelische wortels van zijn thuisland. En dat is Wales. En dat horen we terug in My Life.

You, Mark Bennett. We zetten die traditie even door met FKG. En die maakt elektronische muziek die moeilijk in een hokje te stoppen is. Of het nou een hokje relax moet zijn. Jazz, soul, house, hip-hop. Het past allemaal in de FKG blender. Tadao!

0: Ja, we gaan zo dadelijk naar het tweede uur met Dietmar Terpstra. Ja, de recensent van Jazzism.
1: Ik ben vereerd om hier te mogen zitten.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar ja, goed. Hey, wat kunnen we in de tweede uur verwachten?
1: Dat wil je van mij weten.
0: Ja, gewoon.
1: Ja. Nee, ik heb een opdracht gekregen om een top 10 van dit jaar.
0: Sluit het een beetje aan bij de UK Jazz?
1: Een beetje, zeker. Ja, want we hebben Imogen Thackeray bijvoorbeeld.
0: Dus geweldig. Die was in Utrecht een anderhalve maand geleden.
1: Uit Leeds komt zij. En wat hebben we nou nog meer? Goeie vraag, zeg. Ik heb volgens mij nog wel iets in die richting.
0: Jawel, toch.
1: Jawel.
0: Je hebt alles volgeschreven. Oh, er komt ongelooflijk veel informatie uit.
1: Ik weet het allemaal niet. Nels Klein, Ronald Snijders, Loek van den Berg.
0: Ronald Snijders, die wilde ik ook al heel lange tijd al uitnodigen. Maar hij geeft geen soegen.
1: Echt niet?
0: Maar misschien bij deze, je weet het niet.
1: Dat is hartstikke leuk.
0: We sluiten af, ik hoor hem al komen met Ark. Humble Horror. En dat is dan het laatste nummer voor het eerste uur. We zijn terug over een paar minuten. En dan beginnen we aan het tweede uur te peuzelen. Tot zo.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
1: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
0: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of
0: 10 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim!

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Ook een hele mooie keuze, want dat is UK Jazz. Dieter Terpstra, welkom in de tweede uur.
1: Dankjewel. Mooi, hè? Mooie plaat, hè? Ik heb haar niet gezien. Nee, ik heb die plaat geluisterd. Ik was echt onder de indruk. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Jij hebt hem gerecenseerd.
1: Mevrouw is 36 jaar. Ik komt uit Leeds.
0: Ja.
1: En die heeft deze plaat. Het album heet Weirdo. Je zou het zo niet zeggen, maar het album heet Weirdo. Ja. Die heeft ze helemaal in haar eentje volgespeeld. En ik moet eerlijk toegeven dat ik diep onder de indruk ben.
0: Ja, het is een andere klank dan al die andere cd's die ze heeft gemaakt, hè?
1: Ja, ik vind dit zelfs een beetje... Ik moest even ineens denken aan Bill Withers.
0: Ja,
1: ken je
0: lijkt,
1: dat?
0: Lijkt er wel. Ain't No Sunshine, dat is de man.
1: Ain't No Sunshine, ja.
0: Maar hij heeft ook een aantal jazznummers gemaakt.
1: Ja, maar dat is ook wel een beetje jazz. Ik vond dit hartstikke leuk. Ik vond het echt een geweldig mooie plaat. En ze heeft alles zelf ingespeeld. Het is een mix van funk, een beetje neo soul. Er zit wat jazz in. Afwisselende plaat, het is een sfeervolle plaat. Het is niet altijd even makkelijk.
0: Nee, maar dat hoeft ook allemaal niet.
1: Nee, precies.
0: Hij moet groeien. Het is een groeiplaat.
1: Dit is wel een van de meest toegankelijke nummers van het album. Ja. En dat leek me leuk om mee te beginnen.
0: Ja, staat hij tot nu toe op nummer 1 bij jou in dit jaar? In dat prille jaar nog?
1: Oh,
0: we zijn
1: halverwege. Muziek is geen wedstrijd. Ik vind dat zo moeilijk. Dat kan ik allemaal niet zeggen. Tot nu toe staat hij op nummer 1. Ja.
0: Ja, dat is jouw favoriet, laat ik
1: dit
0: het
1: is, dit is het, ja. Vandaag is dit mijn favoriet. Ja, absoluut. Zeker met het mooie weer.
0: En morgen?
1: Oh, misschien wel. Wie weet wat de dag morgen brengt.
0: Oké. Okay. Hey, dan krijgen we Efraim Trujillo.
1: Yes.
0: Moeilijke achternaam.
1: Leuke jongen.
0: Leuke jongen. Heeft hier twee keer gezeten. Ook zeg maar anderhalve maand geleden.
1: Fantastische saxofonist. Je kent hem natuurlijk. Hij is beroemd van The Preacher Man. Dat is zijn orgeltrio.
0: Wat dacht je van die opener van The Preacher Man?
1: Dat is ook een geweldige plaat. Ja. Ja. Ja. Dit is iets heel anders. Hij heeft een album gemaakt dat heet Heroes. Dat is een eerbetoon aan de grootte van de jazz. Dus, we noemen Gato Barbieri, John Coltrane. Sonny Rollins. En het nummer dat ik heb uitgezocht voor vanavond, ik weet niet of ik het mag aankondigen.
0: Ik dacht het wel.
1: Oké, geïnspireerd door de grote Dexter Gordon en het heet dan ook Dexterosity.

0: Dat was Efraim Trujillo met zijn nieuwe plaat Heroes. En hij werd bijgestaan door Dirk de Nijs, onder andere.
1: Yes. En Sjoerd van Eyck op
0: piano. Dat is altijd een hele ingetogen pianist. En nu moest hij echt vlammen.
1: Ik vond het werkelijk fenomenaal.
0: Ja, leuk.
1: Ja.
0: En een nieuw concept.
1: Ja. Maar daar is hij goed voor, volgens mij, die Trujillo. Die kan dit soort dingen.
0: Ja. Ja. Je hebt al een paar keer gesproken.
1: Ja, ik vind het een leuke vent. En hij kan geweldig spelen. Ik vond het hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Ja. Ik ben fan.
0: Ik ben ook fan van Lilian Hak.
1: En die
0: zat, ja, en die zat even geleden op jouw stoel.
1: Kijk, ik ga een beetje opstaan nu.
0: Ja, had jij die recensie geschreven?
1: Ik had die recensie geschreven, ja. Ik was aangenaam verrast.
0: Ja.
1: Ik heb een klein beetje de indruk, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik heb een klein beetje de indruk dat zij wat onderschat wordt in Nederland.
0: Vind ik ook.
1: Wij horen en zien niet zo heel veel van haar. En ik vind dat jammer. Want ik vind deze plaat die zij gemaakt heeft. Plaat heet Reset. Ik vind hem werkelijk waar prachtig. En wat ik vooral heel erg mooi vind zijn twee dingen. Eén, de songs die zijn mooi. Dat gaan we zo luisteren. We gaan naar Last Song luisteren. Maar wat vooral heel erg mooi is aan deze plaat is de productie. Hij klinkt zo geweldig mooi. En ik zou iedereen aan willen raden om deze plaat te gaan beluisteren. Want hij klinkt werkelijk waar fantastisch.
0: Het is een warme glashelder. Ja, glashelder, een warme deken.
1: Het is prachtig. Het is echt heel erg mooi.

0: Nee, je kunt eigenlijk wel zeggen dat dit een kunstwerkje is. Met Bert van der Brink op accordeon.
1: Is het niet geweldig?
0: Ja, mooi toch?
1: Ja, ik vind het prachtig.
0: Echt. Zullen we er nog eentje doen?
1: Van ja? Lilian.
0: Straks?
1: Ik ben de volk. Ja hoor. ik vind dat zij meer publiek verdient.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ja, goed, dat vind ik.
0: Haar release was uitverkocht. Bij Tivoli.
1: Dat
0: is een mannetje of 150.
1: Ja, het is, ja, dat is
0: allemaal
1: goed,
0: aan de amuses.
1: Zij moet ook op de radio. Zij moet ook hier op de radio.
0: Ja, maar ze krijgt geen kans.
1: Bij Omroep Max moet zij op de televisie.
0: Ja, maar ze krijgt geen kans.
1: Ja, daar moeten we daarvoor zorgen.
0: Er zijn andere stoorzenders die denken van, nou, deze muziek, ja.
1: Dan moeten die vooral even hun muil houden.
0: Die past niet bij ons in de doelgroep, wordt dat dan gezegd.
1: Ja, niks mee te maken. Ja. Gewoon luisteren.
0: Wat is de volgende?
1: Dat is Sun Myung, hè?
0: Oh,
1: onze,
0: ja.
1: Een van onze allerbeste drummers. Weet jij hoeveel geweldige drummers wij, jazzdrummers wij in Nederland hebben?
0: Nou ja, er is er net eentje 90 geworden.
1: Precies.
0: John Engels.
1: En dit is dan de jonge generatie, Sun Myung, oorspronkelijk uit Korea. Maar ze is natuurlijk wel Nederlands inmiddels.
0: Ja, ja, vind ik. Heeft het ook gestudeerd.
1: Ja. En ze is nu staat onder contract bij Edition Records. Dat is natuurlijk, dat zegt ook wel wat. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt, Fourth Page, The Meaning of a Nest. Dat is een zoektocht naar huiselijkheid, vermoed ik zomaar. En het nummer wat wij gaan horen, dat heet Toddler's Eye.

0: prachtig.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik vind haar een fenomeen. Deze Sammy Hong.
0: Ja, ze moet nog meer gepolijst worden. Dan wordt het nog een grotere ster, denk
1: dat,
0: ik.
1: Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ik vind haar wel... Ze groeit wel heel erg.
0: Een groeibriljantje.
1: Het is een groeibriljant. Ja, zo kun je het omschrijven, ja.
0: We gaan naar het Jodelland. Michael Arbenz, Zwitserland.
1: Michael Arbenz, ja, laat hij het niet horen.
0: Nee.
1: De man komt uit Zwitserland. Hij is ongelooflijk productief. Dit is al zijn tweede album dit jaar. Het album heet From Bach to Ellington. En dan weet je wel ongeveer waar Abraham de Mostert haalt. Mm-hmm. Het is een duo-album dat hij gemaakt heeft met Andy Shepherd op saxofoon. Dus ze spelen met z'n tweeën. En het is dus geïnspireerd op de muziek van Bach en van Duke Ellington. En het nummer wat wij gaan horen, dat heet Where It Springs Into Being.

0: Dat was de combinatie klassiek met jazz. Ah, de Duska gaat nog even aan.
1: Kijk eens, ja. Live opgenomen.
0: Live opgenomen. De combinatie klassiek en jazz, ja. Dat is echt heel fraai.
1: Bach en Ellington.
0: Ik heb een paar jaar geleden, even kijken, ja, 3 jaar geleden kwam er ook een mooie plaat uit. Die was van Avishai Cohen. En dat heette The Two Roses. En dat was een plaat die hij maakte met Elgin Shirinov en met het Gothenburg Symphony Orchestra. Prachtig.
1: Ja, hè?
0: Ja. Ja.
1: Je
0: mooie
1: bent,
0: combi.
1: Je bent een soort zendeling eigenlijk, hè? Een jazzzendeling. Ja. Ja, precies.
0: Ik ben een roepende in de jazzwoestijn.
1: Ja, is het zo?
0: Ja.
1: Ach. Volgens mij is het een hele mooie plaat. Ik ga luisteren.
0: Ja, maar je hoort dat nergens gewoon in Nederland. Jammer. En waarom is dat?
1: Dat is een hele goede vraag, want er is zoveel prachtige muziek.
0: Ja?
1: Ja, ik denk dat...
0: Waar blijft het? Waar is het?
1: Nou, in ieder geval hier in dit programma.
0: Oké, en dan? Ja. Wat verder?
1: En wij doen ons best.
0: De NOS'en doen het niet. Nee. Niemand doet het.
1: Nee, dat is uiterst spijtig.
0: Ja, World of Jazz heb je natuurlijk, die doet het wel.
1: Ja.
0: Sublime doet het ook niet meer. Het is ook al wel afgedreven.
1: Ja, het is. Dus wij moeten gewoon hier het schip drijvende houden.
0: Ik denk het wel, hè?
1: Ja,
0: precies.
1: Het is een zware taak, maar.
0: Nou, niet als je Nels Klein nog eens een keertje gaat opzetten.
1: Nee?
0: Dat is ook een goede.
1: Heb je het gehoord?
0: Ja.
1: Ja, mooi, hè? Ja, Nels Klein, die kennen wij natuurlijk allemaal van de band Wilco, waar hij gitaar speelt. Dat is eigenlijk een klein beetje een alt-country band uit de Verenigde Staten. Maar meneer Klein die staat ook al heel erg lang onder contract bij Blue Note Records, waar hij zijn soloplaten uitbrengt. En hij maakt hele mooie platen, waaronder Share the Wealth, wat nog niet zo lang geleden is uitgebracht. Dit is een plaat die hij gemaakt heeft met het Concentric Quartet. En de track die heet Down Close.

0: Nels Klein. Ja, dat is een beroemd gitarist.
1: Vind je die mooi?
0: Ja, absoluut. Wat ik ook mooi vind is Ronald Snijders. Ik heb hem al een paar keer proberen uit te nodigen hier voor de show. Maar ja, hij kwam niet. Of tenminste, ik heb niks meer van hem gehoord.
1: Heeft hij ook niet verteld waarom hij niet kwam?
0: Nou, volgens mij is hij op vakantie geweest, heel lang. En daarna is hij gewoon mij weer vergeten op een of andere
1: manier. Ik denk dat die vakanties, dat is een aan te raden fenomeen. Dat moet hij natuurlijk altijd doen. Ja. Ja.
0: Ik heb hem één keer gezien met Nick Vollebrecht Jazzcafé. Ja. Dat was 2 of 3 jaar geleden. En toen heb ik hem ook voor de eerste keer uitgenodigd. Zeg, ja. Nou, ik moet eerst nog door een hele drukke periode heen.
1: Oh.
0: Dus oké, toen had hij natuurlijk zijn excuus.
1: Ja.
0: Maar goed, ik vind dat ook zo'n fenomeen. En,
1: ja.
0: En als ik dan mag kijken naar zijn cd Penta, waarop Basic Things staat. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Elk nummer is gewoon, die is gewoon pakkend.
1: Ik heb wel eens de indruk dat we Ronald Snijders niet genoeg credits geven in Nederland.
0: Ook niet?
1: Nee, want die man, wat die man gemaakt heeft, is echt ongelooflijk.
0: Ja.
1: En het bestrijkt ook een heel breed spectrum.
0: Mm-hmm.
1: Hij doet alles. Hij komt natuurlijk uit Suriname. Dus hij maakt Surinaamse muziek, Kaseko. Maar hij mengt dat met funk, jazz, pop, weet ik veel. Van alles en nog wat. En hij maakt daar zijn geheel eigen genre van. Ik vind eigenlijk dat Ronald Snijders een genre op zich is. Hmm. En ik vind dat we daar nu naar moeten gaan luisteren, naar Basic.
0: Ik zou zeggen, doe de naald er maar in.

0: Dat was natuurlijk meneer Snijders op dwarsfluit. We gaan even terug naar Lilian Hax. Ja, die heeft natuurlijk een fenomenaal... wat is het? Record gemaakt.
1: Ik verdenk jou ervan, Arjan, dat jij stiekem een heel klein beetje verliefd bent op Lilian.
0: Nee, dat is helaas zo.
1: Nee,
0: zeker niet. I will ever be your... Ja, ben je dat?
1: Nou, zeker. En helemaal op deze plaat, dit album Reset. Ik vind hem geweldig. En ik vind het zeer terecht dat we er nog eentje van draaien.
0: En dat wordt dan I will ever be your head. Lilian Hark.

0: bij Loek van den Berg. En Loek van den Berg, die heeft hier ook gezeten. En dat was een paar dagen na zijn concert in Artichok in Soest.
1: Kijk, en dat was mooi, want daar was jij bij.
0: Daar was ik bij. Ik was heel erg verrast. En dat was nog voor de uitreiking van de Edisons. En
1: de Edison. Ja, daar ben ik naartoe geweest. Ja, dat was leuk. Dat was een paar jaar geleden heeft hij een Edison gekregen. Voor zijn album Wayfarer, als ik me goed herinner. En toen zat ik naast Loek zijn vader. Uh-huh. En dat was een groot genoegen. Want ik heb zelden een man gezien die zo ongelooflijk trots op zijn zoon was.
0: Uh-huh. En terecht ook.
1: En zeer terecht. Wat we nu gaan horen, dat is de opvolger van Wayfarer. En dat album heet Seafarer. Dat is eerder dit jaar uitgekomen. En bijzonder aan deze track is dat hij zo geraffineerd is, dat het een prachtig samenspel is tussen sax, piano, bas en drums, die elk hun eigen lijn volgen, maar elkaar steeds weer vinden. En het nummer dat heet Samnaya.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kriviri in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten Spakenburg.
1: Met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Anson Funderburk hoorde hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Anson Funderburk, één van de drie grote bluesgitaristen uit Texas in de jaren 80. Dan in ieder geval heel lang geleden. Steve Ray Vaughan, Johnny Winter en Anson Funderburk. Dat waren toch eigenlijk wel de drie beste, de drie populairste rockgitaristen in Texas in die tijd. Daarvoor, wat ik al zei, was het Kerry Moore. Van zijn bluesalbum Still Got the Blues uit 1990, als ik het goed heb. Hij speelde samen met zijn grote held Albert King. En dan nu Ben Prestige. Een nummer over de duivel.

Van het album You and Me. Het was Joe Bonamassa van alweer een hele lange tijd geleden. Hij is nog steeds bezig natuurlijk. Ook vaak met die goede zangeres Beth Hart. Dit was Joe Bonamassa. Eventjes weer terug naar de oude blues. De blueslegendes. Blues and Trouble. Wel in ieder geval gespeeld door een hedendaagse, een moderne bluesartiest.

Paul Asscher hoorde je bij Blues & Friends hier op Eemland 1. The Blues and Trouble. Kirk Fletcher die is hier ooit in de studio geweest. Een bekende Amerikaanse bluesman is dat. Hij speelde een aantal nummers en deed een interview hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En hij gaat nu ook een nummer spelen. Van zijn cd. Even kijken, hoe heet dat nummer ook alweer? Bad Boy.

Een van mijn helden was Sun Seals hier bij Blues & Friends. Ik zag hem ooit in met een bluesfestival. Tijdens een bluesfestival in de Meervaart in Amsterdam. Sun Seals heet die man. Lonnie Mack, een groot voorbeeld van bijvoorbeeld Steve Ray Vaughan. Die was al in de jaren 60 bezig met allerlei instrumentale nummers. Later in de jaren 80 werd hij echt wild en nam hij ook een live album op. Hij ging toen ook de studio in met Steve Ray Vaughan trouwens. Kijk maar of je dat nummer ergens kan vinden, dat album. Lonnie Mack, hier bij Blues & Friends op Eemland 1.

Als je iets graag wil, doe je 1 stap vooruit en 2 stappen terug. 1 step forward, 2 steps back. Dat was Johnny Winter van ergens rond de jaren 90 was dat. Van zijn album Hey, Where's Your Brother, Johnny Winter. Buddy Guy, een van mijn helden die ik hier vaker draai, die speelde in de jaren 50 met de beroemde Chess. In de beroemde Chess studio's was ook goede blues, maar hij werd eigenlijk tegengehouden in zijn enthousiasme. Want hij mocht niet alles doen wat hij wilde. Hij deed toen Jimi Hendrix-achtige dingen, maar dat mocht niet van die studiobazen. In de jaren 80, 90 en later kon hij eindelijk zichzelf zijn. En dat kun je horen in het volgende nummer.

De bluesrocker Gary Moore werd geholpen door zijn grote idool Albert Collins. Ze speelde zijn nummer Too Tired hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En ik ga nu verder met het laatste nummer van dit uur. Maar blijf luisteren, nog een uur komt eraan. Van Brian Lee. Dat is een blinde gitarist uit New Orleans. Die rond 2007, 2006 een van de vele slachtoffers was van orkaan Katrina die daar toen was. Hij maakte er een heel album over. Brian Lee.

Dit is alweer het einde van dit eerste uur Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag luister je van 9 uur tot 11 uur. En nu nog verder natuurlijk, want...

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

ZZ Top met misschien wel hun bekendste nummer, La Grange. ZZ Top van het album Tres Hombres. Toen ik een jaar of 17, 18 was, was ik in Amerika. En met dit nummer aan reed ik in de auto. Dus ik niet, ik zat in een auto met een aantal andere leeftijdgenoten. Over die grote Amerikaanse wegen met dit nummer aan. En dan heel hard. Dat was een hele mooie herinnering. ZZ Top, La Grange. Ook de volgende artiest heb ik live gezien. ZZ Top dus ook. En deze man heet Tom Principato. Man, leuk dat je luistert. Deze heb ik samen met jou gezien. In een cafeetje ergens in Noord-Holland. Een campingterrein of zo. We konden het bijna niet vinden. En daar speelde deze man Tom Principato. Ik had hem ook nog geïnterviewd tussen de colaflessen.

Een Nederlands duo is dat. Jack Hustings en Richard van Bergen. En die Richard van Bergen die is ooit uitgeroepen tot beste gitarist van Nederland. De Shiner Twins heten zijn band. En Rootback, een andere naam van een andere band van hem. En hij is, hij is nu nog steeds bezig. Richard van Bergen en Jack Hustings. The Roomful of Blues. Die band is ooit opgericht door Duke Robillard in de jaren 60. Hij heeft er een aantal jaar bij gezeten en daarna is het overgenomen door allerlei andere mensen. Dus elke nieuwe CD had het wel een andere samenstelling. Deze samenstelling is Sugar Ray Norcia als zanger. En allerlei andere blueslegendes uit Amerika in de band natuurlijk. The Roomful of Blues.

Eerst hoorde je The Roomful of Blues. En daarna ging ik verder met Jimmy Rodgers. En zo'n blueslegende uit Chicago. Met het nummer Your Sweet. Jimmy Rodgers zag ik ooit live optreden. Gewoon tijdens een optreden, dus als publiek. Maar ik zat ook een keertje bij hem in een workshop. En dat was heel mooi. In een kleine ruimte met, ik weet niet, een aantal man. En daar ging hij gewoon uitleggen wat zijn leven was. Wat hij allemaal had gedaan. Hoe hij had gespeeld. Met wie. En hij liet ook wel zien hoe hij dat deed. Jimmy Rodgers.

Dat was Mike Zuito. Mike Zuito, Life is Hard, van zijn laatste album. Hier op Eemland 1, Blues and Friends. Het is nog ongeveer een kwartiertje, dan is het alweer afgelopen. Elke maandag 2 uur lang de blues en Vrienden van de Blues. Van 9 tot 11 op Eemland 1, www.eemland1.nl. Blues and Friends.

Shame, Shame, Shame, What Happens Next. Van het album van Gabe Stillman was dat van zijn laatste album. Je luistert hier nog steeds naar de Blues and Friends. Nog een aantal nummers van Nicky T en de Snake Charmers, Ain't Wasting Time. En nou, ik denk dat daarna Santana komt, het eindnummer, de eindtune. Zal ik dan nog wel zeggen. Eerst Nicky T en de Snake Charmers. Leuk dat je luisterde naar Blues and Friends, 2 uur lang de blues. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl

En dat is hij dan, dat is Santana, Samba Patti. Leuk dat je luisterde naar Blues & Friends. 2 uur lang de blues hier op Eemland 1. Blijf natuurlijk luisteren. Ook volgende week. 2 uur lang, van 9 uur tot 11 uur. De blues. www.eemland1.nl. Tot volgende week.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft de Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.